0: zullen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsoreuro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsor Maps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
0: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven. Want sponsors staan nu helemaal niet in de rij, maar zij volharden in die strategie. En voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American companies only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen, wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden we gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers en speelsters. En nauwelijks of geen reclame, maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische, we moeten te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een eind terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar. Middelbare school gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met vier coaches. Waarvan er twee toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Ja,
2: frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met een 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit er ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En dan gaat het vooral over huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is senioren, school, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Else Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Else Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek, maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode waarbij dit soort keuzes, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk, maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen en kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes. Ook met Juna natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was al een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: er dus een hele... Het is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat waar ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Ja. Lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die partner speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen, ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus ja, ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon, nou, een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar, ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En dan hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit. Waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur. En aan de rechterkant soort kan leunen op een, ja, een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam. Dat je, wanneer je in de baan rijdt, natuurlijk tegen de klok in. Ja. En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd. Wanneer je wat snelheid hebt. Wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is. Dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dus wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van, je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere paratriatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Nou, ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen, dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Dat betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus nou, ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is
2: dus
3: mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten, ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, de aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat insight information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft een Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de 3 traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat dat twijfelachtige types aantrekt of dat dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo. Wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met een geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië, ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mogen intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd, in dit geval tegen België. Aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die, as we speak, van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit, die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarde.

0: sportief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
1: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
0: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
1: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
0: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: But you're just a boy.
1: All Sports Radio.

0: Total Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle het publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En het blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefden te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland. Al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoten, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon een soort van rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Of hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen... ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd... hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden ze van... Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je 8e volgens mij ben je aan het hockeyen? Of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden, maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echte rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En dat is een mooi haakje ook van, want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes. Maakt niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je 8e natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is, naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bar diensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Want ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen. Hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze weer geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ja. Ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen. Maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is, is dat er niet. Dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf, ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog, ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Dus,
2: wie weet,
3: dus
2: wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
4: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teerde wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.

0: volleybal.
1: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer en natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
2: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na twee weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende twee weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuw in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt er weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleyballen onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Live Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de eigen locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met twee weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de Zomerkade in Huizen. Nou, de Zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de Zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ik vind de locatie in Huizen is zeker voor de doelgroep ontzettend gezellig, knus en heel familiair ook. Dus het is een hele mooie locatie om aanwezig te zijn.
1: Wat kunnen we qua sport verwachten in Huizen?
2: We zijn in Huizen in ieder geval weer met beachvolleyballen natuurlijk bezig, hè, de breedte sport. We hebben aankomende zondag een junior beachcircuit, dus daar spelen wat jeugdleeftijden spelen dan mee. De footvolley zit nog in de planning en de KNLTB Beach Tennis Tour, die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, de heren en de dames dubbel. En op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit Huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
2: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit huis te komen, maar die mogen overal vandaan komen. Hè. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in huis.
2: Dat gaan we doen, Norbert. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al, hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van, het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
2: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je ernaar vraagt, die zal zeggen, mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet te evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Dus, maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg die rijden voor hun topman. Die verdienen dan relatief weinig en dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring, dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Liesebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
1: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
2: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt door Forbes geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor $200 miljoen. En die wordt dus nu verkocht voor $9,6 miljard. Nou, dat is nogal wat. Dan is het weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor $4 miljard. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige $110 miljard 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
1: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden of gaat het puur om dat ene bedragje?
2: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
1: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
2: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsor Maps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
1: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1. In dit geval nieuws over Cadillac.
2: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven, want sponsors staan nu helemaal niet in de rij. Maar zij volharden in die strategie en voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American companies only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
1: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen, wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden we gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers en speelsters. En nauwelijks of geen reclame, maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische, we moeten te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
4: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Come on.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, dit is... past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een end terug, hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar... middelbare school gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen en dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin en in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met... 4 coaches, waarvan er 2 toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool, toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten, dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren en werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur. In Nederland.
1: Ja, frisse
2: tegenwind. Frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96... dus dat duurde wel eventjes, maar... dat is in 95, 96 gestopt met bestaan... En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging. Die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met een 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit er ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus het zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Als, hoe heet dat? Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken. Nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. En nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen we bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek, maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes. Ook met Juna natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

0: Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
9: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
10: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
11: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtst bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt een misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat insight information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft ene Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de drie traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat dat twijfelachtige types aantrekt of dat dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo, wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten. Dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met een geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in 3 continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie, en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor 3 continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. Zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens heb ik tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mogen intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij het baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Folarin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd. In dit geval tegen België. Aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die, as we speak, van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens, dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
1: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune, hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat is een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
1: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Cor Denneman en Nick Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Je was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten. Want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste hockeydag verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shoot-outs, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. We hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ja, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, ja, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, ja,

0: een gegeven moment zei dus van, ja, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, ja, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
1: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je 8e volgens mij ben je aan het hockey of heb je ook andere sporten gedaan?
0: Ik heb heel veel sporten gedaan op school, want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan, ik heb heel lang basketbal gedaan, handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat ik toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens lekker op wintersport te gaan.
1: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als er natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
0: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
1: Ja.
0: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
1: Precies. En dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En nou ja, ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
1: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
2: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je 8e natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
0: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
2: Ja, dus naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
0: Ja, dat is zeker belangrijk.
2: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
3: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. steunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in

0: trainingspakken nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
1: En Annabel, moet je ook al bardiensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel groot hockeyfeest op Hurito. Dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockeytoernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Want ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
4: Dat klinkt als hockey.
0: Ja, klinkt als hockey. Ja.
3: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik ga de rest het biertje doen.
3: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
0: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze weer geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
3: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
3: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
3: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
1: Jazeker, dus ook elk jaar is hier. Hè? Dus,
3: als er is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
1: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parenhockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
1: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
1: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Hè? Dus,
2: wie weet, dus wie weet.
1: Fantastisch. Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
0: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
1: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
3: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
5: Dit is Uniek Sporten Vandaag.
4: met Robert Denneman en Nieke Boer.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dan tot Damloop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie. Als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie, om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja.
2: Dus dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes. Of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon. De NN marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin en vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner, maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel, maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper en dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennemars.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Je kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je oog dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Nou ja, wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Misschien is bewegen. Bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je, dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. Ja. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ik weet het.
3: Heel mooi. Het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen. Bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, hey, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Damloop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Damloop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook al even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: We lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicaptsport Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicaptsport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicaptsport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Weer. Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuw in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt alweer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, het was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug. Die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleyballen onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Live Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de eigen locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden, maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de zomerkade in Huizen. Nou, de zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan. Maar de zomerkade heeft allemaal nieuwe parkeerplaatsen. Dus ja, ik,

0: zaterdag de mix voor de dames, nee, sorry, de heren en de dames dubbel. En op zondag eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Nou ja, hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
0: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit huis te komen, maar die mogen overal vandaan komen. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in huis.
0: Dat gaan we doen, Robert.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Igor Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: never leave you.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Totaal.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Frank, we gaan het over de Tour de France hebben. Vorige week beloofde je al, hè, toen hadden we het over Wimbledon, wat we uitlichten. Nu gingen we de Tour doen. Toch even de Tour de France. Hoe steekt deze prachtige grote ronde? Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, maar daar weet jij wat meer van, het meest waardevolle wielerproperty ter wereld. Hoe steekt dat nou sportmarketing technisch in elkaar?
3: Ja, het is best wel opvallend, want het is een evenement dat op hetzelfde lijstje staat als Wimbledon, als de Olympische Spelen, als het WK voetbal. Het is natuurlijk op het wielergebied is het neusje van de zalm. Nou, de Tour de France nader beschouwd vanuit het commerciële perspectief. Sowieso de meest prestigieuze prijs in het wielrennen wereldwijd. Dat mogen duidelijk zijn. Elke wielrenner die je ernaar vraagt, die zal zeggen: mijn eerste ambitie is het winnen van de Tour de France. Dus de belangrijkste doelstelling, althans daar ga ik van uit, is meer dan bereikt. De sport op nummer 1. Het wielrennen staat centraal. Daarnaast is het een showpiece voor Frankrijk, met enerzijds de status van het evenement en tevens een niet te evenaren visitekaartje voor het land. En de aantrekkingskracht voor het toerisme, want Frankrijk is een prachtig land. En onderdeel van de uitzendingen zijn al die prachtige beelden die ze laten zien van kastelen en van prachtige landschappen, et cetera. En een onderdeel van de contracten die de zenders afsluiten met de organisatie is dat ze die beelden moeten laten zien en ook toelichten, want ze krijgen de tekst daarvoor aangeleverd. Nou, dat is allemaal, vind ik, zonder meer toegestaan om het evenement te promoten. En dat indirect ook weer extra sponsors oplevert voor het evenement, mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd natuurlijk inhakend op de trots en het chauvinisme van het Franse volk, die met miljoenen langs het parcours staan en in wezen heel weinig zien. Ze zien die renners langskomen en that's it. En dat is een kwestie van een paar seconden. Maar even indrukwekkend is ook de logistieke organisatie rond zo'n tour. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een Wimbledon organiseren. Hè, op een aantal courts in één locatie. Maar dit gaat door het hele land en zelfs ook vaak in het buitenland. En inclusief het aanpakken van al de beelden die de hele wereld overgaan. Het is een voorbeeld van hoe iets kan dat onmogelijk leek. Het is zo gewild geworden dat steden die een start- of finishplaats willen zijn minimaal 100.000 euro moeten betalen. Plus daarnaast natuurlijk de enorme logistieke invulling moeten leveren. En vroeger was het zo dat als je in een bepaalde stad finishte in een etappe, was dat de volgende ochtend de startplaats. Dus kon de organisatie maar onderhandelen met één stad. Nu doen ze het zo dat ze finishen in stad A en ze starten de volgende ochtend in stad B, die even verderop ligt. Dus hebben ze weer twee steden waarmee ze kunnen onderhandelen. Ook dat is weer een slimme move van de organisatie. Buitenlandse steden moeten aanzienlijk meer schuiven. Hè, want Barcelona, de stad waar dit jaar de start plaatsvond, moest 7 miljoen betalen voor Le Grand Départ. Maar dat is niet vergeleken bij de inkomsten. Bilbao, de stad die in 2023 de start mocht doen, heeft berekend ruim 105 miljoen aan economische impact te hebben teruggekregen. Dan het prijzengeld in de Tour voor de deelnemers, niet onbelangrijk natuurlijk. De totale pot is slechts, tussen aanhalingstekens, 2,3 miljoen euro. De winnaar krijgt 500.000 euro. Een etappewinnaar 11.000 euro. De groene puntentrui, als je die wint, uiteindelijk 25.000 euro. Evenals de bolletjestrui, dat is voor het bergenklassement. En de witte trui voor de beste jongeling is 20.000 euro. En elke dag dat de rijder de gele trui draagt, levert, let wel, 500 euro op. Nou, ik vind dit bedragen, die klinken voor sommige mensen best wel aantrekkelijk, neem ik aan. Maar als je het vergelijkt met grote sportevenementen in de andere sporten, dan is dit echt, wat de Engelsen dan zeggen, chicken fee. Het is overigens een gemeengoed dat al deze prijzen gelden, en dat vind ik ook wel weer prachtig van het wielrennen, die gaan in de totale pot van de ploeg. Omdat er rijders zijn in die ploeg die rijden voor hun topman. En die verdienen dan relatief weinig. En dan zou die topman al het geld opstrijken. Dus dan wordt dat hoofdelijk verdeeld. De ploegen leven op de inkomsten uit ploegensponsoring. Dat is 90%. Dus de salaris van de Pogacar wordt voor 90% betaald door de sponsors van de ploeg. Het gemiddelde budget van een World Tour team, dat is de status voor een ploeg in de hoogste categorie, exclusief de wildcards, is 33 miljoen per jaar. Maar de topploegen, hè, zoals UAE en Visma Leasebike, die zitten op ruim 60 miljoen euro per jaar. Ten slotte, de Tour genereert jaarlijks uit mediarechten, sponsoring en etappenplaatsen een bedrag van ruim 150 miljoen euro. En de Tour heeft 5 hoofdsponsors, supermarktketen Leclerc, Skoda, het automerk, Continental, de bandenmerk, met name ook voor fietsbanden, opticienketen Kreis en bank LCL, dat is het voormalige Crédit Lyonnais. Bedragen zijn niet echt bekend, maar naar verluid betalen deze 5 sponsors circa 20 miljoen euro per jaar. Dat is dus een 100 miljoen. Ploegensponsors variëren enorm in bedragen. Zo wist de voormalige succesrijke Sky-ploeg Ineos aan boord te halen. En datzelfde Ineos haalde nu het Deense Netcompany aan boord voor 100 miljoen voor 3 jaar. Traditioneel zijn er in de sport, zoals ik net ook al zei in mijn verhaal over FIFA, en 3 bronnen van inkomsten: recettes, mediarechten en sponsors. De Tour mist natuurlijk recettes en moet het dus doen met 2 bronnen: mediarechten en sponsors. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over een meer eerlijke verdeling van de inkomsten. Want de renners die spiegelen toch hun inkomsten aan andere sporten. En die laag zijn op dit moment voor zo'n impactvol evenement. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Grand Slam tennistoernooi, daar praten we over ruim 2 miljoen voor de winnaar alleen. Dus dat zijn nogal verschillen. Tegenover dus een 500.000 voor de toerwinnaar. Nou, ik vind de prestatie van een Tour de France winnen, vind ik vergelijkbaar met het winnen van Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat was het voor wat de Tour betreft, Robert.
2: Dan naar de NFL, Frank. De franchise Seattle Seahawks is namelijk verkocht. En dat voor een bedrag van liefst 9,6 miljard. En dat is een record.
3: Het is verkocht door de Allen-familie aan een minderheidsaandeelhouder. En dat is ene meneer Vinod Khosla. Die al een aandeel had in de San Francisco 49ers. En nu die Khosla meerderheidsaandeelhouder gaat worden van de Seahawks, is hij verplicht zijn 3% in de 49ers te verkopen. En Khosla wordt door Forbes geschat op 13,7 miljard. De verkopende partij die ik net al noemde, de familie Allen, is eigenlijk Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, die de Seahawks kocht in 1997 voor 200 miljoen dollar. En die wordt dus nu verkocht voor 9,6 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. Dan is het weliswaar inderdaad in ongeveer 29 jaar die groei. Maar een groei van 200 miljoen naar 9,6 miljard in zoveel 20 jaar, dat is nogal wat. Maar Paul Allen is intussen overleden en zijn familie is kennelijk iets minder sportminded. Want zij verkopen de Seahawks dus. Overigens de winnaar van de laatste Super Bowl in afgelopen februari. Maar diezelfde Allen family die verkocht recentelijk ook de NBA franchise, het basketbal dus, de Portland Trail Blazers, voor 4 miljard dollar. Die NFL, om daarop nog even op terug te komen, toch de meest populaire sportcompetitie in Amerika, die stijgt trouwens nog steeds onwaarschijnlijk in waarde, vooral door de zeer gewilde mediarechten. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de opkomst van de streamingdiensten en het veranderende medialandschap. De league is, as we speak, in onderhandelingen over de huidige 110 miljard dollar 11-jarige overeenkomst over de uitzendcontracten die pas per 2032 aflopen, maar die eerder worden opengebroken en verhoogd. Want die mediacontracten tegenwoordig die hebben een clausule in zich van als de interesse vanuit de mediahoek in de rechten, de uitzendrechten, substantieel stijgen, dan zijn wij gerechtigd om het contract open te breken en te heronderhandelen. Dus dat is dus in dit geval het geval.
2: Nou, een kleine sidestep, Frank. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Als er dan weer zo'n record wordt verbroken, vraag ik me af, gaat het record gewoon puur om dat bedrag? Of wordt er ook ergens wel rekening gehouden met bijvoorbeeld inflatie? Want ik kan me voorstellen dat misschien een aantal jaar geleden iets voor 4 miljard is verkocht. Maar als je er rekening houdt dat het met inflatie van nu, dat dat weer meer waard is dan bijvoorbeeld een bedrag van 6 miljard nu bijvoorbeeld. Is dat iets waar ook rekening mee wordt gehouden of gaat het puur om dat ene bedragje?
3: Ik vermoed, maar ik weet het niet zeker, Robert. Ik vermoed dat er niet rekening wordt gehouden met de inflatie. Ik denk dat de sensatie van die enorme groei prevaleert op zo'n moment voor de media om te rapporteren dat het zo'n grote stijging is. Dus dat de inflatie niet wordt meegerekend. Maar dat is mijn persoonlijke buikgevoel.
2: Laten we het hebben over de Nederlandse sponsormarkt, Frank. Hoeveel gaat daar eigenlijk in om?
3: Ja, dat is ook wel eens interessant, want we hebben het natuurlijk heel veel over Engeland en Amerika en andere Europese grote landen waar sport zo mogelijk nog belangrijker is dan in Nederland, maar dat kan me nauwelijks voorstellen trouwens. Maar in 2025 kwam de sponsormarkt uit op een totale waarde van 800 miljoen euro's. Dat is 20 miljoen meer dan in 2024. Sport is met afstand het grootste sponsordomein en komt op 520 miljoen euro's per jaar, dus in 2025. Met andere woorden, 2/3 van alle sponsor-euro's komen in de sport. En dat is al dus de sponsormonitor van Respons en Sponsor Maps. De media kwamen in 2025 op 130 miljoen uit sponsoring. De maatschappij op 70 miljoen en kunst en cultuur op 55 miljoen.
2: Dan nog wat nieuws uit de Formule 1, in dit geval nieuws over Cadillac.
3: Ja, dat Amerikaanse All-American Team, Cadillac genaamd, vanuit General Motors natuurlijk, dat volhardt in de strategie van selectief zijn in het toelaten van sponsors. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, dat moet je je wel kunnen veroorloven. Want sponsors staan nu eenmaal niet in de rij, maar zij volharden in die strategie. En voorlopig worden alleen maar aangetrokken partners die technisch, functioneel en voordeel bieden in de performance van het team. Vooralsnog is de renstal niet op zoek naar een hoofdsponsor. Ik voeg daaraan toe, maar dat is vanuit mijn koker, dat mooi klinkt. Totdat er natuurlijk een aanbod komt dat ze niet kunnen weigeren, maar dat even terzijde. Intussen werd 3M toegevoegd aan de sponsorlijst van bedrijven die functioneel aanwezig zijn als sponsors. Er zou ook een absolute voorkeur zijn voor American companies only. Nou, dat geeft te denken. Zou meneer Trump misschien achter de schermen een rol hierin spelen? Maar ik verbaas me over niets meer op dat gebied betreft. Maar het klinkt prachtig.
2: En dan sluiten we af, Frank, met zoals altijd de groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
3: Ja, het geel gaat, dat zal menigeen wellicht verbazen. Wat mij betreft naar de UAE-ploeg in de Tour de France. De zo succesvolle ploeg van Pogacar. De ploeg van die onbetwiste topper. Op zondag was er een kopgroep weg van 4 man, waarin Mathieu van der Poel. In die kopgroep geen enkele bedreiging voor het geel van Pogacar. Maar toch jaagde de ploeg uiterst fanatiek op die kopgroep om ze terug te pakken. Want Pogacar wilde kennelijk die etappe ook winnen. Maar omdat Mathieu zeer goed in orde was, en dat is hij vaak natuurlijk, mocht het niet baten en gaf de ploeg van UAE het op 10 kilometer voor de meet. Nou, Pogacar, hoe goed ook, moet oppassen dat hij geen veelverraad wordt. Hij heeft nu nog de sympathie aan zijn zijde, want het is natuurlijk een uiterst rustige en bescheiden en sympathieke man. Maar als hij zich zo als veelverraad gaat opstellen en alles wil winnen, dat wordt niet gewaardeerd in het peloton. Dus dat wat mij betreft een geel voor de ploegleiding van UAE. Die hadden we gewoon moeten zeggen, laten we deze etappe gunnen aan een ander in plaats van te gaan jagen. Dan het groen. Dat groen gaat voor mij, dat is wel toepasselijk natuurlijk, de groene kleur, gaat naar Wimbledon, tennistoernooi. Puur omdat het weer zo'n mooi toernooi was en het zijn authentieke puurheid heeft weten te behouden. Het heilige gras, het traditionele publiek, de artiesten in het wit, de artiesten, de spelers en speelsters. En nauwelijks of geen reclame, maar toch wel heel veel sponsors. Dus ze weten toch dat magische, we moeten te verkopen aan sponsors, zonder dat die sponsors erop staan dat ze reclameborden op het Center Court krijgen of op de andere courts. Ik vind dat knap en het onderscheidt daarmee Wimbledon van andere grote sportevenementen. En ik hoop dat ze dat zullen handhaven en dat ze dat zullen koesteren. Dat was het voor deze week.
2: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
3: Tot volgende week, Robert.
1: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: All Sport Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een end terug, hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Ja, frisse tegenwind. Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam, van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging, die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met, de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit daar ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè? Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle

0: beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Yuna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Dus ja, het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. En nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
0: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Yuna om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
0: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Yuna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Yuna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode waarbij dit soort keuzes, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk, maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen en kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Yuna natuurlijk. Veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
0: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopte van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest. Als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen school zwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: er is een hele... Dat is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat waar ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baan wel een fiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen, ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat. Want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt op een plek zeg maar, van de fietsen moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu wel een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar. Ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder dat met een stang naar het stuur zit. Waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur. En aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam. Dat je wanneer je in de baan rijdt, natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd. Wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt. Wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer denk ik uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Nou, ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is. Al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken. Nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar een bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
1: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar ik

0: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Ja, je leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, op een tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
0: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen, of is het wel full focus op de race?
0: Nee, dus natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen, maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot, inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad een ook wel lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit. Dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben de

0: Vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn. Ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000 dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan. Klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin ik samen met Frank van der Walbaken weer het laatste nieuws met je door ga nemen op het gebied van sportmarketing. Frank van der Walbaken, natuurlijk aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, jij wilde heel graag beginnen met het wereldkampioenschap voetbal en vooral ook Gianni Infantino. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Oké, ja, het wordt een misschien enigszins lang stukje, maar ik hoop dat de luisteraars blijven luisteren, want het geeft wat inside information over de man die zo veel besproken is de afgelopen weken. In zijn rol als baas van het wereldvoetbal, van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Dus het werd allemaal zo mooi gepresenteerd jaren geleden, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Een wereldkampioenschap in het sportland bij uitstek de Verenigde Staten van Amerika. En ook nog een handjevol wedstrijden in Canada en Mexico. Nou, Amerika en Canada vallen nog in de categorie voetbalontwikkelingslanden. Een promotie dus voor het voetbal. Nou, prachtig allemaal. Je zou daarom denken dat de FIFA, de Wereldvoetbalbond, alles in het werk zou stellen het product, tussen aanhalingstekens, voetbal optimaal te promoten. Ware het niet dat de FIFA als baas heeft ene Zwitser, Gianni Infantino, die toen hij een slordige 8 jaar geleden werd gekozen een vurig pleidooi hield voor het corruptievrijmaken van zijn FIFA. Een reputatie die was ontstaan door het schokkende gedrag van zijn voorganger, de eveneens Zwitser Sepp Blatter. Gianni Infantino viel al rap door de mand met het wereldkampioenschap 2022, dat of all places in Qatar plaatsvond. Een land zo groot als de provincie Utrecht, waar 12 stadions uit de grond werden gestampt door geïmporteerde bouwvakkers, waarvan velen het leven verloren door de extreme hitte waarin zij moesten werken. Een land zonder enig voetbalhistorie, maar een land met erg veel, zeg maar rustig, zeer veel geld. Niet geheel toevallig leeft en woont meneer Infantino sinds 2021 permanent in een riante villa met zeezicht in Qatar. Natuurlijk hartstikke logisch, een Zwitser, hoofd van een in Zwitserland gevestigde organisatie die in Qatar woont. Het werd dus al rap duidelijk dat FIFA Akela Infantino andere prioriteiten heeft dan het voetbal promoten. De populariteit van de sport neemt, ondanks Infantino, nog steeds toe en het houdt in dat de financiële geldstromen uit de drie traditionele hoeken, de recettes, televisierechten en sponsors, met de dag groeien. En het behoeft geen uitleg dat daar waar geldstromen onwaarschijnlijk hard toenemen, dat dat twijfelachtige types aantrekt of dat dat bestaande types op andere gedachten brengt. Zo, wonend in Qatar, dicht bij Saudi-Arabië, werd de brug al gauw geslagen naar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die met zijn PIF, en dat staat voor het Public Investment Fund, met een spaarpot waarin 650 miljard dollar zit, dat diezelfde Mohammed bin Salman de sport heeft omarmd om het toerisme in zijn land te promoten. En wat is dan mooier dan het wereldkampioenschap voetbal te organiseren? Een wereldkampioenschap dat vele honderdduizenden bezoekers trekt en miljarden televisiekijkers. Echter een probleem. De FIFA heeft in de statuten vastgelegd dat het wereldkampioenschap moet roteren tussen de verschillende continenten in de wereld. In 2022 Qatar was dus het Midden-Oosten, dus voorlopig niet aan de beurt. Daar bedacht onze op geld beluste Gianni echter iets op. Het is opvallend hoe vernuftig mensen kunnen zijn als het direct of indirect om geld gaat. Vooral als het om miljarden gaat, want voetbal is vandaag de dag al geen miljoenenbusiness meer, maar een miljardenbusiness. Infantino kwam met de geniale, tussen aanhalingstekens, oplossing. Het wereldkampioenschap 2026 vindt in Midden-Amerika en Noord-Amerika plaats. En voor wat betreft het WK 2030 beslissen we dat plaatsvindt in drie continenten, namelijk Zuid-Amerika, in Uruguay, Argentinië en Paraguay, in Afrika, Marokko, en in Europa, Spanje en Portugal. Qua logistieke organisatie natuurlijk een nachtmerrie en voor de spelers een ramp met vele lange reizen en tijdsverschillen, om nog maar niet te spreken over de CO2-uitstoot van alle vliegreizen. Maar door deze keuze voor drie continenten was een keuze voor het 2034 wereldkampioenschap een gelopen race. Zonder enige tegenkandidaat werd Saudi-Arabië aangewezen als organisator van het wereldkampioenschap voetbal 2034. Naar wat nu blijkt ging deze procedure gepaard met een onmiddellijke toezegging van werelds grootste energieleverancier, het Saoedische staatsbedrijf Aramco, om sponsor te worden van FIFA voor $100 miljoen per jaar. Wat een olie- en gasproducent die niets levert aan de consument aan zo'n sponsorschap heeft, is totaal niet relevant. Daarnaast is het PIF, dat Public Investment Fund dus, van Saudi-Arabië ook nog eens sponsor geworden van het huidige WK voor eenzelfde bedrag van $100 miljoen. Wat het PIF daarvoor terugkrijgt, weet niemand, want nergens hebben we tot op heden enige uiting gezien, los van de vraag wat het PIF zou hebben aan uitingen. Helemaal niets natuurlijk. Geen hond weet immers waar PIF voor staat. Kortom, het wereldkampioenschap 2034 is gekocht door Saudi-Arabië. Het mogen intussen duidelijk zijn over wat voor soort mensen we het hebben als we praten over de baas van het wereldwijde voetbal. Werelds meest populaire sport waar miljarden mensen van genieten en dat al lang geen bijzaak meer is, maar hoofdzaak. Dan zal de luisteraar zich afvragen hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat dan zo'n man op die stoel zit. Als hij niet in het zwembad bij zijn villa in Qatar ligt of bij Donald Trump in het Witte Huis op schoot zit. De man die in de 8 jaar dat hij baasje van voetbal mag zijn, zijn salaris heeft opgekrikt van 1 miljoen Zwitserse franken per jaar naar 4,5 miljoen franken. Het voetbal kent, zoals vele andere sporten, het one country, one vote systeem. Dus een klein landje als bijvoorbeeld Andorra heeft net zoveel stemmen als een groot voetballand als Brazilië of Engeland. De voorzitter van een wereldsportbond wordt gekozen op basis van stemmen. Bij FIFA zijn 211 landen aangesloten, waarvan meer dan de helft kleine arme landen in Afrika en in andere werelddelen. Infantino, in navolging van zijn voorganger Blatter, heeft naar verluid een zeer effectief systeem bedacht om die kleine landjes te paaien. Een van FIFA's oudste sponsors is Adidas. Adidas zit jaarlijks met grote hoeveelheden onverkochte en niet meer in de mode zijnde kleding en schoeisel. FIFA, lees Infantino, heeft in een afspraak met Adidas de mogelijkheid om containers vol met niet meer in Europa en Amerika te verkopen spullen te schenken aan die kleine landjes en daarmee stemmen te winnen voor zichzelf in de aanstaande herverkiezing. Dit alles onder de noemer kijk eens hoe ik kleine arme landen help om sport te beoefenen. De landjes zijn er blij mee, Adidas is blij en onze Akela nog blijer, want hij wordt herkozen. Dan naar het huidige WK. Allereerst alle terechte discussies over de ingevoerde drinkpauzes van 3 minuten in elke helft, waardoor de wedstrijd niet 2 keer 45 minuten is, maar 4 keer 22,5 minuut. Dit zogenaamd voor de gezondheid van de spelers, maar in ieder met een normaal verstand weet dat dit is om de televisiezenders tegemoet te komen voor extra tijd voor commercials. Extra geld dus vanuit de zenders. Dan de uitbreiding van het deelnemersveld van 32 naar 48 landen en de al uitgesproken intentie om dat in 2030 zelfs uit te breiden naar 64 ploegen, waardoor het toernooi met 128 wedstrijden aanzienlijk langer gaat duren dan de huidige al lange 6 weken. Maar dit zijn nog items waarover je kunt discussiëren in het belang van voetbal. Ik wil het vooral hebben over de meest schokkende daad van de heer Infantino. De Amerikaanse spits Florin Balogun kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, hetgeen automatisch inhoudt geschorst voor de eerstkomende wedstrijd, in dit geval tegen België. Aan de hand zou je zeggen, dat zijn de regels. Totdat Donald Trump zich ermee ging bemoeien en belde met zijn maatje Infantino. Infantino die, as we speak, van de ene wedstrijd naar de andere vliegt in een privéjet. Dat telefoontje was een vriendelijk verzoek, maar neem van mij aan meer een opdracht die rode kaart te seponeren, want er moest door America First toch gewonnen worden van dat kleine België en de geschorste speler Balogun was zeer belangrijk voor de Amerikaanse ploeg. De slimheid zelf vond Fantino een of ander artikel in een van de bijlagen van de statuten op basis waarvan hij die kaart kon schrappen, hetgeen hij vervolgens onmiddellijk deed. Immers Trump en hij zijn niet alleen wereldleiders, maar ook buddies. Wat de heren kennelijk niet beseffen is dat deze actie wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Dit gaat namelijk tegen alle spelregels van het voetbal in en tast de geloofwaardigheid van de sport aan. De politiek bepaalt opeens dus de zo waardevolle onvoorspelbaarheid van de sport komt in het geding. De sport is niet meer baas in eigen huis. Het is dus helder dat de arrogantie van mannen als Infantino en Trump, die beide duidelijk niet de echte waarde van sport kennen of niet willen kennen, zichzelf overschatten en voorbijgaan aan het feitelijke bestaansrecht van de sport, en dat is de band met de fans. Dat is de levensader van de sport. Gaat die fan twijfelen over met name de geloofwaardigheid en de onvoorspelbaarheid, dan is dat niet één, maar een aantal spijkers in de doodskist van het voetbal. En laten we ons niet vergissen, als de fans twijfelen, dan vertrekken ze. En als zij vertrekken, vertrekken ook de media. En als de media vertrekken, vertrekken ook de sponsors. Het voetbal dreigt slachtoffer te worden van eigen succes. Dat succes dat voortkomt uit de constant groeiende populariteit die weer leidt van miljoenen naar miljarden muntjes. Miljarden muntjes trekken per definitie, zoals net al geconstateerd, verkeerde types aan die financieel gewin stellen boven sportief gewin. En de feitelijke bestuurders van de sport zitten erbij en kijken ernaar. In sommige gevallen spreken zij zich uit, maar er gebeurt weinig of niets. Mijn conclusie is dan ook dat bestuurders in de sport, en er bestaat geen misverstand over dat dat begint onderin de piramide van de lokale sportverenigingen, die bestuurders worden niet geselecteerd op kwaliteit, maar op beschikbaarheid. En die beschikbaarheid wordt bepaald door ijdelheid en of persoonlijk gewin, in plaats van de traditionele waarden van sport te koesteren en te bewaken. Terugkomend op het huidige WK, het heeft wel degelijk plussen opgeleverd in de promotie van het voetbal, maar ik vrees toch echt dat die plussen niet opwegen tegen de heftige minnen die blijven hangen en dus permanente schade hebben toegebracht aan de geloofwaardigheid van de sport. Gianni Infantino die moet staan voor de promotie van voetbal en die moet waken voor misstanden in het voetbal, staat voor de moord van het voetbal. Enigszins tegen beter weten in vrees ik voor hem en ik hoop voor het voetbal dat dit rode kaart incident de druppel is en dat het zal leiden tot een diepgaande ingreep met als gevolg dat deze ijdeltijd definitief van het voetbaltoneel verdwijnt. Wat mij betreft mag hij in Qatar blijven wonen, graag zelfs.
3: Prachtig vurig pleidooi, Frank. Er is ontzettend veel mis. Kijk naar de beelden van Frankrijk-Spanje. Hij zat op de tribune. Hij werd in beeld genomen en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. En het enige wat hij doet is gewoon vrolijk lachen. Hij zit er ook gewoon niet meer mee.
2: Nee, en het opvallende is ook zo dat hij heeft afgesproken met de producent van alle televisiebeelden, dat overal waar hij op de tribune zit, dat hij minimaal één keer redelijk lang in beeld komt. Dat staat, is weer een onderdeel van de afspraken die hij heeft gemaakt.
3: Nou, dat is toch wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt. En het meest treurige is nog, iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Het is compleet openlijk in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook wel iets anders dan dat we gewend waren uit de tijd van Sepp Blatter. En nog steeds doet niemand iets eigenlijk.
2: Ja, het is in wezen schaamteloos. Het is totaal, het voldoet niet aan de eisen waarvoor die staat. Het promoten van het voetbal, het bewaken van het voetbal. Het druist tegen alles in wat hij zou moeten doen. Maar iedereen accepteert dat, je hebt gelijk. Het is zeer merkwaardig, to say the least. Dat was het voor deze week.
3: Nou, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Frank, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
10: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
11: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
12: Autosport.
13: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
14: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
15: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio live op deze maandag 20 juli. Ja, het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Het waren 6 lange weken, misschien ook wel heel 6 mooie weken. Ja, wat ik wel af van welk land je bent. Maar we gaan in ieder geval lekker terugblikken op het finale weekend van het WK. En dat ga ik doen met de man met wie we het bal ook openden, Jesper Langbroek. En hij is ook heel wat weken daar geweest in Mexico en de VS. Was verslaggever ook namens Elf Voetbal. Verder blikken we terug op de Grand Prix van België in de Formule 1. Met iemand die ook daar aanwezig was, Ronald Voording van motorsport.com. Praat ik met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine over de Tour de France. En ja, gisteren was toch een gitzwarte dag voor de Tour. Want Jonas Vingegaard viel uit. En daarmee misschien de laatste enige echte uitdager. Misschien nog voor Tadej Pogacar om de Tour te winnen. Is daarmee naar huis. En dat gat is nu al erg groot ten opzichte van Remco Evenepoel. En we gaan terugblikken op de Dutch Open. Dan hebben we het over tennis. En dat ga ik doen met toernooidirecteur Tom Nijssen. Die in Guy den Oude voor het eerst sinds 2022 weer een Nederlandse winnaar mocht huldigen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio. Update.
15: Fred Rutte is niet langer technisch adviseur bij voetbalclub NEC. De 63-jarige Wiegenaar legt zijn werkzaamheden bij de Nijmegenaren na 5 jaar neer, zo meldt NEC. In mijn rol als technisch adviseur van de Raad van Commissarissen, de directie en Marcel Boekhoorn heb ik de afgelopen jaren gevraagd en ongevraagd mogen meewerken aan de sportieve koers en de ambities van de club. Voor mij is het moment gekomen om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Aldus Rutte, die zich in mei nog terugtrok als bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Eerder was hij trainer van onder meer PSV, Feyenoord en FC Twente. We vinden het uiteraard jammer dat Fred heeft besloten zijn werkzaamheden voor NEC te beëindigen, maar respecteren zijn keuze. Fred beschikt over een uitzonderlijke voetbalinhoudelijke kennis en wist die altijd te combineren met een brede strategische blik op de organisatie, zo zegt Ron van Ooyen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NEC op dit vertrek.
1: All Sports Radio Live.
15: Het grootste en langst durende WK-voetbal in de geschiedenis is na 6 weken ten einde gekomen. Afgelopen weekend werd het toernooi afgesloten met een spectaculaire teamklapper van een troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. En met een, niet alleen een schaak, misschien meer een schaakboxfinale tussen Spanje en Argentinië. Ik ga erop terugblikken met Jesper Langbroek, die als voetbalverslaggever namens Elf Voetbal een aantal weken in Mexico en de VS heeft doorgebracht dit toernooi. En ook schrijver is van de hoek Viva Voetbal. Jesper, hele goede goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag.
15: Ja, allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw ervaringen. Jij bent een heel tijdje aan die kant van de wereld geweest. Hoe was het eigenlijk?
0: Zo, een heel avontuur weer. Wij hebben natuurlijk net na de openingswedstrijd gebeld. Hè? Toen was het voor mij nog 's avonds, voor jou de ochtend erna. En nou, dat voelt echt alweer als bijna 2 maanden geleden. En dat is het ook, want het WK dat duurde zo lang en er is zoveel gebeurd. Ja, veel mooie dingen mee mogen maken. Nederlands elftal mogen volgen. Mexico meerdere wedstrijden gezien. Mexico-Engeland denk ik een van de hoogtepunten. Een van de mooiste wedstrijden waar ik ooit bij ben geweest in dat Estadio Azteca. Dus ik ben op een gegeven moment tevreden naar huis gegaan. Niet tot de finale gegaan, maar wel mooie dingen meegemaakt.
15: Ja, toch even terugkomend op dat boek. Want jij hebt natuurlijk sowieso een heel speciale band met het land Mexico. Het was ook misschien wel logisch dat je met Viva Voetbal wat dat betreft een boek schreef over het Mexicaanse voetbal.
0: Ja, ik heb daar een tijdje gewoond. Mijn vrouw die komt daar vandaan. En dat was eigenlijk een van mijn doelen toen ik zag dat het WK in Mexico zou zijn. Dacht ik, daar moet ik bij zijn. Dus die openingswedstrijd, dat was voor mij eigenlijk al het hoogtepunt. Heel vroeg in het toernooi natuurlijk. Maar om daarbij te zijn in Estadio Azteca, waar nu 3 WK's zijn gehouden. Dat is ook geen ander stadion gegund. Dus die historische voetbalgrond en de beleving van de Mexicanen, die natuurlijk ook anders is dan Amerikanen of Canadezen. Die echte voetbalbeleving, zoals we dat in Europa ook graag zien. En wat Latijns-Amerikanen natuurlijk goed kunnen, dat was hartstikke mooi om dat mee te maken. En ja, zo'n WK, dat geeft die mensen gewoon heel veel vreugde. En op een gegeven moment kregen ze ook hoop en vertrouwen, de Mexicanen, dat zij het goed konden gaan doen in het toernooi. Dan is het jammer dat je tegen Engeland komt. Maar die wedstrijd hebben ze volgens mij ook van genoten. En ze zijn een ronde verder gekomen dan Nederland. Dat is natuurlijk mijn echte thuisland. Maar toen die 2 uitgeschakeld waren, toen ben ik toch maar naar huis gegaan.
15: Nee, niet met de staart tussen de benen, hoop ik.
0: Nee, ik vond het eigenlijk allemaal hartstikke mooi om mee te maken. Ik had wel verwacht dat Nederland iets verder zou komen. Ja, dan je gaat een beetje rekenen van tevoren in dat schema. Hè. Dus op een gegeven moment denk je, dan halen ze misschien het zou de kwartfinale zijn volgens mij tegen Frankrijk. Nou ja, dan vliegen ze daar een beetje eruit. Gebeurde nu iets eerder, maar dat kwam mij eigenlijk wel goed uit. Want dan kon ik daarna nog door naar Mexico. Toen ben ik meteen naar die wedstrijd in Monterrey tegen Marokko, ben ik in een nachtbus gestapt naar Mexico stad. 14 uur in de bus gezeten en nog moeten liften om op tijd bij het stadion te zijn. Maar toen kon ik meteen Mexico-Ecuador zien. En nog even een weekje in Mexico blijven hangen voor Mexico-Engeland. Dus voor mijn reisschema kwam het perfect uit. En ik wist toch wel ergens dat Nederland niet het WK zou winnen dit keer. Het kan natuurlijk altijd. Maar als je daar van tevoren een beetje rekening mee houdt, dan is de teleurstelling wel minder groot, hè?
15: Ja, nee, dat is dan wel weer zo inderdaad. Voordat we het over de troostfinale en finale gaan hebben, wat is nou je meest bijzondere ontmoeting het afgelopen toernooi geweest? Want je hebt best wel wat grootheden van dichtbij kunnen bonden.
0: Ja, zo, dat is een goede vraag. Met Mateo Chaves heb ik een paar keer leuk gesproken na wedstrijden. Die kende ik ook al, omdat ik hem had geïnterviewd voor het boek. Hij speelt natuurlijk bij AZ, de enige Mexicaanse voetballer momenteel in Nederland. En dat vond ik wel heel mooi dat hij mij ook daar na dat WK herkende. En dan zocht hij me op om een praatje te maken. En dan kon ik daar een leuk artikel over schrijven voor Elf Voetbal. Dus dat kon ik wel heel erg waarderen. Die jongen die is natuurlijk hartstikke druk met zijn eigen WK. En de eerste wedstrijd had hij ook niet gespeeld. Maar toen kwam hij alsnog naar me toe. En die scoorde later ook nog. De enige wedstrijd die hij gespeeld heeft. Als verdediger. Maar die stond in 1 keer rechts buiten. En die schoot die bal heel beheerst binnen. En er zit wel een mooi verhaal achter. Omdat zijn vader in 98 bij het WK zou zijn met Mexico in Frankrijk. En die was daar al in het spelershotel en zo, maar er moest nog 1 speler afvallen en dat werd hij. Dus die heeft net het WK niet meegemaakt en dat is een soort familietrauma. Maar zijn zoon heeft nu dus wel het WK gespeeld in eigen land. En die scoorde ook nog. Dus toen ik dat zag gebeuren, toen dacht ik, ja, wat een mooi verhaal voor die jongen en voor die vader.
15: Ja, dat is inderdaad wel een prachtig, prachtig verhaal. Daarnaast denk ik ook jongens als Messi volgens mij ook van dichtbij gezien. Die heeft de finale nog gehaald uiteindelijk.
0: Ook geen kleine jongen. Wel letterlijk wel klein, maar figuurlijk een van de grootste. En als je daar dan voor staat, zo, die geeft dan een kleine persconferentie eigenlijk, omdat die man van de wedstrijd wordt. En dan moet hij de pers te woord staan. Ja, dan gaat je hart wel even sneller kloppen als je binnenkomt lopen. Je hebt hem wel eens op tv gezien en je hebt het gevoel dat je hem kent. Maar als hij zo voor je staat, dan zit ergens toch die voetballiefhebber ook. Je bent journalist, je moet professioneel zijn, maar je bent ook liefhebber van het spelletje en van de grote spelers en wat ze allemaal bereikt hebben. Dus ja, dat komt op zo'n moment wel even mooi samen. En die dag daarna stond ik bij Ronaldo. Hetzelfde scenario met zo'n persconferentie. Dus ja, dat kan alleen maar op het WK. Dat je in 48 uur, misschien nog wel minder, misschien wel in 24 uur, Messi en Ronaldo kan zien. En die scoorden ook allebei 2 keer op hun laatste WK waarschijnlijk. Zeg nooit nooit, maar daar mogen we nu toch wel een beetje van uitgaan. Nou, dat zijn momenten die ik niet had willen missen.
15: Nou ja, zo heb je dus fantastische momenten beleefd. Laten we teruggaan naar afgelopen weekend, het slot. Die troostfinale. Vooraf was dan altijd de vraag, hè, moet je die nou wel spelen? Nou, gelukkig is die wel gespeeld, want wat een spektakelstuk was dat.
0: Ja, hele gekke wedstrijd natuurlijk. Ja, moet je die wedstrijd heel serieus nemen? Ja, misschien uiteindelijk wel, want je kan nog derde worden. En kun je toch met een iets positiever gevoel dat toernooi verlaten. Ja, maar het werd gewoon een hele gekke wedstrijd met heel veel doelpunten in het begin voor Engeland. En daarna heel veel doelpunten voor Frankrijk en daarna weer voor Engeland. En met al die wisselspelers die speelden, ja, dan kan dat een beetje gebeuren natuurlijk. En je weet ook niet hoe ze mentaal in die wedstrijd zitten. Maar ja, van mij zouden ze zo'n wedstrijd niet per se mee hoeven spelen, eerlijk gezegd. Want ja, doe je die spelers daar een plezier mee? En je ziet nu wat je voor wedstrijd krijgt. Ja, is dat serieus te nemen op een WK dat je dan zo'n uitslag hebt? Het gaat toch weer mee in de statistieken. Mbappé die scoort 2 keer. Nou, die wordt dan WK-topscorer. Maar ja, ik vind zo'n wedstrijd, dat weegt toch anders dan een echte knock-out wedstrijd. Het is een beetje mosterd naar de maaltijd voor mijn idee. Ik weet niet, hoe zie jij dat eigenlijk?
15: Nou ja, normaal gesproken zou ik daar wel inderdaad hetzelfde antwoord op geven. Maar ze maakten er wel een spektakelstuk van. Wat dat betreft, ja, dat het was een lekker open wedstrijd. Lekker aanvallend. Engeland komt natuurlijk bij rust 4-0 voor. Dan denk je na de rust, dan gaan ze toch bijna weggeven. Met dat het uiteindelijk 4-3 wordt. En dan loopt Engeland weer uit. Het is, wat dat betreft, het was voor de neutrale kijker wel een feestje.
0: Het was wel vermakelijk, ja, dat zeker. En nog veel doelpunten kunnen zien en op het puntje van die stoel. Eigenlijk was het spannender wat dat betreft dan de finale. Er staat minder op het spel, maar het was wel vermakelijker om naar te kijken dan de finale. Dat zie je ook, zo'n finale is natuurlijk vaak heel verdedigend en allebei bang om niet te verliezen. En in zo'n troostfinale maakt het misschien net wat minder uit, inderdaad. Want je zegt grote ruimtes en een beetje een open schietend, dus ja. Is ook leuk, kan ook leuk zijn om naar te kijken.
15: Nou ja, laten we dan maar snel over de finale hebben. Want het was inderdaad een tactisch schaakspel.

0: Mbappé en Haaland en Messi en Ronaldo en Kane. En die leverden allemaal. Maar ik denk dat uiteindelijk het beste team wel gewonnen heeft. Gewoon die als collectief het beste spelen. Juist in balbezit. En nou ja, gewoon rustig die bal rond laten gaan. En kijken wie die kans af kan maken. Niet afhankelijk van één sterspeler. Dus ik denk dat dat misschien wel een grote les is. Dat dat uiteindelijk toch de beste tactiek is. Je moet natuurlijk wel de kwaliteit hebben om dat collectief te smeden en die tactiek zo erin te krijgen. Dus ja, alleen compliment voor Spanje eigenlijk. Argentinië die kon amper een schot op doel krijgen in de hele wedstrijd. Alleen op het einde zie je dan weer dat Spanje wat terug ging lopen nadat ze gescoord hadden. En dat hebben we natuurlijk ook vaker gezien in dit toernooi. Dat het dan een beetje inzakt na een voorsprong. En dan krijgt de tegenstander toch weer kansen. Die gaan natuurlijk wat opportunistischer spelen. Dus toen kwam Argentinië weer erin in één keer in de extra tijd. Toen werd het nog even spannend, maar ja, ik denk uiteindelijk voor het verhaal was het leuk geweest dat Messi nog een keer wereldkampioen was geworden, maar Spanje verdiende het wel meer in mijn ogen.
1: Ja, maar ik denk dat op de Argentijnen na voor de rest ook niemand voor Argentinië was op
0: Nee,
1: deze
0: dat
1: planeet.
0: sentiment dat leeft ook wel heel erg in Nederland nu, hè? Dat komt nu in één keer naar boven. Dat 2022 dat het best wel diep zit. Nou, die Paredes die was ook wel echt weer irritant ook tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd. Dan liep hij weer om zich heen te slaan en spelers te duwen. Slechte verliezer ook. Dus wat dat betreft hebben de Argentijnen zichzelf wel weer bevestigd als, ja, hoe zou je het noemen? Als een irritant voetballand om tegen te spelen. Laten we het op die manier omschrijven.
1: Ja, precies. Maar ik denk dat het dan voor Nederland ook tijd is om eens te gaan scouten bij het Pieter Baan Centrum. Of kijken of ze nog van dat soort gekke.
0: Ja, ik dacht gisteren. Nou wil ik niet zeggen dat hij daar thuis hoort. Maar het waren allemaal Wout Weghorstjes eigenlijk bij Argentinië. Die gewoon volle bak erin gaan. En ik kan dat juist wel waarderen. Maar ja, is het mooi voetbal? Dat niet. Maar heb je het nodig om te winnen? Dat soms wel. En dat zie je ook als Wout Weghorst het veld in komt. Hij gaat als een beest gaat hij tekeer. Maar hij heeft ook dit WK gewoon weer die kopbal op Summerfield. En dan doelpunt van Gakpo tegen Marokko veroorzaakt als invallen. Dus ja, met een hoop inzet kun je ook een heel eind komen.
1: Ja, dat blijkt dan normaal. Voor Argentinië in dit geval zelfs de finale meermaals vanuit de geslagen positie. Toch wonnen de Spanjaarden uiteindelijk. Hoe belangrijk is nou ja, toch die rode kaart voor Argentinië nog geweest daarin?
0: Ja, dat heeft wel meegeholpen. Ik denk ook wel dat dat een mentale klap was, zo vlak voordat ze de verlenging in extra tijd. Dan sta je in één keer met 10 man. Ja, dat geeft Spanje moed. En Argentinië moet dan eigenlijk nog meer naar achter lopen. Dat deden ze al. Dus met 10 man wordt het nog moeilijker natuurlijk om al die ruimtes te verdedigen. En Spanje kon dan lekker op toek gaan naar 1-0. Ik denk eigenlijk dat Argentinië nog wel goed weg is gekomen. Want ze hadden ook nog wel een vroege, vlak na die tweede gele kaart. Nee, wanneer was het? In het begin van de wedstrijd hadden ze ook nog een keer een tweede gele kaart. Ik denk dat het Paredes was zelfs. Weet ik niet meer zeker. Die had ook rood kunnen krijgen. Dus ze hadden ook zomaar met 9 man die verlenging in kunnen gaan. Ze werden toch wel een beetje gematst. Hè? Die complottheorie die blijft rondgaan. Maar het is uiteindelijk niet gebeurd dat Messi die beker heeft gekregen. Wat ook veel mensen vermoeden, dat hij weer wereldkampioen zou moeten worden. En dat Trump hem dan die beker kon geven. Hè? Dat zijn ook weer mooie beelden die we daarna gezien hebben.
1: Ja, was ook wel mooi. De helft van de Spaanse helft negeerde Trump ook volledig.
0: Ja, en hoe heet die, Marino, die deed nog dat dansje na, hè, met die handen zo.
1: Ja.
0: Ja, het is een bizar WK, toch? Als je erop terugkijkt wat er allemaal gebeurd is om het toernooi heen met Iran, die niet welkom waren in Amerika. En dan gisteren voor dat finale begint, dan hebben ze het hoogste woord over eenheid en peace en weet ik het allemaal, maar ja, in de daden van Trump, die daar vrolijk zat te doen, zie je dat weinig terug natuurlijk. Dus dat heeft uiteindelijk wel een smetje gehad, misschien op het hele toernooi. Maar ja, sportief gezien zijn we ook weer vermaakt met allerlei mooie wedstrijden. Dus het was een lang en bijzonder toernooi.
1: Nou ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten bij die woorden. Jesper Langbroek, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Nou ja, hopelijk heb jij inderdaad ook een fantastisch toernooi gehad. En spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Over 4 jaar worden we wereldkampioen.
1: Ja, want de ploeg die door, wat was het ook weer? Die

0: East van Marokko op penalties, die wordt het 4 jaar later wereldkampioen, toch?
1: Oh, nou kijk, er is altijd weer hoop, hè? Dus dat is mooi aan voetbal, omdat we dit gaat de geschiedenis boeken in en we krijgen weer een nieuwe kans.
0: Precies, daarom. Nee, daar gaan we maar eens voor. Jesper, dankjewel voor je
1: Tot
0: tijd en
1: over 4 jaar.
0: fijne dag nog.
1: Jij ook, succes. Hoi, hoi.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Maar voor de rest zijn we niet partijdig hoor. Manolo Escobar y Viva España hoorde hier bij All Sports Radio Live. Het jonge, of het Formule 1 circus was afgelopen weekend in België te vinden voor de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat was allemaal het weekend van onze jonge Italiaanse kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Nadat de Silverstone helemaal misging in de slotfase en zijn teamgenoot George Russell weer behoorlijk inliep, waren de rollen ditmaal omgedraaid. Al in de eerste ronde werd de Brit geëlimineerd door zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor het gat tussen de twee nu inmiddels 50 punten bedraagt. Ook Max Verstappen heeft het pechweekend in Engeland achter zich weten te laten. Hij kwalificeerde in België nog als tweede en wist, ja, ondanks misschien een klein beetje pech met een virtual safety car, toch nog als derde op het podium te eindigen. Ik ga erop terugblikken met Ronald Voording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, jij was er ook bij daar in Spa. Hoe was het weekend?
1: De Formule 1 wil waarschijnlijk dat ik een politiek correcte versie deel. Maar het eerlijke verhaal is dat Spa wel heel anders was. Niet qua beleving. En ik denk ook voor mensen die er zaten, dan merk je er niet zo heel veel van. Dat heb ik ook iedere keer als ik met een fotohesje meteen achter de vangrail sta, weet je wel. Dan, het voelt nog steeds snel. Optisch zie je die verschillen niet zo. Maar als je dan wel naar de data gaat kijken, dan is Spa gewoon heel anders geweest dan de afgelopen jaren. Ik heb toevallig de polrondjes van 2025 en 26 voor een data-analyse over elkaar heen gelegd. En die polronde was 4 seconden langzamer. Dat is in principe niet zo'n probleem. Maar er zaten wel hele pijnlijke momenten natuurlijk in. Hè, dat je halverwege Campbell Straight, dat de clipping al begint en dat dan de snelheid, ondanks dat ze vol gas blijven geven, gewoon terugloopt. Poehon, wat altijd een van de meest uitdagende bochten van de kalender is. Ik sprak daar met Lando Norris en Oscar Piastri over. Die zeiden allebei van, het is geen bocht meer. Het is gewoon a little bend in a straight, want de hele uitdaging is weg. Dus ik moet zeggen, Spa optisch, het blijft een fenomenaal circuit. Dus het probleem zit absoluut niet in de baan, maar wel in de 2026 auto's. En dat is op een circuit als Spa extreem pijnlijk blootgelegd. Dus het was op zondag, en dat is eigenlijk de hele samenvatting van dit hele jaar. Het is als kijkspektakel, zeker voor een jongere generatie, misschien nog niet zo slecht. Maar als je iets meer in de details gaat kijken, dan zie je wel wat pijnlijke dingen. En dat was dit weekend in Spa zeker het geval.
0: Ja, want dat was natuurlijk wel een dingetje. Dat was vooraf ook al iets wat uitermate veel besproken werd. Dat werd gedurende het weekend natuurlijk alleen nog maar heftiger. Hoe zit dat dan eigenlijk met toch in de toekomst met dit soort banen? Met toch veel lange rechte stukken, veel snelheid en dat clipping verhaal. Want volgens mij werd er ook al gezegd dat er toch ook weer volgend jaar weer iets gaat veranderen.
1: Dus het gaat wel een klein beetje beter worden. Hè. We gaan langzaamaan in twee stappen. Richting 2028 gaan we naar de zogenaamde 60-40 split. Dus dan 60% verbrandingsmotor, 40% elektrisch vermogen. Komt er, en nu is het bijna 50-50, dus komt er iets minder nadruk op dat elektrische deel. Dat moet het wel ietsje verbeteren, maar dat neemt niet alle problemen weg. Want zonder het al te ingewikkeld te maken, maar los van die clipping en die energiemanagement waar we het net over hadden, is er dit weekend nog een ander aspect naar voren gekomen waar de coureurs enorm gefrustreerd over waren. En dat is dat Andrea Stella noemde dat op zaterdagavond, voor het eerst eigenlijk, toen ik hem daarna vroeg. Althans, ik stelde een vrij algemene vraag, maar toen kwam hij met de hele uitleg. Dat er een zelflerend element in de power unit zit. Dat eigenlijk de software als het ware leert van wat er in de ronde ervoor gebeurd is. En ook van wat er in de ronde zelf gebeurt. Dus als je een heel klein foutje maakt als coureur bijvoorbeeld, heeft dat effect op energiemanagement later in de ronde. Dan krijg je bij het uitkomen van sommige bochten in één keer bijvoorbeeld minder vermogen dan dat je had verwacht, of op rechte stukken minder vermogen. Nou, en dat zelflerende klinkt bijna een beetje als AI. Maar dat heeft coureurs best wel negatief verrast. Dat zit er deels achter dat George Russell het hele weekend zo worstelde. En bij McLaren ook dat Piastri zo worstelde. Want Stella zei, de motorinstellingen van Oscar en Lando waren identiek. Maar Oscar verloor heel veel tijd op rechte stukken. Puur door dingen die wij ook eigenlijk nog niet kunnen verklaren. Waarbij zij nu ook hun hersenen kraken. Ik vroeg Oscar daar op zondag naar. Ik zei, hoe is dat dan? Dat je eigenlijk door een soort zelflerend element van de power unit, door hele kleine details, driver input speelt wel een rol, maar het kan ook bijvoorbeeld een enorme tegenwind zijn op een rechter stuk, waardoor de motor als het ware verrast wordt. Ik zei, hoe frustrerend is dat? En toen wachtte Oscar een seconde, toen keek hij me aan en zei hij, it sucks. Dat was wel vrij helder. Maar ja, dat leidt wel tot frustraties. En ja, Max Verstappen werd er ook naar gevraagd. Want Max is de frustratie al min of meer voorbij. Want die weet wel dat ja, dit jaar gewoon uitzitten wordt. Dus toen Max ernaar werd gevraagd in de persconferentie, zei hij met een lach, en dat vond ik eigenlijk de beste quote, zei hij: "Welcome to F1 2026. It can be a jungle out there," zei hij. Maar goed, Max heeft dit weekend de jungle in ieder geval zelf vrij goed overleefd.
0: Ja, want uiteindelijk wist hij zich als tweede te kwalificeren. Reed uiteindelijk nog naar een derde plaats in de race. Dat is toch ook wel een klein beetje een opsteker, toch? Zeker na het weekend op Silverstone.
1: Ja, 100%. En ook echt wat ze nodig hadden. Hè? Silverstone, heel veel frustratie natuurlijk in het team. Ook bij Max, die toen op Silverstone zei van ja, ik hoef ook even een paar dagen niet met het team te praten. Ik ben er wel even klaar mee. En bij Red Bull waren ze wel een klein beetje bang dat ja, Spa hetzelfde zou worden. Hè? Wat jij al aangaf aan het begin. Weer een lastig circuit qua energiemanagement. Red Bull denkt dat dat vooral de banen zijn waarop ze heel veel moeite hebben. Dus ja, er leeft wel een beetje een soort van sentiment van oh nee, hier gaan we weer. Weer een heel pijnlijk weekend. En dat werd het niet. En ja, dat heeft een paar redenen. Ten eerste dat Red Bull voor de verandering, maar dat is niet vanzelfsprekend, maar ze kregen de auto meteen in een goed window, meteen een goede afstelling gevonden op vrijdag. Nou, dat heeft alles wat makkelijker gemaakt. Zaterdag natuurlijk die slipstream van Hadja, die toch al een gridstraf had, dus die kon Max ook nog een beetje helpen. En zondag, Max was niet helemaal tevreden over de laatste stint, maar was het ook beter dan verwacht. Dus ja, zeker naar Silverstone, waar ja, de emoties overkookten, waarover teambaas Laurent Mekies zei van ja, ook logisch dat een sportman als Max zo emotioneel betrokken is. Maar na Silverstone hadden ze dit wel even nodig. En nou ja, Max en Laurent liepen samen van het circuit af. En er werd in ieder geval wat meer gelachen dan dat in Silverstone het geval was.
0: Ja, dan toch even de grootste pechvogel van het weekend. Toch wel George Russell. Had natuurlijk een klein beetje een kleine opsteker natuurlijk met het wegvallen van Antonelli aan het einde van de race. Kon weer wat punten inlopen in de strijd om het kampioenschap. Maar hij had echt een volledig off weekend in Spa.
1: Ja, wat dus voor een deel waarschijnlijk terugslaat op wat we net besproken hebben over dat zelflerende aspect van de power unit. Maar dat zou ook te makkelijk zijn om daar alles op te gooien. Want het heeft ook met rijstijl te maken. Dat sommige mensen in de paddock zeggen van hè, soms moet je ook wat agressiever zijn. Die auto wat meer erin smijten in de bochten. En daar heeft Kimi met zijn rijstijl veel meer dan George. Dus ja, misschien past deze auto ook gewoon beter bij Antonelli. Wat er op zondag gebeurde, die snelle DNF, dat was wel interessant. Dat eigenlijk George Lewis Hamilton niks kwalijk nam, ondanks dat Lewis wel die tijdstraf kreeg. Maar Russell zei na afloop van ja, dat vond ik eigenlijk een race-incident, zei hij. En ik ben veel geïrriteerder over wat er daarvoor gebeurde. Want er was, ja, het wordt een beetje battle of the batteries op deze manier. Maar er was nog een ander motorprobleem. Dat bijna alle Mercedes-coureurs hadden te weinig batterij bij de start. En daardoor verloor George Russell 3 plekken op dat eerste rechte stuk naar Eau Rouge Radion op Campbell Strait. En hij zei, dat had al nooit mogen gebeuren. En daardoor zat ik in de positie waarin ik zat en waarin ik nooit had mogen komen. Dus hij was meer kwaad op Mercedes, op het team eigenlijk. Ondanks dat Toto meteen zei, ik sla wel een arm om hem heen. Maar daar was hij meer geïrriteerd over dan over Lewis Hamilton, zullen we maar zeggen.
0: Ja, want uiteindelijk als je ook de beelden terugkijkt. Ja, hij onderstuurt ook een klein beetje in de zijkant van Russell. Hè? Dus ja. Ik snap dat hij wel ergens zegt van ja, het was misschien meer een racing incident.
1: Ja, precies. Kijk, en hij is natuurlijk vooral geïrriteerd. Maar ik moet zeggen, Kim heeft ook zijn pech gehad. Hij is vooral geïrriteerd dat er aan zijn kant veel dingen fout gaan. Maar tegelijkertijd, als we een beetje uitzoomen, is dat ook nog een beetje het geluk van dit kampioenschap. Dat Mercedes zo heel veel betrouwbaarheidsproblemen heeft. Want anders was de voorsprong natuurlijk al vele malen groter geweest in beide kampioenschappen. Dus dat is ook wel een verhaal van dit seizoen. Dat ja, Mercedes heeft by far het beste pakket. Maar iedere race is heel onvoorspelbaar, omdat er zeker motorisch nog alles wat stuk gaat bij Mercedes. Toto Wolff zei daar dit weekend over van ja, ik sta nog steeds achter onze keuze. We hebben in de winter alles op performance gezet en wat minder op betrouwbaarheid. Maar dat is wel een dingetje, dat het kan in de kampioenschap, want normaal zeg je 50 punten, best veel. Maar 2026 is zo'n tombola dat er ja, eigenlijk per weekend op basis van wie dan weer een DNF krijgt, dat de boel weer om kan slaan. Dus dat is wel een factor die waarschijnlijk het hele jaar een grote rol blijft spelen.
0: Ja, en dan ja, de grote winnaar natuurlijk, Andrea Kimi Antonelli. Want die wint de race, had natuurlijk ook pole. Heeft sowieso ja, op zich een fantastisch seizoen tot nu toe. Dan ja. Gaat het weliswaar mis in Barcelona en en op Silverstone. Maar nou ja, het gat is weer 50 punten.
1: Nou ja, en al die raceweekenden waarin het misging, was hij ook sneller natuurlijk. Hè? Want kijk, Oostenrijk won die dan niet, maar zei dus ook van ja, eigenlijk had hij wel de snelste racetijd. Daar won dan Russell, maar had eigenlijk misschien Kimi qua pure pace ook wel kunnen winnen. Nou ja, Silverstone, Barcelona, al die momenten was hij eigenlijk ook de snellere van de twee Mercedes-coureurs. En dat baat denk ik Russell het meeste zorgen. Dat zelfs weekenden waarin het kwartje dan zijn kant op viel, dat hij natuurlijk niet achterlijk is en dat hij op zo'n maandag na de race ook wel denkt van verrek, maar dat jonge ventje naast mij was wederom sneller. Dus als ik dit niet ga omdraaien, ja, dan heb ik wel een serieus probleem. En dat serieuze probleem heeft hij natuurlijk al, want als we een jaar teruggaan, was deze fase van het seizoen, namelijk het Europese deel, was de grootste handicap hè, van Kimi, want hier worstelde die enorm. En nu lijkt het wel een andere Kimi Antonelli, heeft hij alles in één keer onder controle. Dus ja, de volwassenheid die hij toont dit jaar had denk ik niemand, inclusief ikzelf, had denk ik niemand in de paddock verwacht. En dat is denk ik wel het meest, als we de batterijen even buiten beschouwing laten, is dat wel het meest fascinerende aspect van dit jaar om te zien.
0: Als je verder nog kijkt naar al hetgeen afgelopen weekend is gebeurd in de Formule 1, in het paddock en op de baan. Wat is nou het meest onder de radar gebleven in jouw ogen?
1: Nou, er zijn in het middenveld wel een paar dingetjes die eruit springen. Bijvoorbeeld Audi. Ja, ik krijg niet veel headlines, maar best wel knap wat die dit weekend hebben gedaan. Ook met de auto in Q3. Want Audi natuurlijk nieuwe motor, maar die zijn heel erg nog een beetje underpowered. Dus die hebben gewoon met Arduo en zo nog meer updates nodig. Maar dan toch op een circuit als Spa boven komen drijven. Dat is knap. Racing Bulls blijft natuurlijk ook wel redelijk imponeren in dat middenveld. Er zit een grappig verhaaltje achter, omdat ze een update hadden. Maar die hadden ze maar voor één auto. En toen was die teambaas een beetje nerveus van ja, wie geef ik hem nou? En hij zei, in Oostenrijk hadden we een goede kwalificatie. Toen durfde ik dat gesprek over Spa wel aan te gaan. En toen heb ik ze voorgesteld van of we gaan gewoon een muntje opgooien. Maar dat vond niemand een goed idee. Of we doen het, we geven hem aan wie zich als eerste kwalificeert in Silverstone. En dat bleek Lindblad te zijn. En dus mocht Lindblad nu met de update rijden en krijgt Lawson me pas in Hongarije. Dus ja, dat zijn wel de twee teams in het middenveld die eruit springen. Twee andere dingetjes nog bij Red Bull en bij Max is dat ze met Gwen Lagree een opvolger van Helmut Marko hebben gevonden die het opleidingsproject gaat leiden. En dat ze met Tom Hart een opvolger voor Lambiase hebben gevonden. Dat is niet nog nu, maar als Lambiase, die gaat natuurlijk in 2028 naar McLaren en voor die tijd met Gardening Leave. De verwachting is dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Als hij dan terzijde wordt geschoven, dan wordt Tom Hart de nieuwe race engineer. Als hij blijft, wordt hij dat van Max Verstappen. Als hij niet blijft, wordt hij dat van een andere coureur. Maar hij wordt sowieso de race engineer bij Red Bull. En dat is wel een apart verhaal. Want die Tom Hart was eigenlijk al op weg naar de uitgang. Die had al min of meer bij Williams getekend om de race engineer van Alexander Albon te worden. Maar goed, Max Verstappen zei, intern heb ik iemand gevonden die ik het liefst als race engineer zou willen hebben. Dat zei hij een paar weken geleden. Toen noemde hij geen naam, maar dat bleek om deze Tom Hart te gaan. En dus is die transfer met Williams ongedaan gemaakt en blijft hij toch bij Red Bull. En nogmaals, als Max blijft, dan wordt hij Max Verstappen zijn nieuwe race engineer.
0: Ja, en plus daarnaast die andere naam die je noemde, dat is volgens mij ook was dat niet de ontdekker ook van Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes?
1: Ja, absoluut. Van de hele Mercedes line-up zo'n beetje. Want Antonelli inderdaad, die heeft hij ontdekt. En bij Russell, eigenlijk zijn eerste werkdag, toen was het idee dat Russell eerst DTM zou gaan rijden bij BMW. Maar zijn eerste werkdag met Mercedes was zijn taak om dat ongedaan te maken en om toch op een single seater pad te houden. Dus hij heeft een heel goed track record. Dus dat is Red Bull, is er wel met in zijn nopjes. Ik moet zeggen, ook vanochtend was wel grappig vlak voor dit belletje. Wat vrij ongebruikelijk was, benaderden ze mij van ja, wil je nog wat extra achtergrond daarbij? Want ze zijn vrij opgebrand om dat narratief natuurlijk te pushen. Ook omdat Red Bull veel mensen verliest en nu trekken ze eindelijk een grote naam aan. Dus dat is wel iemand. Hè. Na Helmut Marko had ze natuurlijk eigenlijk niemand meer om dat juniorenproject voor het jonge talent echt te leiden. Dus dat is wel een aanwinst waar ze redelijk mee met de borst vooruit willen lopen.
0: Tot slot, we gaan dit weekend alweer door met Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Kunnen we daar nou veel van verwachten, ook qua updates en dergelijke?
1: Ja, maar dan moeten we denk ik vooral, dat is heel erg in de marge, maar daar gaan vooral heel veel ogen op Aston Martin. Want dat is natuurlijk het meest pijnlijke verhaal van dit hele jaar. Hè? Aston Martin, ja, Newey, Honda, hele hoge verwachtingen. En dan rijden ze in Spa letterlijk in de Formule 1.5. Want ze zaten in de kwalificatie precies tussen de Formule 1 en Formule 2 poltijd in. Nou, vreselijk pijnlijk. Maar die komen in Hongarije met een nagenoeg nieuwe auto. Een compleet B-spec van Adrian Newey. Dus iedereen is er enorm opgebrand om te zien hoe die auto er op vrijdag precies uit gaat zien in de pitlane. De Honda update, want die komen ook met een verbeterde motor, die komt pas in Zandvoort. Maar ja, ondanks de los van de strijd vooraan, waar ook wat teams zoals Aaron met updates komen, maar denk ik dat er heel veel ogen op Aston Martin gaan, waarbij het eerste doel is om in ieder geval die seconde achterstand richting Cadillac weer een beetje, dat klinkt mega pijnlijk, maar om die weer ongedaan te maken. In ieder geval, we hoorden Viva España, maar dat ook Fernando Alonso zelf weer een klein beetje de Spaanse trots kan hooghouden en niet alleen maar als een soort rijdende chicane mee hoeft te doen.
0: Ja, precies. Nou ja, desondanks, hij heeft wel natuurlijk het enige punt van Aston Martin dit seizoen gescoord.
1: Ja, dat is absoluut waar. Ja.
0: Nou, top. We zijn weer helemaal bijgepraat. Ronald Voording van motorsport.com. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Absoluut. Tot de volgende.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, hoorde hier bij All Sports Radio Live. De tweede rustdag in de Tour is aangebroken. En het is een dag die vooral bij Visma Leasebike gebruikt zal gaan worden om eens te kijken naar hoe men nu eigenlijk verder gaat. Zondag werd namelijk een gitzwarte dag voor de Nederlandse formatie. En nou ja, laten we eerlijk zijn, de Tour aan zich met het uitvallen van Jonas Vingegaard. De Deen gleed onderuit en had hij niet meer kon corrigeren met uitwijken voor een middengeleider bij een rotonde. Ja, met het wegvallen van Vingegaard is de voorsprong van Tadej Pogacar nu precies 5 minuten op Remco Evenepoel. Die morgen trouwens zijn tweede etappe op rij kan winnen als topfavoriet voor de tijdrit. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Zo zaten we eigenlijk nog zaterdag te kijken naar in eerste instantie een ijzersterke Vingegaard die toch tempo heel erg hard erop legde. Waar in eerste instantie misschien Poggi moeite mee leek te hebben, maar toch nog wegsprong. En een dag later kunnen we eigenlijk Pogacar nu al gewoon de gele trui aan zich gewoon qua eindoverwinning geven.
1: Ja, ligt alles in duigen hè, bij Visma Leasebike. Ja, zonde. Het is zonde dat zoiets moet gebeuren in de sport. Dat is inherent aan het wielrennen. Het is een cliché van je welste, maar zo gebeurt dat nou eenmaal in die sport. En daar zal, wat je net in de inleiding ook zegt, Visma Leasebike een ander plan mee moeten verzinnen om nog wat van deze Tour te maken. En voor de Tour is het natuurlijk, en voor ons als toeschouwer is het natuurlijk vervelend. Ja, en voor Vingegaard het ergst.
0: Ja, want die had flink wat pijn. Hij blijkt ook gebroken sleutelbeen te hebben natuurlijk. Die crash aan zich. In hoeverre had dat voorkomen kunnen worden? Want er wordt natuurlijk heel veel gewezen naar die middengeleider die er lag. Onbewaakt vooral. Geen signaleur erbij. Je wil bijna eigenlijk een schuldige gaan zoeken. Maar er zijn heel veel factoren die meespelen. Maar dit had voorkomen kunnen worden, toch?
1: Ja, kijk, weet je, alles is te voorkomen als je stopt met wielrennen. Zo simpel ligt het. Maar zo ver gaan we natuurlijk niet. Kijk, er is heel veel wordt er gesproken over wat er daar anders had kunnen gebeuren. Dat is allemaal achteraf kijken, koe in de kont. Wat er in werkelijkheid volgens mij aan de hand is. Frans Maassen zei het mooi. Dit soort rotondes pakken ze in de Tour de France wel 1000 keer. Dus daar moet je gewoon altijd alert zijn. En moet daar een signaleur staan? Dus dat kan niet op al die duizenden rotondes die ze tegenkomen. Natuurlijk is dit een gevaarlijk punt. Maar je hebt als renner ook een zekere verantwoordelijkheid. Zeker degene die op kop rijdt op zo'n moment. En als je goed naar de beelden kijkt, gaan ze er wel heel risicovol in die rotonde. Het is een onoverzichtelijke rotonde. Dat kun je aanvoelen als renner. Is het risico waard om er zo hard in te gaan? Nou ja, achteraf kun je natuurlijk heel eenvoudig zeggen dat dat niet zo is. Maar dat moet je de kunst is om dat van tevoren in te schatten. En ik vind dat, je kunt nu focus leggen op die rotonde en dat er een signaleur had moeten staan, zoals Tom Dumoulin in al zijn emotionele boosheid doet. Maar ja, dat laat onverlet dat je die andere 999 rotondes in Frankrijk die je in zo'n Tour de France doet, die neem je gewoon. En je kunt niet overal signaleurs hebben staan. Dat is nou eenmaal niet te doen. Dan zul je daar als renner een beetje mee moeten mee leren omgaan. Dus ik vind dit is wel een fout van de ploeg, van de renners. En wellicht had dat met een gast met een fluit voorkomen kunnen worden, maar dan weet je het ook nog niet. Want dan gaan ze er ook nog steeds hard in. En dan zie je ook nog steeds die middengeleider. Dat is een situatie die niet geweest is en die je dus ook niet zo kunt beoordelen. Wat je wel ziet is dat ze gewoon te hard die bocht ingaan. En dan is de eerste die gaat al. Als je goed naar die beelden kijkt, zie je al dat Kampenaerts er heel veel moeite mee heeft om die bocht goed te houden. En dan weet je gewoon dat de nummer 4-5 het nog veel moeilijker heeft. En nu gaat alleen Vingegaard op zijn snuffert en ligt uit de tour. Maar voor hetzelfde geld ligt Pogacar zit er twee posities achter. En voor hetzelfde geld ligt hij er ook bij. En dan heb je helemaal onthoofde tour. Ja, en dat is gewoon, ja, het is gewoon link. Kun je dit voorkomen? Ja, dan moet je met z'n allen gaan zwiften.
0: Ja, precies. Ja, dan krijg je geen valpartij meer in ieder geval. Maar
1: Nee.
0: Je kunt inderdaad ook wel wat voor zeggen. Kijk bijvoorbeeld, volgens mij was het een kilometertje eerder op het parcours. Zag je al dat Schmid, die toen aan de leiding reed, ook al bijna bij een sectie onderuit ging. Ja, daar stond ook geen signaleur. Maar goed, daar is dat peloton wel weer goed doorheen gekomen.
1: Ja.
0: Dus het daar valt natuurlijk ook weer wat voor te zeggen.
1: Ja, dat is een van die 999 andere situaties die je dan in zo'n weg. En ze doen hun best. Hè. Je ziet overal van die gekleurde signalementen van obstakels. Er ligt zo'n kleine middenscheiding waar je overheen kan springen. Die zetten ze niet af, maar die kleuren ze in zodat je hem kunt zien. Ze hebben ongelooflijk goede pijlen. Je ziet, als je goed, die profs die weten precies waar ze naartoe rijden. En die zien dan voor, pak het beter, 100 meter voordat die bocht eraan komt, zien ze of het een rotonde is, aan welke kant ze van die rotonde moeten rijden, welke kant ze moeten blijven van die rotonde. Dat staat allemaal op pijlen en borden aangegeven voor de koers. Kan je dat missen? Ja, natuurlijk kun je dat missen met 50, 60 kilometer per uur, met bij wijze van spreken beslagen glazen van de inspanning van je bril. Ja, natuurlijk kun je dat missen, maar toch. Je moet er gewoon op letten. Je rijdt op de openbare weg. En niet alles kan weggehaald worden. Niet alles kan beschermd worden. Het is geen 100% maakbare sport. Dus er ligt gewoon een verantwoordelijkheid ook bij de renners om voorzichtiger te zijn. En je kunt, natuurlijk waren ze in volle vaart bezig om de kopgroep binnen te halen. Ze hadden allemaal snode plannen op die laatste klim. Maar je kunt beter een seconde verliezen in die bocht dan dat je je kopman verliest.
0: En dat is in ieder geval nu gebeurd. Ja, die rustdag. Wat voor een dag gaat dat worden bij Visma Leasebike? Want ja, die zullen toch wel eens even goed met elkaar in gesprek gaan over hoe nu verder eigenlijk voor die laatste week.
1: Nou ja, zeker weten dat ze dat moeten doen. En kijk, weet je, het zijn topsporters. En topsporters hebben één ding gemeen. Dus dat ze niet door een tegenslag uit het veld laten slaan. En proberen van zo'n tegenslag een voordeel te maken. Dat klinkt een beetje belegen. Maar ze zullen anders gaan koersen. En dat opent ook weer voor renners als Jurgensen koers, Picanzoli, om in de aanval te gaan. En daar dan proberen iets moois van te maken. En natuurlijk wordt het een stuk moeilijker om te presteren als ploeg. Omdat je je kopman kwijt bent. Dat is helder. Maar je zult wel moeten. Ik bedoel, het is al gebeurd. Je kunt het niet meer terugdraaien. Dus je zult wel moeten met de ploeg. En het is ook, weet je, voor de hele inspanning is het ook waard. Hè? Ze zijn maanden bezig. Er is een investering van miljoenen budget. Hè? De hele ploeg is daarop afgestemd. Ja, daar moet je gewoon respect voor hebben. En proberen er nog wat van te maken van die laatste week.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nog het ding. Nog geen etappe-overwinning behaald deze tour. Als het natuurlijk
1: jawel, de eerste. De eerste,
0: oh ja, met,
1: eerste.
0: Ja, met de tijd. Ja, met de tijdrit, ja. Inderdaad. De ploegentijdrit. Ja. Maar zeg maar even, rit in lijn. Nog geen overwinning nee. Behaald deze tour. Ja, ik neem aan dat ze daar dan nog ook wel verandering in willen brengen. Volgens op die laatste week. Zeker omdat er nog nou in ieder geval drie prachtige bergetappes op ze liggen te wachten.
1: Ja, exact. En ze hebben daar natuurlijk ook wel de renners voor om dat te doen. Hè. Ik noemde ze net Koes, Jurgensen, Picanzoli. Dat zijn gewoon jongens die in een vlucht het af kunnen maken. En ze zullen anders moeten rennen dan dat we van ze gewend en zijn en gezien hebben deze Tour. Maar ja, dat is ja, wat ze aan de Tour en aan de ploeg en aan de mensen rond de ploeg een beetje verplicht zijn om te doen. En ook aan Vingegaard zou een mooi eerbetoon zijn aan de verloren kopman als ze een rit weten te pakken. Of in ieder geval aantrekkelijk te koersen. Ja, dat is weerbaarheid tonen. Dat is wat je nu als ploeg moet gaan doen. Bij de pakken neerzitten, dat is, ja, daar heeft niemand wat aan.
0: Nee, precies. Ook niet aangezien dat natuurlijk een heel lang traject is vooraf aan zo'n tour waar zo'n ploeg mee bezig is. Dus ja, dan wil je er natuurlijk ook wel nog wat van maken. Als we kijken naar het algemeen klassement. Nou ja, Pogacar, tenzij er iets heel geks gebeurt, zal ongetwijfeld de tour wel winnen. Strijd om plek 2, des te spannender. Momenteel staat daar Remco Evenepoel. Wat kunnen die laatste week nog verwachten in die strijd?
1: Nou ja, kijk, ik ben benieuwd hoe het morgen is. Hij heeft een uitgelezen kans om de deur in het slot te gooien voor die tweede plek. Hè, in die tijdrit, als hij daar 2 minuten pakt op zijn volgers. Ja, wat niet onrealistisch is. Dan is dat ook beslecht, dat pleit. En dan gaat het om 3, 4, 5 die plekken. En om de witte trui. En natuurlijk een prachtige strijd om... Om de groene trui, die formeel nog niet beslist is, maar ja, dat is bijna niet te doen als je het parcours nog ziet. Het is voor Philipsen lastig om die achterstand in te halen nog. Maar het is wel, het ligt nog open. Je moet ook als liefhebber naar kijken naar wat er aan strijd nog geleverd kan worden. Maar die eerste plek is wel beslist. Maar eerlijk gezegd was dat eigenlijk ook al voor de val van Vingegaard het geval.
0: Nou, na etappe 6 eigenlijk al.
1: weet je, zo'n Tour de France is natuurlijk eigenlijk een soort van... een soort van processie van dingen die in de toekomst moeten gaan gebeuren, maar die eigenlijk bij de start al vaststaan. Ik bedoel, Pogacar was toen al beter dan Vingegaard, alleen moest het nog gebeuren. En dat gebeurde dan in etappe 6. En dan gaat iedereen roepen of ja, misschien is er wel verval. Ja, de kans dat het verval bij nummer 2 komt is eigenlijk groter dan bij nummer 1, omdat die altijd wat makkelijker fietst. Die is wat beter en die heeft wat meer rustmomenten. Dus het verval bij 2 is groter dan bij 1 over het algemeen. Leg ik dit goed uit of niet? maar ja, achterin hebben ze vaker een slechte dag dan als je op kop rijdt. Zo simpel ligt het eigenlijk wel. Want die jongen die is gewoon beter. Die heeft meer herstel in zo'n wedstrijd. Want die hoeft niet zo diep te gaan. Dus... Ik zag dat niet zo. Ik zag dat gespeculeer over, oh, hij trekt wel een beetje wietjes weg. En dan vervolgens poef rijdt hij 40 seconden bij elkaar. Ja, zo wil ik ook wel wietjes wegtrekken, zeg. Hey. Dus ik denk dat dat wel beslist was. Het is wel wezen. Pogacar is gewoon de betere wielrenner in die Tour de France. En ik moet zeggen dat ik dan. Ik kan daar wel een beetje om lachen. Want dan gaat dat hele geriedel van. Het is toch wel erg dat het allemaal zo saai wordt door Pogacar. Maar dat is allemaal focus natuurlijk gewoon van de volgers op de Tour de France. Maar in de Giro was het niet anders met Vingegaard, die 5 etappes won. En zomaar Koes een etappe kon weggeven en al dat soort dingen meer. Dus dit is inherent aan een grote ronde dat de kans dat de beste wint is veel groter dan in een andere wedstrijd. Zo simpel ligt het daar. Dus dat vind ik wel... het is gewoon logisch dat Poggi wint. Want dat is de beste. Zo simpel ligt het.
0: Nou ja, nog 6 etappes te gaan in de laatste week. En we weten hoe er aan het einde voor staan. Ook natuurlijk met de andere posities in de top 10. Voor nu mag ik je hartelijk danken, Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. En ik zou zeggen, nog veel volgplezier ook in de laatste week.
1: Ja, dankjewel.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: We gaan het hebben over tennis, want voor het eerst sinds Tellen Griekspoor in 2022 heeft een Nederlander weer eens het Dutch Open Tournament gewonnen. Guy den Oude versloeg zondag in de finale de Duitser Tom Gensch met 2-1 en zette zodoende de ATP Challenger in Bunschoten-Spakenburg op zijn naam. En voor de Breukelaar was het dan weer zijn derde toernooizege op Challenger niveau. Wat voor week was het eigenlijk daar bij Eemslag Tennis en Padel? Nou, ik ga erover in gesprek met de toernooidirecteur himself, Tom Nijssen. Tom, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Volgens mij is het als Nederlands toernooi altijd wel heel erg fijn als een Nederlander wint, toch?
2: Ja, zeker. Kijk, dit soort toernooien zijn er niet zoveel van in Nederland. We hebben er maar eentje eigenlijk op dit challenge niveau. We hebben natuurlijk het ABN AMRO in Rotterdam, we hebben Rosmalen op gras. En dit is het derde grootste toernooi dat er is. Dus het is heel fijn als we Nederlandse tennissers... Zo bovenaan zien we waarschijnlijk helemaal mooi met een toernooiverwinning natuurlijk. Voor veel punten voor die wereldranglijst te halen.
1: Ja, deze hele week, als je gewoon kijkt naar de tennissers en bijvoorbeeld naar de vorm van Guy, had je het verwacht?
2: Ja, vorig jaar had hij het ook wel aardig naar zijn zin. Haalde halve finales hier. Verloor hij in 3 sets net aan. Ja, en hier het niveau ligt heel erg dicht bij elkaar. In de breedte supersterk. En hij stond goed te spelen, zat goed in zijn vel. Hij vindt het altijd heel prettig om eigenlijk ook in Nederland te spelen. Eigen omgeving, in zijn eigen bedje te kunnen slapen. Dus dat zijn ook allemaal onderdelen die hem heel erg fijn liggen. En zijn vorm bleek groeiende en hield hem heel mooi vast tot en met het einde.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat dat soort relatief kleine dingen voor de buitenwacht. Maar dat het toch wel verschil maakt in hoe lekker je erin zit tijdens zo'n toernooi.
2: Helemaal waar. Een tennisser moet lekker in zijn vel zitten. Het moet allemaal passen. Het heeft af te maken vaak met afstanden. Ja, proberen ze min mogelijk ruis naast de tennis te hebben. Waardoor hij zijn concentratie goed kan blijven opbrengen om daar te presteren.
1: Nou ja, Guy even daar gelaten. Die pakken we zo meteen weer op. Hoe was sowieso de week daar zo in Bunschoten-Spakenburg voor jullie?
2: Ja, punt 1, we hebben veel Nederlanders aan de start mogen zien verschijnen. Ik mag dan zelf als toernooidirecteur wildcards weggeven voor mensen die een ranking niet goed genoeg is om direct deel te nemen. Dus we zaten in totaal iets van 12 Nederlanders in het toernooi. Het weer was fantastisch. We hebben er 3 in de kwartfinales gehad. Max Houkers heeft het net niet gered om ook de finale te halen. Maar er waren toch wel hele mooie uitslagen voor Nederlands waar ze echt goed gepresteerd hebben. En dat is natuurlijk heel fijn voor ons ook als toernooi.
1: Ja, en daarnaast daaromheen volgens mij ook nog wel wat extra bekijks getrokken met aardig wat aardige grote namen op sportief vlak en het padellen.
2: Ja, we hebben op vrijdagavond hebben we Frank en Ronald de Boer gehad. En daar hebben we een aantal partijtjes tegen gespeeld waar ik zelf ook nog met Dennis Cox tegen heb gespeeld. We hebben 2 supertuipjes gespeeld en hebben er eentje van ze af kunnen snoepen. Dus dat was hartstikke leuk. Het was helemaal vol eromheen. En padel is natuurlijk in Nederland aardig in opkomst nog steeds. Steeds meer mensen doen die sport. Het is een hele leuke afwisseling. En bij de Eemslag liggen een aantal padelbanen sinds 5 jaar. En dat zorgt ervoor dat we dat een beetje willen combineren. Dus hartstikke leuk. Maar tennis blijft natuurlijk de hoofdmode. En dit is wel zo'n leuke toegift.
1: Ja, de finale speelde hij dus tegen Tom Gensch, Duitser. 50 geplaatst het toernooi. Op voorhand, wat zegt dat eigenlijk tijdens een toernooi op challenger niveau? Als je het hebt over de seeded players. En wat zij kunnen laten zien ten opzichte van unseeded players.
2: Ja, kijk, in deze regio zitten we net buiten de top 100 tot net buiten de top 250, 300. Dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar. We hebben natuurlijk een heel groot voorbeeld gehad van een Engelse speler, Arthur Ferry, in Wimbledon. Die eigenlijk in de halve finales is gekomen en een aantal grote mensen uitgeschakeld heeft. zelfs top 10 spelers. En hij zat zelf, stond dus buiten de top 100. Dat is een beetje uitzonderlijk natuurlijk. Maar bij ons was ook voor Thijs Bogaert aanwezig. En die schakelde de eerste ronde meteen de tweede geplaatst in, die 130 in de wereld staat. Dus ja, de vorm van de dag is bepalend. En ja, je zag ook een Niels Visker, die schakelde zelfs de oud-winnaar en Chileen Thomas Barrios Vera uit in de eerste ronde. Dus ja, goede dag hebben op het juiste moment bepaalt vaak de uitslag.
1: Ja, de finale won hij uiteindelijk, Guy, met 2-1 in sets. 6-4, 4-6, 6-0. Hij zei zelf over dat hij misschien toch een klein beetje slordig werd in die tweede set. Hij had een 3-1 voorsprong. Maar uiteindelijk, ja, hoe hij dan ook terugkomt in die derde set is ongelooflijk. Ja, zo'n 6-0, die zie je zelden.
2: Ja, zeker. Hij stond inderdaad voor. Misschien is hij een beetje gaan denken van, nou, ik ben al halverwege, dus ik had de kans om 4-1 te maken. Lukte niet. En toen kwam die Tom Gensch, die kwam er wat beter in. Guy ging ietsje behoudender spelen. Ja, dan zag je meteen dat die Tom dat overnam. En dat had hij in het begin van de derde set, heb ik helaas, dat eerste twee games heb ik niet gezien. Heeft hij meteen weer goed opgepakt. Snel een breakje voor en dan maakte hij de dubbele break. En toen ging het eigenlijk heel hard, ja, op het eind.
1: Ja, en het feit dat hij dan ook weer een aardig eindje stijgt op de wereldranglijst. Want hij staat nu op nummer 192, dus hij is weer terug in de top 200.
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En dat heeft ook directe oorzaken. Bijvoorbeeld dat je definitief mee kan doen aan de US Open kwalificatie. Dat zijn natuurlijk de grote toernooien van het ATP Tour. Daar zijn heel veel punten te verdienen. Daar is ook heel veel prijzengeld voor die spelers. Dat natuurlijk heel erg belangrijk is om hun onkosten te blijven betalen. Met de coaches te reizen en met de fysio te blijven reizen. Dus hij is goed. Ik hoop dat hij deze vorm kan volhouden en vasthouden. Dat hij ook de komende weken nog even een paar extra puntjes haalt. En dan kan hij richting die 150 gaan komen. En dan sta je ook nog geplaatst in de kwalificatie. Dat heeft alleen maar voordelen natuurlijk.
1: Nou, absoluut. Zo stond hij vorig jaar nog 147. Dus hij weet in ieder geval hoe het is aardig op te schieten op die wereldranglijst. Tot slot, Tom. Voor jullie zit het toernooi natuurlijk er nu ook op. Wat wacht jullie nu eigenlijk? Ik denk een kwestie van evalueren en dan weer hop door met volgend jaar.
2: Ja, ik ben net weggereden bij de Eemslag. Dat is volop al vanaf 7 uur afbouw. Morgen bijvoorbeeld komen om 6:30 komen de tribune. Bouwers, de afbouwers. Ook weer om alles weer netjes in orde te maken voor de vereniging zelf. Dat de leden weer aan de slag kunnen met tennis en padel. Evalueren gaan we zeker doen. We hebben hier nog wel wat telefoontjes. Maar ja, we zitten natuurlijk in vakantietijd nu. Dus veel mensen gaan nu weg. Maar als de vakanties af zijn gelopen, zijn we al aan het plannen om met de bepaalde partijen even in gesprek te gaan. Om hoe kunnen we dingen nog een tikje beter doen voor het volgend jaar. En even terugkijken natuurlijk naar de afgelopen editie.
1: Ja, en die afgelopen editie is op een sportief vlak in ieder geval een hele mooie geworden. Met natuurlijk Guy den Oude als eerste Nederlandse winnaar sinds 2022. Tom Nijssen, toernooidirecteur van het Dutch Open Championship. Dank voor je tijd, dank voor deze terugblik. En alvast heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, graag gedaan. Jij succes verder met het programma.
0: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live voor deze maandag 20 juli. Als je iets hebt gemist van deze uitzending, is het natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen. En dan zijn we er woensdag weer met een nieuwe uitzending. Dan natuurlijk ook weer onder meer Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour, waar we inmiddels over het halverwege punt van de kalender van dit jaar heen zijn. En midden tussen de twee weekenden in Huizen inzitten. En nog veel en veel meer, want er is zo ontzettend veel sport, zelfs met het wegvallen vallen van het WK voetbal, geloof ik toch niet. Dat is allemaal voor komende woensdag. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne resterende maandag en dinsdag. En ik zeg tot de volgende. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. We gaan ons namelijk dit keer opmaken voor het halverwege punt van de kalender van dit jaar. De tour is na 2 weekenden Hoek van Holland inmiddels terugverhuisd naar het midden van ons land. De komende 2 weekenden is het Reizende Circus namelijk te vinden in Huizen. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Weer.
1: Vanuit de auto zelf ook onderweg naar Huizen, of dat niet?
2: Langs Huizen rijden we zo door naar Almere om spullen om te laden en weer nieuwe in te laden om Huizen te kunnen opbouwen. Ja,
1: zeker. Kijk, nou, in ieder geval semi kom je er langs, dus dat scheelt er weer. Je bent in de buurt. Terugkomend op de afgelopen weken de Hoek van Holland. De eerste weekend hebben we natuurlijk al besproken. Was prachtig weer. Ook dit weekend denk ik weinig gebrek gehad aan zaken, toch?
2: Ja, klopt. Ook dit weekend was het mooi weer in Hoek van Holland. Ook dit weekend was het een beetje winderig, maar dat was prima te doen. Dus we hebben weer een mooi weekend gehad met veel deelnemers. Dus wij kijken terug op een goed Hoek van Holland jaar dit jaar.
1: Ja, er was het tweede weekend wat minder qua NK's en dergelijke. Hè. Het was eigenlijk een regulier weekend. Merkte je dat ook nog aan de deelnemers aan de animo? Of was het eigenlijk meer dan prima?
2: Nou, het was zeker meer dan prima. We merken het wel. Kijk, zo'n NK-weekend, dan krijg je echt de jeugd en de ouders. En dat wordt is heel familiair. En met name ook veel jonger eigenlijk dan onze normale deelnemers. Dus afgelopen weekend zijn het eigenlijk bijna allemaal volwassenen die komen spelen en inschrijven. Maar we hadden toch nog ruim 40 velden en met beachtennis erbij bijna 50, 48 velden in totaal. En dat is een prima aantal op dit moment voor de locatie Hoek van Holland weer.
1: Wat was voor jou nou het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend?
2: Het absolute hoogtepunt van afgelopen weekend? Zo, daar stel je een mooie vraag. Ik had zaterdag bijna geen last meer van mijn rug, dus dat vond ik een hoogtepunt.
1: Ja.
2: dat bedoel je vast niet. Nee, het was Hoek van Holland is eigenlijk wel gewoon genieten. En het mooiste vind ik van een strandevenement is als je aan het einde van de dag en iedereen klaar is, dat je dan een muzieknummertje op kan zetten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar dat je dat dan ook in Hoek van Holland echt super mooi hebt. En dat je dan over al onze velden heen kijkt die leeg zijn ondertussen in de avond. En dat je dan met de crew nog eventjes lekker zit na te genieten. En dan inderdaad de zon ziet zakken in de zee. Dat vind ik eigenlijk de mooiste momenten van de beach evenementen.
1: Ja, terugkomend nog op je rug. We hadden het er vorige week nog over. Toen ging je nog even kijken of de fysio alles goed kon losmaken. Maar dat is gelukkig gelukt, begrijp ik.
2: Nou, nee, niet helemaal. Niet helemaal. Het is er ook gewoon weer ingeschoten op zondag, denk ik. Zaterdag leek het even goed te gaan. Maar nu loop ik wel nog steeds met klachten. Dus ik hoop dat het ergens weggaat. Want we hebben nog een paar drukke weken te gaan. We hebben morgen nog een beach evenement voor een bedrijf wat we moeten opbouwen. En we gaan ook gelijkertijd morgen huizen bouwen. Maar gelukkig hebben we wel wat nieuwe crew terug die lekker kunnen bouwen, zodat ik iets minder zwaar werk hoef te doen. En wat ook nog wel noemenswaardig is, afgelopen week was het WK beachvolleybal onder 18 in Zuiderpark in Den Haag. En dat was ook een mooi evenement waarbij wij dan weer zorgen dat de velden allemaal weer netjes terugkomen. Dus dat hebben we ook vandaag en gisteren alweer gedaan. En zo gaat het eigenlijk de hele week door met velden op- en afbouwen.
1: Ja, dat doe je inderdaad ook nog even naast, zeg maar, naast het runnen van de hele Summer Beach Live Tour. Daarover gesproken, we gaan nu richting het halverwege punt, hè, met het eerste weekend Huizen.
2: Ja, het eerste weekend Huizen is even weer een soort van rustpuntje. Het is de eigen locatie waar ik zelf vandaan kom. Een kleine locatie met 18, echt max 20 velden op kwijt. En als je dan afkomt van Ameland, Hoek van Holland, dan is dit even een rustpuntje halverwege. Met 2 weekenden en een tussenweek. En dan bouwen we eigenlijk weer op richting Kijkduin. En de grootste evenementen dit jaar gaan we ongetwijfeld krijgen in Scheveningen. Eind augustus.
1: Ja, dat is denk ik ook wel even inderdaad toch wel lekker. Toch even wat wel een mooi weekend op vertrouwd terrein. Misschien niet de grootste weekenden. Maar gewoon even pas op de plaats richting het drukke slot.
2: Ja, precies. Kijk, Huizen is ook eigenlijk een hele leuke locatie, omdat het zo klein is. Ze liggen aan een boulevard, aan de zomerkade in Huizen. Nou, de zomerkade is net helemaal weer opgeknapt. Niet alleen het middenstuk waar wij al zaten, dat hebben ze al een paar jaar geleden gedaan, maar de zomerkade.

0: Tour. Die zal ook aanwezig zijn op zaterdag en zondag. Zaterdag de mix voor de dames, nee, sorry, de heren en de dames dubbel. En op zondag, eigenlijk toch wel de meest populaire categorie, de mix categorie. En dat is echt wel een leuke categorie ook om naar te kijken.
1: Ja, dus daar kun je al weer helemaal op verheugen. Nou ja, hopelijk ook pijnvrij. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Eigenlijk tot slot weer de logische vraag. Hè. En mochten er mensen nou luisteren en die denken, ik heb komend weekend niks te doen. We gaan al richting de zomervakantie. Misschien is die al begonnen in Noord, dat weet ik even niet. Maar ik wil lekker iets doen en ik kom uit huizen. Hoe kunnen mensen meer info vinden en zich inschrijven?
0: Nou, het mooie is, we zijn open tot en met vrijdag 12 uur qua inschrijvingen op zaterdag. En de teams hoeven zeker niet alleen uit huis te komen, maar die mogen overal vandaan komen. En je kan inschrijven via www.summerbeachlife.nl.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga dat ook zeker doen. Arnoud Wildschut, onze beachman, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En geniet ervan komende weekenden in huis.
0: Dat gaan we doen, Robert.
2: All Sport Radio Live.
3: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Voor het eerst sinds Stellan Griekspoor in 2022 heeft een Nederlander weer eens het Dutch Open Tournament gewonnen. Guy den Oude versloeg zondag in de finale de Duitser Tom Gensch met 2-1 en zette zodoende de ATP Challenger in Bunschoten-Spakenburg op zijn naam. En voor de Breukelaar was het dan weer zijn derde toernooizege op Challenger niveau. Wat voor week was het eigenlijk daar bij Eemslag Tennis en Padel? Nou, ik ga erover in gesprek met de toernooidirecteur himself, Tom Nijssen. Tom, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Volgens mij is het als Nederlands toernooi altijd wel heel erg fijn als een Nederlander wint, toch?
2: Ja, zeker. Kijk, dit soort toernooien zijn er niet zoveel van in Nederland. We hebben er maar eentje eigenlijk op dit challenge niveau. We hebben natuurlijk het ABN AMRO in Rotterdam, we hebben Rosmaal op gras. En dit is het derde grootste toernooi dat er is. Dus het is heel fijn als we Nederlandse tennissers bovenaan zien verschijnen. Helemaal mooi met een toernooiverwinning natuurlijk. Voor veel punten voor die wereldranglijst halen.
1: Ja, deze hele week, als je gewoon kijkt naar de tennissers en bijvoorbeeld naar de vorm van Guy, had je het verwacht?
2: Ja, vorig jaar had hij het ook al aardig naar zijn zin. Haalde halve finales hier. Verloor hij in 3 sets net aan. Ja, en hier, het niveau ligt heel erg dicht bij elkaar. In de breedte supersterk. En hij stond goed te spelen, zat goed in zijn vel. Hij vindt het altijd heel prettig om eigenlijk ook in Nederland te spelen. Eigen omgeving, in zijn eigen bedje te kunnen slapen. Dus dat zijn ook allemaal onderdelen die hem heel erg fijn liggen. En zijn vorm bleek groeiende en hield een heel mooie vast tot en met het einde.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat soort relatief kleine dingen voor de buitenwacht, maar dat toch wel verschil maakt in hoe lekker je erin zit tijdens zo'n toernooi.
2: Helemaal waar. Een tennisser moet lekker in zijn vel zitten. Het moet allemaal passen. Het heeft af te maken vaak met afstanden. Ja, proberen zo min mogelijk ruis naast de tennis te hebben. Waardoor hij zijn concentratie goed kan blijven opbrengen om daar te presteren.
1: Nou ja, Guy even daar gelaten. Die pakken we zo meteen weer op. Hoe was sowieso de week daar zo in Bunschoten-Spakenburg voor jullie?
2: Ja, punt 1, we hebben veel Nederlanders aan de start mogen zien verschijnen. Ik mag dan zelf als toernooidirecteur wildcards weggeven voor mensen die een ranking niet goed genoeg is om direct deel te nemen. Dus we zaten in totaal iets van 12 Nederlanders in het toernooi. Het weer was fantastisch. We hebben er 3 in de kwartfinales gehad. Max Houkers heeft het net niet gered om ook de finale te halen. Maar er waren toch wel hele mooie uitslagen voor Nederland waar ze echt goed gepresteerd hebben. En dat is natuurlijk heel fijn voor ons ook als toernooi.
1: Ja, en daarnaast daaromheen volgens mij ook nog wel wat extra bekijks getrokken met aardig wat aardige grote namen op sportief vlak en het padellen.
2: Ja, we hebben op vrijdagavond hebben we Frank en Ronald de Boer gehad. En daar hebben we een aantal partijtjes tegen gespeeld waar ik zelf ook nog met Dennis Cox tegen heb gespeeld. We hebben 2 supertypes gespeeld en hebben er eentje van ze af kunnen snoepen. Dus dat was hartstikke leuk. Het was helemaal vol eromheen. Dus ja, en padel is natuurlijk in Nederland aardig in opkomst nog steeds. Steeds meer mensen doen die sport. Het is een hele leuke afwisseling. En bij de Eemslag liggen een aantal padelbanen sinds 5 jaar. En dat zorgt ervoor dat we dat een beetje willen combineren. Dus hartstikke leuk. Maar ja, tennis blijft natuurlijk de hoofdmode. En dit is wel een leuke toegift.
1: Ja, de finale speelde hij dus tegen Tom Gensch. Duitser, 50 geplaatst het toernooi. Op voorhand. Wat zegt dat eigenlijk tijdens een toernooi op challenger niveau? Als je het hebt over de seeded players. En wat zij kunnen laten zien ten opzichte van unseeded players.
2: Ja, kijk, in deze regio zitten we net buiten de top 100 net buiten de top 250, 300. Dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar. We hebben natuurlijk een heel groot voorbeeld gehad van een Engelse speler, Arthur Ferry, in Wimbledon. Die eigenlijk in de halve finales is gekomen, een aantal grote mensen uitgeschakeld heeft. Zelfs top 10 spelers. En hij stond zelfs buiten de top 100. Dat is een beetje uitzonderlijk natuurlijk. Maar bij ons was ook bijvoorbeeld Thijs Bogaert aanwezig. En die schakelde de eerste ronde meteen de tweede geplaatst in. Die 130 in de wereld staat. Dus ja, de vorm van de dag is bepalend. En ja, je zag ook een Niels Visker, die schakelde zelfs de oud-winnaar en Chileen Thomas Barrios Vera uit in de eerste ronde. Dus ja, goede dag hebben op het juiste moment ja, bepaalt vaak de uitslag.
1: Ja, de finale won hij uiteindelijk, Guy, met 2-1 in sets. 6-4, 4-6, 6-0. Hij zei zelf over dat hij misschien toch een klein beetje slordig werd in die tweede set. Hij had een 3-1 voorsprong. Maar uiteindelijk, ja, hoe hij dan ook terugkomt in die derde set is ongelooflijk. Ja, zo'n 6-0, die zie je zelden.
2: Ja, zeker. Hij stond inderdaad voor. Misschien is hij een beetje gaan denken van, nou, ik ben al halverwege, dus ik had de kans om 4-1 te maken. Lukte niet. En toen kwam die Tom Gensch, die kwam er wat beter in. Guy ging ietsje behoudender spelen. Ja, en dan zag je meteen dat die Tom dat overnam. En dat had hij in het begin van de derde set. Heb ik helaas dat eerste twee games heb ik niet gezien. Heeft hem meteen weer goed opgepakt. Snel een breakje voor en dan maakte hij de dubbele break. En toen ging het eigenlijk heel hard, ja, op het eind.
1: Ja, en het feit dat hij dan ook weer een aardig eindje stijgt op de wereldranglijst. Want hij staat nu op nummer 192. Dus hij is weer terug in de top 200.
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En dat heeft ook directe oorzaken. Bijvoorbeeld dat je definitief mee kan doen aan de US Open kwalificatie. Dat zijn natuurlijk de grote toernooien van het ATP Tour. Daar zijn heel veel punten te verdienen. Daar is ook heel veel prijzengeld voor die spelers. Dat natuurlijk heel erg belangrijk is om hun onkosten te blijven betalen. Met de coaches te reizen en met de fysio te blijven reizen. Dus hij is goed. Ik hoop dat hij deze vorm kan volhouden en vasthouden. Dat hij ook de komende weken nog even een paar extra puntjes haalt. En dan kan hij richting die 150 gaan komen. En dan sta je ook nog geplaatst in de kwalificatie. Dat heeft alleen maar voordelen natuurlijk.
1: Nou, absoluut. Zo stond hij vorig jaar nog 147. Dus hij weet in ieder geval hoe het is om aardig op te schieten op die wereldranglijst. Tot slot, Tom. Voor jullie zit het toernooi natuurlijk er nu ook op. Wat wacht jullie nu eigenlijk? Ik denk een kwestie van evalueren en dan weer hop door met volgend jaar.
2: Ja, ik ben net weggereden bij de Eemslag. Dat is volop al vanaf 7 uur afbouw. Morgen bijvoorbeeld komen om 6:30 komen de tribune. Bouwers, de afbouwers. Ook weer om alles weer netjes nodig te maken voor de vereniging zelf. Dat de leden weer aan de slag kunnen met tennis en padel. Evalueren gaan we zeker doen. We hebben hier nog wel wat telefoontjes. Maar ja, we zitten natuurlijk in vakantietijd nu. Dus veel mensen gaan nu weg. Maar als de vakanties af zijn gelopen, zijn we al aan het plannen om met de bepaalde partijen even in gesprek te gaan. Om hoe kunnen we dingen nog een tikje beter doen voor het volgend jaar. En even terugkijken natuurlijk naar de afgelopen editie.
1: Ja, en die afgelopen editie is op sportief vlak in ieder geval een hele mooie geworden. Met natuurlijk Guy den Oude als eerste Nederlandse winnaar sinds 2022. Tom Nijssen, toernooidirecteur van de Dutch Open Championship. Dank voor je tijd, dank voor deze terugblik. En alvast heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, graag gedaan. Jij succes verder met het programma.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
0: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
7: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je... Zeg maar,
2: dan gaan we wel een end terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar... middelbare school gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen en dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin en in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met... 4 coaches, waarvan er 2 toen de tijd werkzaam waren op de hogeschool, toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten, dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren en ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur. In Nederland.
1: Ja,
2: frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe is dat? Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk. Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96. Dus dat duurde wel eventjes, maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam. Van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging. Die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is zeg maar wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit er ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En dan gaat het vooral over huisvesting natuurlijk. Is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen. HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Als, hoe heet dat? Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over twee weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We

0: de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
0: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek, maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Juna natuurlijk. Veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
0: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Cor Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anne-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anne-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je meteen gevraagd, hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport, dat denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus wat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: dat is een hele... Dat is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat wanneer ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baan wel een fiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad, dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook, het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar, ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je, wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dus wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin in zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van... je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen, zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen? Dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk, eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Dat betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is. Al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken. Nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport nu een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar, dan denk ik, ja, ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische spelen. Maar dat denk ik ook wel elke atleet weet, dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unix Sport ook heel druk bezig met Unix Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unix Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik, waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is dus mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anne-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dan we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsor?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.

0: mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk.

0: ik ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sport Radio Live.
1: Het Formule 1 circus was afgelopen weekend in België te vinden voor de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. En dat was allemaal het weekend van onze jonge Italiaanse kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Nadat de Silverstone helemaal misging in de slotfase en zijn teamgenoot George Russell weer behoorlijk inliep, waren de rollen ditmaal omgedraaid. Al in de eerste ronde werd de Brit geëlimineerd door zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor het gat tussen de twee nu inmiddels 50 punten bedraagt. Ook Max Verstappen heeft het pechweekend in Engeland achter zich weten te laten. Hij kwalificeerde in België nog als tweede en wist, ja, ondanks misschien een klein beetje pech met een virtual safety car, toch nog als derde op het podium te eindigen. Ik ga erop terugblikken met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij was er ook bij daar in Spa. Hoe was het weekend?
2: De Formule 1 wil waarschijnlijk dat ik een politiek correcte versie deel, maar het eerlijke verhaal is dat Spa wel heel anders was. Niet qua beleving, en ik denk ook voor mensen die er zaten, dan merk je er niet zo heel veel van. Dat heb ik ook iedere keer als ik met een fotohesje meteen achter de vangrail sta, weet je wel. Dan, het voelt nog steeds snel. Optisch zie je die verschillen niet zo, maar als je dan wel naar de data gaat kijken, dan is Spa gewoon heel anders geweest dan de afgelopen jaren. Ik heb toevallig de polrondjes van 2025 en 26 voor een data-analyse over elkaar heen gelegd. En die polronde was 4 seconden langzamer. Dat is in principe niet zo'n probleem. Maar er zaten wel hele pijnlijke momenten natuurlijk in. Hè, dat je halverwege Campbell Straight, dat de clipping al begint en dat dan de snelheid, ondanks dat ze vol gas blijven geven, gewoon terugloopt. Poehon, wat altijd een van de meest uitdagende bochten van de kalender is. Ik sprak daar met Lando Norris en Oscar Piastri over. Die zeiden allebei van, het is geen bocht meer. Het is gewoon a little bend in a straight, want de hele uitdaging is weg. Dus ik moet zeggen, Spa optisch, het blijft een fenomenaal circuit. Dus het probleem zit absoluut niet in de baan, maar wel in de 2026 auto's. En dat is op een circuit als Spa extreem pijnlijk blootgelegd. Dus het was op zondag, en dat is eigenlijk de hele samenvatting van dit hele jaar. Het is als kijkspektakel, zeker voor een jongere generatie, misschien nog niet zo slecht. Maar als je iets meer in de details gaat kijken, dan zie je wel wat pijnlijke dingen. En dat was dit weekend in Spa zeker het geval.
1: Ja, want dat was natuurlijk wel een dingetje. Dat was vooraf ook al iets wat uitermate veel besproken werd. Dat werd gedurende het weekend natuurlijk alleen nog maar heftiger. Hoe zit dat dan eigenlijk met toch in de toekomst met dit soort banen? Met toch veel lange rechte stukken, veel snelheid en dat clipping verhaal. Want volgens mij werd er ook al gezegd dat er toch ook weer volgend jaar weer iets gaat veranderen.
2: Dus het gaat wel een klein beetje beter worden. Hè? We gaan langzaamaan in twee stappen. Richting 2028 gaan we naar de zogenaamde 60-40 split. Dus dan 60% verbrandingsmotor, 40% elektrisch vermogen. Komt er, en nu is het bijna 50-50, dus komt er iets minder nadruk op dat elektrische deel. Dat moet het wel ietsje verbeteren, maar dat neemt niet alle problemen weg. Want zonder het al te ingewikkeld te maken, maar los van die clipping en die energiemanagement waar we het net over hadden, is er dit weekend nog een ander aspect naar voren gekomen waar de coureurs enorm gefrustreerd over waren. En dat is dat Andrea Stella noemde dat op zaterdagavond, voor het eerst eigenlijk, toen ik hem daarna vroeg. Althans, ik stelde een vrij algemene vraag, maar toen kwam hij met de hele uitleg. Dat er een zelflerend element in de power unit zit, dat eigenlijk de software als het ware leert van wat er in de ronde ervoor gebeurd is, en ook van wat er in de ronde zelf gebeurt. Dus als je een heel klein foutje maakt als coureur bijvoorbeeld, heeft dat effect op energiemanagement later in de ronde. Dan krijg je bij het uitkomen van sommige bochten in één keer bijvoorbeeld minder vermogen dan dat je had verwacht, of op rechte stukken minder vermogen. En dat zelflerende klinkt bijna een beetje als AI. Maar dat heeft coureurs best wel negatief verrast. Dat zit er deels achter dat George Russell het hele weekend zo worstelde. En bij McLaren ook dat Piastri zo worstelde. Want stel dat hij, de motorinstellingen van Oscar en Lando waren identiek, maar Oscar verloor heel veel tijd op rechte stukken, puur door dingen die wij ook eigenlijk nog niet kunnen verklaren, waarbij zij nu ook hun hersenen kraken. Ik vroeg Oscar daar op zondag naar. Ik zei, hoe is dat dan? Dat je eigenlijk door een soort zelflerend element van de power unit, door hele kleine details, driver input speelt wel een rol, maar het kan ook bijvoorbeeld een enorme tegenwind zijn op rechte stuk, waardoor de motor als het ware verrast wordt. Ik zei, hoe frustrerend is dat? En toen wachtte Oscar een seconde, toen keek hij me aan en zei hij, it sucks. Dat was wel vrij helder. Dat leidt wel tot frustraties. En Max Verstappen werd er ook naar gevraagd. Want Max is de frustratie al min of meer voorbij. Want die weet wel dat dit jaar gewoon uitzitten wordt. Dus toen Max ernaar werd gevraagd in de persconferentie, zei hij met een lach, en dat vond ik eigenlijk de beste quote, zei hij, Welcome to F1 2026. It can be a jungle out there, zei hij. Maar goed, Max heeft dit weekend de jungle in ieder geval zelf vrij goed overleefd.
1: Ja, want uiteindelijk wist hij zich als tweede te kwalificeren. Reed uiteindelijk nog naar een derde plaats in de race. Dat is toch ook wel een klein beetje een opsteker, toch? Zeker na het weekend op Silverstone.
2: Ja, 100%. En ook echt wat ze nodig hadden. Hè? Silverstone, heel veel frustratie natuurlijk in het team. Ook bij Max, die toen op Silverstone zei van ja, ik hoef ook even een paar dagen niet met het team te praten. Ik ben er wel even klaar mee. En bij Red Bull waren ze wel een klein beetje bang dat ja, Spa hetzelfde zou worden. Hè? Wat jij al aangaf aan het begin. Weer een lastig circuit qua energiemanagement. Red Bull denkt dat dat vooral de banen zijn waarop ze heel veel moeite hebben. Dus ja, er leefde wel een beetje een soort van sentiment van oh nee, hier gaan we weer. Weer een heel pijnlijk weekend. En dat werd het niet. En ja, dat heeft een paar redenen. Ten eerste dat Red Bull voor de verandering, want dat is niet vanzelfsprekend, maar ze kregen de auto meteen in een goed window, meteen een goede afstelling gevonden op vrijdag. Nou, dat heeft alles wat makkelijker gemaakt. Zaterdag natuurlijk die slipstream van Hadja, die toch al een gridstraf had, dus die kon Max ook nog een beetje helpen. En zondag, Max was niet helemaal tevreden over de laatste stint, maar was het ook beter dan verwacht. Dus ja, zeker naar Silverstone, waar de emoties overkookten, waarover teambaas Laurent Mekies zei van ja, ook logisch dat een sportman als Max zo emotioneel betrokken is. Maar na Silverstone hadden ze dit wel even nodig. En nou ja, Max en Laurent liepen samen van het circuit af. En er werd in ieder geval wat meer gelachen dan dat in Silverstone het geval was.
1: Ja, dan toch even de grootste pechvogel van het weekend. Toch wel George Russell. Had natuurlijk een klein beetje een kleine opsteker natuurlijk met het wegvallen van Antonelli aan het einde van de race. Kon weer wat punten inlopen in de strijd om het kampioenschap. Maar hij had echt een volledig off weekend in Spa.
2: Ja, wat dus voor een deel waarschijnlijk terugslaat op wat we net besproken hebben over dat zelflerende aspect van de power unit. Maar dat zou ook te makkelijk zijn om daar alles op te gooien. Want het heeft ook met rijstijl te maken. Dat sommige mensen in de paddock zeggen van hè, soms moet je ook wat agressiever zijn. Die auto wat meer erin smijten in de bochten. En daar heeft Kimi met zijn rijstijl veel meer dan George. Dus ja, misschien past deze auto ook gewoon beter bij Antonelli. Wat er op zondag gebeurde, die snelle DNF, dat was wel interessant. Dat eigenlijk George Lewis Hamilton niks kwalijk nam, ondanks dat Lewis wel die tijdstraf kreeg. Maar Russell zei na afloop van ja, dat vond ik eigenlijk een race-incident, zei hij. En ik ben veel geïrriteerder over wat er daarvoor gebeurde. Want er was, ja, het wordt een beetje Battle of the Batteries op deze manier. Maar er was nog een ander motorprobleem. Dat bijna alle Mercedes-coureurs hadden te weinig batterij bij de start. En daardoor verloor George Russell 3 plekken op dat eerste rechte stuk naar Eau Rouge Radio op Camel Straight. En hij zei, dat had al nooit mogen gebeuren. En daardoor zat ik in de positie waarin ik zat en waarin ik nooit had mogen komen. Dus hij was meer kwaad op Mercedes, op het team eigenlijk. Ondanks dat Toto meteen zei, ik sla wel een arm om hem heen. Maar daar was hij meer geïrriteerd over dan over Lewis Hamilton, zullen we maar zeggen.
1: Ja, want uiteindelijk als je ook de beelden terugkijkt. Hij onderstuurt ook een klein beetje in de zijkant van Russell. Hè? Dus ja. Ik snap dat hij wel ergens zegt van ja, het was misschien meer een racing incident.
2: Ja, precies. Kijk, en hij is natuurlijk vooral geïrriteerd. Maar ik moet zeggen, Kimi heeft ook zijn pech gehad. Hij is vooral geïrriteerd dat er aan zijn kant veel dingen fout gaan. Maar tegelijkertijd, als we een beetje uitzoomen, is dat ook nog een beetje het geluk van dit kampioenschap. Dat Mercedes zo heel veel betrouwbaarheidsproblemen heeft. Want anders was de voorsprong natuurlijk al vele malen groter geweest in beide kampioenschappen. Dus dat is ook wel een verhaal van dit seizoen. Dat ja, Mercedes heeft by far het beste pakket. Maar iedere race is heel onvoorspelbaar, omdat er zeker motorisch nog alles wat stuk gaat bij Mercedes. Toto Wolff zei daar dit weekend over van ja, ik sta nog steeds achter onze keuze. We hebben in de winter alles op performance gezet en wat minder op betrouwbaarheid. Maar dat is wel een dingetje, het kan in de kampioenschap, want normaal zeg je 50 punten, best veel. Maar 2026 is zo'n tombola dat er het eigenlijk per weekend op basis van wie dan weer een DNF krijgt, dat de boel weer om kan slaan. Dus dat is wel een factor die waarschijnlijk het hele jaar een grote rol blijft spelen.
1: Ja, en dan ja, de grote winnaar natuurlijk, Andrea Kimi Antonelli. Want die wint de race, had natuurlijk ook pole. Heeft sowieso ja, op zich een fantastisch seizoen tot nu toe. Dan gaat het weliswaar mis in Barcelona en en op Silverstone. Maar het gat is weer 50 punten.
2: Nou ja, en al die raceweekenden waarin het misging, was hij ook sneller natuurlijk. Hè? Want Kijk, Oostenrijk won die dan niet, maar zei dus ook van ja, eigenlijk had hij wel de snelste racetijd. Daar won dan Russell, maar had eigenlijk misschien Kimi qua pure pace ook wel kunnen winnen. Nou ja, Silverstone, Barcelona, al die momenten was hij eigenlijk ook de snellere van de twee Mercedes-coureurs. En dat baat denk ik Russell het meeste zorgen, dat zelfs weekenden waarin het kwartje dan zijn kant op viel, dat hij natuurlijk niet achterlijk is en dat hij op zo'n maandag na de race ook wel denkt van verrek, maar dat jonge ventje naast mij was wederom sneller. Dus als ik dit niet ga omdraaien, ja, dan heb ik wel een serieus probleem. En dat serieuze probleem heeft hij natuurlijk al, want als we een jaar teruggaan, was deze fase van het seizoen, namelijk het Europese deel, was de grootste handicap, hè, van Kimi, want hier worstelde die enorm. En nu lijkt het wel een andere Kimi Antonelli, heeft hij alles in één keer onder controle. Dus ja, de volwassenheid die hij toont dit jaar had denk ik niemand, inclusief ikzelf, had denk ik niemand in de paddock verwacht. En dat is denk ik wel het meest, ja, als we de batterijen even buiten beschouwing laten, is dat wel het meest fascinerende aspect van dit jaar om te zien.
1: Als je verder nog kijkt naar al hetgeen afgelopen weekend is gebeurd in de Formule 1, in het paddock en op de baan. Wat is nou het meest onder de radar gebleven in jouw ogen?
2: Nou, er zijn in het middenveld wel een paar dingetjes die eruit springen. Bijvoorbeeld Audi, ja, krijgt niet veel headlines, maar best wel knap wat die dit weekend hebben gedaan. Ook met de auto in Q3, want Audi natuurlijk nieuwe motor, maar die zijn heel erg nog een beetje underpowered. Dus die hebben gewoon met Arduo en zo nog meer updates nodig, maar dan toch op een circuit als Spa boven komen drijven. Dat is knap. Racing Bulls blijft natuurlijk ook wel redelijk imponeren in dat middenveld. Er zit een grappig verhaaltje achter, omdat ze een update hadden. Maar die hadden ze maar voor één auto. En toen was die teambaas een beetje nerveus van ja, wie geef ik hem nou? En hij zei, in Oostenrijk hadden we een goede kwalificatie. Toen durfde ik dat gesprek over Spa wel aan te gaan. En toen heb ik ze voorgesteld van of we gaan gewoon een muntje opgooien. Maar dat vond niemand een goed idee. Of we doen het, we geven hem aan wie zich als eerste kwalificeert in Silverstone. En dat bleek Lindblad te zijn. En dus mocht Lindblad nu met de update rijden en krijgt Lawson me pas in Hongarije. Dus ja, dat zijn wel de twee teams in het middenveld die eruit springen. Twee andere dingetjes nog bij Red Bull en bij Max is dat ze met Gwen Lagree een opvolger van Helmut Marko hebben gevonden die het opleidingsproject gaat leiden. En dat ze met Tom Hart een opvolger voor Lambiase hebben gevonden. Dat is niet nog nu, maar als Lambiase, die gaat natuurlijk in 2028 naar McLaren en voor die tijd met Gardening Leave. De verwachting is dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Als hij dan terzijde wordt geschoven, dan wordt Tom Hart de nieuwe race engineer. Als hij blijft, wordt hij dat van Max Verstappen. Als hij niet blijft, wordt hij dat van een andere coureur. Maar hij wordt sowieso de race engineer bij Red Bull. En dat is wel een apart verhaal. Want die Tom Hart was eigenlijk al op weg naar de uitgang. Die had al min of meer bij Williams getekend om de race engineer van Alexander Albon te worden. Maar goed, Max Verstappen zei, intern heb ik iemand gevonden die ik het liefst als race engineer zou willen hebben. Dat zei hij een paar weken geleden. Toen noemde hij geen naam, maar dat bleek om deze Tom Hart te gaan. En dus is die transfer met Williams ongedaan gemaakt en blijft hij toch bij Red Bull. En nogmaals, als Max blijft, dan wordt hij, Max Verstappen, zijn nieuwe race engineer.
1: Ja, en plus daarnaast die andere naam die je noemde, dat is volgens mij ook was dat niet de ontdekker ook van Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes?
2: Ja, absoluut. Van de hele Mercedes line-up zo'n beetje. Want Antonelli inderdaad, die heeft hij ontdekt. En bij Russell, eigenlijk zijn eerste werkdag, toen was het idee dat Russell eerst DTM zou gaan rijden bij BMW. Maar zijn eerste werkdag met Mercedes was zijn taak om dat ongedaan te maken en om toch op een single seater pad te houden. Dus die heeft een heel goed track record. Dus dat is Red Bull, is er wel met in zijn nopjes. Ik moet zeggen, ook vanochtend was wel grappig, vlak voor dit belletje, wat vrij ongebruikelijk was, benaderden ze mij van, ja, wil je nog wat extra achtergrond daarbij? Want ze zijn vrij opgebrand om dat narratief natuurlijk te pushen. Ook omdat Red Bull veel mensen verliest en nu trekken ze eindelijk een grote naam aan. Dus ja, dat is wel iemand. Hè. Na Helmut Marko hadden ze natuurlijk eigenlijk niemand meer om dat juniorenproject voor het jonge talent echt te leiden. Dus dat is wel een aanwinst waar ze redelijk, redelijk mee met de borst vooruit willen lopen.
1: Tot slot, we gaan dit weekend alweer door met Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Kunnen we daar nou veel van verwachten, ook qua updates en dergelijke?
2: Ja, maar dan moeten we denk ik vooral, oké, dat is heel erg in de marge, maar daar gaan vooral heel veel ogen op Aston Martin. Want dat is natuurlijk het meest pijnlijke verhaal van dit hele jaar. Hè? Aston Martin, ja, Newey, Honda, hele hoge verwachtingen. En dan rijden ze in Spa letterlijk in de Formule 1.5. Want ze zaten in de kwalificatie precies tussen de Formule 1 en Formule 2 poltijd in. Nou, vreselijk pijnlijk. Maar die komen in Hongarije met een nagenoeg nieuwe auto. Een compleet B-spec van Adrian Newey. Dus iedereen is er enorm op gebrand om te zien hoe die auto er op vrijdag precies uit gaat zien in de pitlane. De Honda update, want die komen ook met een verbeterde motor, die komt pas in Zandvoort. Maar ja, ondanks de los van de strijd vooraan, waar ook wat teams zoals Aaron met updates komen, maar denk ik dat er heel veel ogen op Aston Martin gaan, waarbij het eerste doel is om in ieder geval die seconde achterstand richting Cadillac weer een beetje, dat klinkt mega pijnlijk, maar om die weer ongedaan te maken. In ieder geval, we hoorden Viva España, maar dat ook Fernando Alonso zelf weer een klein beetje de Spaanse trots kan hooghouden en niet alleen maar als een soort rijdende chicane mee hoeft te doen.
1: Ja, precies. Nou ja, desondanks, hij heeft wel natuurlijk het enige punt van Aston Martin dit seizoen gescoord.
2: Ja, dat is absoluut waar, ja.
1: Nou, top. We zijn weer helemaal bijgepraat. Ronald Voording van motorsport.com. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Absoluut. Tot de volgende. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor al het publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten, want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En het blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefden te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, winnen is al, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, de eerste dag, de eerste hockeydag, verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoten, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon een soort van rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zei dus van, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, oké, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou hartstikke mooi. En je bent al vanaf je 8e volgens mij ben je aan het hockey, of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school, want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan, ik heb heel lang basketbal gedaan, handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En gewoon heel veel verschillende sporten, zodat ik toch een beetje kan denken van, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echte rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je 8e natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is, naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC, Hudito, voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren die, ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogte. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bardiensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel groot hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop in de raad. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer, worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club,

0: af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, nou, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Dus,
2: wie weet, wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
0: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: your name.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind Weekend. Tijdens de Dam tot Dam loop. Waar het vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen als volger? Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat het mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Te zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichterbij. Dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning, contact met bonden, met de NPO, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven. Ja, dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon, de NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had, of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei: ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin en vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner, maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat de Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel, maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon nog een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En mm-hmm. als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennemars.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind 2 hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, ja, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je oog dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Nou ja, wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Oh, misschien is bewegen. Oh, bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut. Ja.
3: Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. Ja. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Want als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
2: Ik ga de en Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ja, ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Nou, dat is onwijs belangrijk. Dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je. Want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. Eén, die vertellen dat aan aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij je het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel zeggen, moet je ook wel even zien in die drukte. Dus, maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, nou, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dat is dus wel, dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Dus achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je... Je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Dus je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want Brian gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Die oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicaptsport en Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicaptsport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicaptsport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5:00.
8: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
12: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio live op deze maandag 20 juli. Ja, het wereldkampioenschap voetbal zit erop. Het waren 6 lange weken, misschien ook wel heel 6 mooie weken. Ja, af van welk land je bent. Maar we gaan in ieder geval lekker terugblikken op het finale weekend van het WK. En dat ga ik doen met de man met wie we het bal ook openen, Jesper Langbroek. En hij is ook heel wat weken daar geweest in Mexico en de VS. Was verslaggever ook namens Elf Voetbal. Verder blikken we terug op de Grand Prix van België in de Formule 1. Met iemand die ook daar aanwezig was, Ronald Voording van motorsport.com. Praat ik met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine over de Tour de France. En ja, gisteren was toch een gitzwarte dag voor de Tour. Want Jonas Vingegaard viel uit. En daarmee misschien de laatste enige echte uitdager. Misschien nog voor Tadej Pogacar om de Tour te winnen. Is daarmee naar huis. En dat gat is nu al erg groot ten opzichte van Remco Evenepoel. En we gaan terugblikken op de Dutch Open. Dan hebben we het over tennis. En dat ga ik doen met toernooidirecteur Tom Nijssen. Die in Guy den Oude voor het eerst sinds 2022 weer een Nederlandse winnaar mocht huldigen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
12: Fred Rutte is niet langer technisch adviseur bij voetbalclub NEC. De 63-jarige Wiegenaar legt zijn werkzaamheden bij de Nijmegenaren na 5 jaar neer, zo meldt NEC. In mijn rol als technisch adviseur van de Raad van Commissarissen, de directie en Marcel Boekhoorn heb ik de afgelopen jaren gevraagd en ongevraagd mogen meewerken aan de sportieve koers en de ambities van de club. Voor mij is het moment gekomen om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Al dus Rutte, die zich in mei nog terugtrok als bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Eerder was hij trainer van onder meer PSV, Feyenoord en FC Twente. We vinden het uiteraard jammer dat Fred heeft besloten zijn werkzaamheden voor NEC te beëindigen, maar respecteren zijn keuze. Fred beschikt over een uitzonderlijke voetbalinhoudelijke kennis en wist hij altijd te combineren met een brede strategische blik op de organisatie, zo zegt Ron van Ooyen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NEC op dit vertrek.
0: All Sports Radio Live.
12: Het grootste en langst durende WK-voetbal in de geschiedenis is na 6 weken ten einde gekomen. Afgelopen weekend werd het toernooi afgesloten met een spectaculaire 10-klapper van een troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. En met een, niet alleen een schaak, misschien meer een schaakboxfinale tussen Spanje en Argentinië. Ik ga erop terugblikken met Jesper Langbroek, die als voetbalverslaggever namens Elf Voetbal een aantal weken in Mexico en de VS heeft doorgebracht dit toernooi. En ook schrijver is van de boek Viva Voetbal. Jesper, hele goede goedemiddag.
13: Hoi, goedemiddag.
12: Ja, allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw ervaringen. Jij bent een heel tijdje aan die kant van de wereld geweest. Hoe was het eigenlijk?
13: Zo, een heel avontuur weer. Wij hebben natuurlijk net na de openingswedstrijd gebeld. Hè. Toen was het voor mij nog 's avonds, voor jou de ochtend erna. En nou, dat voelt echt alweer als bijna 2 maanden geleden. En dat is het ook, want het WK dat duurde zo lang en er is zoveel gebeurd. Ja, veel mooie dingen mee mogen maken. Nederlands elftal mogen volgen. Mexico meerdere wedstrijden gezien. Mexico-Engeland, denk ik, een van de hoogtepunten. Een van de mooiste wedstrijden waar ik ooit bij ben geweest in dat Estadio Azteca. Dus ik ben op een gegeven moment tevreden naar huis gegaan. Niet tot de finale gegaan, maar wel mooie dingen meegemaakt.
12: Ja, toch even terugkomend op dat boek. Want jij hebt natuurlijk sowieso een heel speciale band met het land Mexico. Het was ook misschien wel een logische dat je met FIFA Voetbal wat dat betreft een boek schreef over ja, het Mexicaanse voetbal.
13: Ja, ik heb daar een tijdje gewoond. Mijn vrouw die komt daar vandaan. En dat was eigenlijk een van mijn doelen toen ik zag dat het WK in Mexico zou zijn. Dacht ik, daar moet ik bij zijn. Dus die openingswedstrijd, dat was voor mij eigenlijk al het hoogtepunt. Heel vroeg in het toernooi natuurlijk. Maar om daarbij te zijn in Estadio Azteca, waar nu 3 WK's zijn gehouden. Dat is ook geen ander stadion gegund. Dus die historische voetbalgrond en de beleving van de Mexicanen, die natuurlijk ook anders is dan Amerikanen of Canadezen. Die echte voetbalbeleving, zoals we dat in Europa ook graag zien. En wat Latijns-Amerikanen natuurlijk goed kunnen, dat was hartstikke mooi om dat mee te maken. En ja, zo'n WK, dat geeft die mensen gewoon heel veel vreugde. En op een gegeven moment kregen ze ook hoop en vertrouwen, de Mexicanen, dat zij het goed konden gaan doen in het toernooi. Dan is het jammer dat je tegen Engeland komt. Maar die wedstrijd hebben ze volgens mij ook van genoten. En ze zijn een ronde verder gekomen dan Nederland. Dat is natuurlijk mijn echte thuisland. Maar toen die twee uitgeschakeld waren, toen ben ik toch maar naar huis gegaan.
12: Nee, niet met de staart tussen de benen, hoop ik.
13: Nee, ik vond het eigenlijk allemaal hartstikke mooi om mee te maken. Ik had wel verwacht dat Nederland iets verder zou komen. Ja, dan je gaat een beetje rekenen van tevoren in dat schema. Hè. Dus op een gegeven moment denk je, dan halen ze misschien het zou de kwartfinale zijn volgens mij tegen Frankrijk. Nou, dan vliegen ze daar een beetje eruit. Gebeurde nu iets eerder, maar dat kwam mij eigenlijk wel goed uit. Want dan kon ik daarna nog door naar Mexico. Toen ben ik meteen na die wedstrijd in Monterrey tegen Marokko, ben ik in een nachtbus gestapt naar Mexico stad. 14 uur in de bus gezeten en nog moeten liften om op tijd bij het stadion te zijn. Maar toen kon ik meteen Mexico-Ecuador zien. En nog even een weekje in Mexico blijven hangen voor Mexico-Engeland. Dus voor mijn reisschema kwam het perfect uit. En ik wist toch wel ergens dat Nederland niet het WK zou winnen dit keer. Het kan natuurlijk altijd. Maar als je daar van tevoren een beetje rekening mee houdt, dan is de teleurstelling wel minder groot, hè?
12: Ja, nee, dat is dan wel weer zo inderdaad. Voordat we het over de troostfinale en finale gaan hebben, wat is nou je meest bijzondere ontmoeting het afgelopen toernooi geweest? Want je hebt best wel wat grootheden van dichtbij kunnen bonden.
13: Ja, zo, dat is een goede vraag. Met Mateo Chaves heb ik een paar keer leuk gesproken na wedstrijden. Die kende ik ook al, omdat ik hem had geïnterviewd voor het boek. Hij speelt natuurlijk bij AZ, de enige Mexicaans voetballer momenteel in Nederland. En dat vond ik wel heel mooi dat hij mij ook daar na dat WK herkende. En dan zocht hij me op om een praatje te maken. En dan kon ik daar een leuk artikel over schrijven voor Elf Voetbal. Dus dat kon ik wel heel erg waarderen. Die jongen die is natuurlijk hartstikke druk met zijn eigen WK. En de eerste wedstrijd had hij ook niet gespeeld. Maar toen kwam hij alsnog naar me toe. En die scoorde later ook nog. De enige wedstrijd die hij gespeeld heeft. Als verdediger. Maar die stond in één keer rechts buiten. En die schoot die bal heel beheerst binnen. En er zit wel een mooi verhaal achter. Omdat zijn vader in 98 bij het WK zou zijn met Mexico in Frankrijk. En die was daar al in het spelershotel en zo, maar er moest nog 1 speler afvallen en dat werd hij. Dus die heeft net het WK niet meegemaakt en dat is een soort familietrauma. Maar zijn zoon heeft nu dus wel het WK gespeeld in eigen land. En die scoorde ook nog. Dus toen ik dat zag gebeuren, toen dacht ik, ja, wat een mooi verhaal voor die jongen en voor die vader.
12: Ja, dat is inderdaad wel een prachtig, prachtig verhaal. Daarnaast denk ik ook jongens als Messi volgens mij ook van dichtbij gezien. Die heeft de finale nog gehaald uiteindelijk.
13: Ook geen kleine jongen. Wel letterlijk wel klein, maar figuurlijk een van de grootste. En als je daar dan voor staat, zo, die geeft dan een kleine persconferentie eigenlijk. Omdat die man van de wedstrijd wordt en dan moet hij de pest award staan. Ja, dan gaat je hart wel even sneller kloppen als je binnenkomt lopen. Je hebt hem wel eens op tv gezien en je hebt het gevoel dat je hem kent. Maar als hij zo voor je staat, dan zit ergens toch die voetballiefhebber ook. Je bent journalist, je moet professioneel zijn. Maar je bent ook liefhebber van het spelletje en van de grote spelers en wat ze allemaal bereikt hebben. Dus ja, dat komt op zo'n moment wel even mooi samen. En die dag daarna stond ik bij Ronaldo. Hetzelfde scenario met zo'n persconferentie. Ja, dat kan alleen maar op het WK, dat je in 48 uur, misschien nog wel minder, misschien wel in 24 uur, Messi en Ronaldo kan zien. En die scoorden ook allebei 2 keer op hun laatste WK waarschijnlijk. Zeg nooit nooit, maar daar mogen we nu toch wel een beetje van uitgaan. Nou, dat zijn momenten die ik niet had willen missen.
12: Nou ja, zo heb je dus fantastische momenten beleefd. Laten we teruggaan naar afgelopen weekend, het slot. Die troostfinale. Vooraf was dan altijd de vraag, moet je die nou wel spelen? Nou, gelukkig is die wel gespeeld, want wat een spektakelstuk was dat.
13: Ja, hele gekke wedstrijd natuurlijk. Ja, moet je die wedstrijd heel serieus nemen? Ja, misschien uiteindelijk wel, want je kan nog derde worden. En kun je toch met een iets positiever gevoel dat toernooi verlaten. Ja, maar het werd gewoon een hele gekke wedstrijd met heel veel doelpunten in het begin voor Engeland. En daarna heel veel doelpunten voor Frankrijk en daarna weer voor Engeland. En met al die wisselspelers die speelden, ja, dan kan dat een beetje gebeuren natuurlijk. En je weet ook niet hoe ze mentaal in die wedstrijd zitten. Maar ja, van mij zouden ze zo'n wedstrijd niet per se meer hoeven spelen, eerlijk gezegd. Want ja, doe je die spelers daar een plezier mee? En je ziet nu wat je voor wedstrijd krijgt. Ja, is dat serieus te nemen op een WK dat je dan zo'n uitslag hebt? Het gaat toch weer mee in de statistieken. Mbappé die scoort 2 keer. Nou, die wordt dan WK-topscorer. Maar ja, ik vind zo'n wedstrijd, dat weegt toch anders dan een echte knock-out wedstrijd. Het is een beetje mosterd naar de maaltijd voor mijn idee. Ik weet niet, hoe zie jij dat eigenlijk?
12: Nou ja, normaal gesproken zou ik daar wel inderdaad hetzelfde antwoord op geven. Maar ze maakten er wel een spektakelstuk van. Wat dat betreft, ja, het was een lekker open wedstrijd. Lekker aanvallend. Engeland komt natuurlijk bij rust 4-0 voor. Dan denk je na de rust, dan gaan ze toch bijna weggeven. Met dat het uiteindelijk 4-3 wordt. En dan loopt Engeland weer uit. Het is, wat dat betreft, het was voor de neutrale kijker wel een feestje.
13: Het was wel vermakelijk, ja dat zeker. En nog veel doelpunten kunnen zien en op het puntje van die stoel. Eigenlijk was het spannender wat dat betreft dan de finale. Er staat minder op het spel, maar het was wel vermakelijker om naar te kijken dan de finale. Dat zie je ook, zo'n finale is natuurlijk vaak heel verdedigend en allebei bang om niet te verliezen. En in zo'n troostfinale maakt het misschien net wat minder uit, inderdaad. Want je zegt grote ruimtes en een beetje een open schietend, dus ja. Is ook leuk, kan ook leuk zijn om naar te kijken.
12: Nou ja, laten we het dan maar snel over de finale hebben. Want het was inderdaad een tactisch schaakspel. Zeker vergeleken met die troostfinale. Je zag eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde gebeuren als tot nu toe eigenlijk alle landen die tegen Spanje hebben gespeeld. Het is dat positiespel, die driehoekjes die gemaakt worden, waar eigenlijk gewoon niet tegen op de box is. Bijna elk land verzuipt er eigenlijk in.
13: Ja, Spanje is gewoon te goed, denk ik, als collectief. En dat heeft die coach Lafuente ook heel goed neergezet natuurlijk. En ook keuzes daarin gemaakt, bewust voor spelers die daarin mee kunnen en die het team voorop zetten. We dachten eerst dat dit het WK van de grote sterren zou worden. En dat werd het ook wel in het begin met Mbappé en Haaland en Messi en Ronaldo en Kane. En die leverden allemaal. Maar ik denk dat uiteindelijk het beste team wel gewonnen heeft. Gewoon die als collectief het beste spelen, juist in balbezit en gewoon rustig die bal rond laten gaan en kijken wie die kans af kan maken. Niet afhankelijk van één sterspeler. Dus ik denk dat dat misschien wel een grote les is, dat uiteindelijk toch de beste tactiek is. Je moet natuurlijk wel de kwaliteit hebben om dat collectief te smeden en die tactiek zo erin te krijgen. Dus ja, alleen compliment voor Spanje eigenlijk, Argentinië die... Die kon amper een schot op doel krijgen in de hele wedstrijd. Alleen op het einde zie je dan weer dat Spanje wat terug ging lopen. Nadat ze gescoord hadden. En dat hebben we natuurlijk ook vaker gezien in het toernooi. Dat het dan een beetje inzakt na een voorsprong. En dan krijgt de tegenstander toch weer kansen. Die gaan natuurlijk wat opportunistisch spelen. Dus toen kwam Argentinië weer erin in één keer in de extra tijd. Toen werd het nog even spannend. Maar ja, ik denk uiteindelijk voor het verhaal was het leuk geweest dat Messi nog een keer wereldkampioen was geworden. Maar Spanje verdiende het wel meer in mijn ogen.
12: Nou, ik denk dat op de Argentijnen na voor de rest ook niemand voor Argentinië was
13: op deze planeet. Dat sentiment dat leeft ook wel heel erg in Nederland nu. Hè? Dat komt nu in één keer naar boven. Dat 2022 dat best wel diep zit. Nou, die Paredes die was ook wel echt weer irritant ook tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd. Dan liep hij weer om zich heen te slaan en spelers te duwen. Slechte verliezer ook. Dus... Wat dat betreft hebben de Argentijnen zichzelf wel weer bevestigd als, hoe zou je het noemen? Als een irritant voetballand om tegen te spelen. Laten we het op die manier omschrijven.
12: Ja, precies. Maar ik denk dat het dan voor Nederland ook tijd is om eens te gaan scouten bij het Pieter Baan Centrum. Of kijken of ze nog van dat soort gekke...
13: Ja, ik dacht gisteren, wil ik niet zeggen dat hij daar thuis hoort. Maar het waren allemaal Wout Weghorstjes eigenlijk bij Argentinië. Die gewoon... volle bak erin gaan. En ik kan dat juist wel waarderen. Maar Ja, is het mooi voetbal? Dat niet. Maar heb je het nodig om te winnen? Dat soms wel. En dat zie je ook als Wout Weghorst het veld in komt. Hij gaat als een beest gaat hij tekeer. Maar hij heeft ook dit WK gewoon weer die kopbal op Summerfield en dan doelpunt van Gakpo tegen Marokko veroorzaakt als invallen. Dus ja, met een hoop inzet kun je ook een heel eind komen.
12: Ja, dat blijkt dan normaal. Voor Argentinië in dit geval zelfs de finale meermaals vanuit de geslagen positie. Toch wonnen de Spanjaarden uiteindelijk. Hoe belangrijk is toch die rode kaart voor Argentinië nog geweest daarin?
13: Ja, dat heeft wel meegeholpen. Ik denk ook wel dat dat een mentale klap was zo vlak voordat ze de

0: eigen man die verlenging in kunnen gaan. Ze werden toch weer een beetje gematst. Hè? Dat, die complottheorie die blijft rondgaan. Maar het is uiteindelijk niet gebeurd dat Messi die beker heeft gekregen. Wat ook veel mensen vermoeden, dat hij weer wereldkampioen zou moeten worden. En dat Trump hem dan die beker kon geven. Hè? Dat zijn ook weer mooie beelden die we daarna gezien hebben.
1: Ja, was ook wel mooi. Hè? De helft van de Spaanse helft negeerde Trump ook volledig.
0: Ja, en Marino, die deed nog dat dansje na, hè? Met die handen zo.
1: Ja.
0: Ja, het is een bizar WK, toch? Als je erop terugkijkt wat er allemaal gebeurd is. Om het toernooi heen met Iran, die niet welkom waren in Amerika. En dan gisteren, voor dat finale begint, dan hebben ze het hoogste woord over eenheid en peace en weet ik het allemaal. Maar ja, in de daden van Trump, die daar vrolijk zat te doen, zie je dat weinig terug natuurlijk. Dus dat heeft uiteindelijk wel een smetje gehad misschien op het hele toernooi. Maar ja, sportief gezien zijn we ook weer vermaakt met allerlei mooie wedstrijden. Dus het was een lang en bijzonder toernooi.
1: Nou ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten bij die woorden. Jesper Langbroek, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Nou ja, hopelijk heb jij inderdaad ook een fantastisch toernooi gehad. En spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Over 4 jaar worden we wereldkampioen.
1: Ja, want de ploeg die door, wat was het ook weer? Die verliest van Marokko op penalties, die wordt het 4 jaar later wereldkampioen, toch?
0: Oh, nou kijk, er is altijd weer hoop, hè? Dus dat is mooi aan voetbal, omdat we dit gaat de geschiedenis boeken en we krijgen weer een nieuwe kans.
1: Precies, daarom. Nee, daar gaan we maar eens voor. Jesper, dankjewel voor je
0: tot
1: tijd en fijne dag nog.
0: Jij ook, succes. Hoi, hoi.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Maar voor de rest zijn we niet partijdig hoor. Manolo Escobar y Viva España hoor je hier bij All Sports Radio Live. Het Formule 1 circus was afgelopen weekend in België te vinden voor de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat was allemaal het weekend van onze jonge Italiaanse kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Nadat het Silverstone helemaal misging in de slotfase en zijn teamgenoot George Russell weer behoorlijk inliep, waren de rollen ditmaal omgedraaid. Al in de eerste ronde werd de Brit geëlimineerd door zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor het gat tussen de twee nu inmiddels 50 punten bedraagt. Ook Max Verstappen heeft het pechweekend in Engeland achter zich weten te laten. Hij kwalificeerde in België nog als tweede en wist, ondanks misschien een klein beetje pech met een virtual safety car, toch nog als derde op het podium te eindigen. Ik ga erop terugblikken met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij was er ook bij daar in Spa. Hoe was het weekend?
1: De Formule 1 wil waarschijnlijk dat ik een politiek correcte versie deel, maar het eerlijke verhaal is dat Spa wel heel anders was, niet qua beleving en ik denk ook voor mensen die er zaten, dan merk je er niet zo heel veel van. Dat heb ik ook iedere keer als ik met een fotohesje meteen achter de vangrail sta, weet je wel, dan het voelt nog steeds snel, optisch zie je die verschillen niet zo, maar als je dan wel naar de data gaat kijken, dan is Spa gewoon heel anders geweest dan de afgelopen jaren. Ik heb toevallig de polrondjes van 2025 en 26 voor een data-analyse over elkaar heen gelegd. En die polronde was 4 seconden langzamer. Dat is in principe niet zo'n probleem. Maar er zaten wel hele pijnlijke momenten natuurlijk in. Hè, dat je halverwege Camel Straight, dat de clipping al begint en dat dan de snelheid, ondanks dat ze vol gas blijven geven, gewoon terugloopt. Poehon, wat altijd een van de meest uitdagende bochten van de kalender is. Ik sprak daar met Lando Norris en Oscar Piastri over. Die zeiden allebei, het is geen bocht meer. Het is gewoon een little bend in a straight, want de hele uitdaging is weg. Dus ik moet zeggen, Spa optisch, het blijft een fenomenaal circuit. Dus het probleem zit absoluut niet in de baan, maar wel in de 2026 auto's. En dat is op een circuit als Spa extreem pijnlijk blootgelegd. Dus het was op zondag, en dat is eigenlijk de hele samenvatting van dit hele jaar. Het is als kijkspektakel, zeker voor een jongere generatie, misschien nog niet zo slecht. Maar als je iets meer in de details gaat kijken, dan zie je wel wat pijnlijke dingen. En dat was dit weekend in Spa zeker het geval.
0: Dat was natuurlijk wel een dingetje. Dat was vooraf ook al iets wat uitermate veel besproken werd. Dat werd gedurende het weekend natuurlijk alleen nog maar heftiger. Hoe zit dat dan eigenlijk met toch in de toekomst met dit soort banen? Met toch veel lange rechte stukken, veel snelheid en dat clipping verhaal. Want volgens mij werd er ook al gezegd dat er toch ook weer volgend jaar weer iets gaat veranderen.
1: Dus het gaat wel een klein beetje beter worden. Hè? We gaan langzaamaan in twee stappen. Richting 2028 gaan we naar de zogenaamde 60-40 split. Dus dan 60% verbrandingsmotor, 40% elektrisch vermogen. Komt er, en nu is het bijna 50-50, dus komt er iets minder nadruk op dat elektrische deel. Dat moet het wel ietsje verbeteren, maar dat neemt niet alle problemen weg. Want zonder het al te ingewikkeld te maken, maar los van die clipping en die energiemanagement waar we het net over hadden, is het dit weekend nog een ander aspect naar voren gekomen waar de coureurs enorm gefrustreerd over waren. En dat is dat Andrea Stella noemde dat op zaterdagavond, voor het eerst eigenlijk, toen ik hem daarna vroeg. Althans, ik stelde een vrij algemene vraag, maar toen kwam hij met de hele uitleg. Dat er een zelflerend element in de power unit zit. Dat eigenlijk de software als het ware leert van wat er in de ronde ervoor gebeurd is. En ook van wat er in de ronde zelf gebeurt. Dus als je een heel klein foutje maakt als coureur bijvoorbeeld, heeft dat effect op energiemanagement later in de ronde. Dan krijg je bij het uitkomen van sommige bochten in één keer bijvoorbeeld minder vermogen dan dat je had verwacht, of op rechte stukken minder vermogen. En dat zelflerend, dat klinkt bijna een beetje als AI. Maar dat heeft coureurs best wel negatief verrast. Dat zit er deels achter dat George Russell de hele weekend zo worstelde. En bij McLaren ook dat Piastri zo worstelde. Want Stella zei, de motorinstellingen van Oscar en Lando waren identiek. Maar Oscar verloor heel veel tijd op rechte stukken. Puur door dingen die wij ook eigenlijk nog niet kunnen verklaren. Waarbij zij nu ook hun hersenen kraken. Ik vroeg Oscar daar op zondag naar. Ik zei, hoe is dat dan? Dat je eigenlijk door een soort zelflerend element van de power unit, door hele kleine details, bijvoorbeeld een enorme tegenwind zijn op rechte stuk, waardoor de motor als het ware verrast wordt. Ik zei, hoe frustrerend is dat? En toen wachtte Oscar een seconde. Toen keek hij me aan en zei hij, it sucks. Dat was wel vrij helder. Maar ja, dat leidt wel tot frustraties. En ja, Max Verstappen werd er ook naar gevraagd. Want Max is de frustratie al min of meer voorbij. Want die weet wel dat ja, dit jaar gewoon uitzitten wordt. Dus toen Max ernaar werd gevraagd in de persconferentie, zei hij met een lach, en dat vond ik eigenlijk de beste quote, zei hij: "Welcome to F1 2026. It can be a jungle out there," zei hij. Maar goed, Max heeft dit weekend de jungle in ieder geval zelf vrij goed overleefd.
0: Ja, want uiteindelijk wist hij zich als tweede te kwalificeren. Reed uiteindelijk nog naar een derde plaats in de race. Dat is toch ook wel een klein beetje een opsteker, toch? Zeker na het weekend op Silverstone.
1: Ja, 100%. En ook echt wat ze nodig hadden. Hè? Silverstone, heel veel frustratie natuurlijk in het team. Ook bij Max, die toen op Silverstone zei van ja, ik hoef ook even een paar dagen niet met het team te praten. Ik ben er wel even klaar mee. En bij Red Bull waren ze wel een klein beetje bang dat ja, Spa hetzelfde zou worden. Hè? Wat jij al aangaf aan het begin. Weer een lastig circuit qua energiemanagement. Red Bull denkt dat dat vooral de banen zijn waarop ze heel veel moeite hebben. Dus ja, er leefde wel een beetje een soort van sentiment van oh nee, hier gaan we weer. Weer een heel pijnlijk weekend. En dat werd het niet. En ja, dat heeft een paar redenen. Ten eerste dat Red Bull voor de verandering, maar dat is niet vanzelfsprekend. Maar ze kregen de auto meteen in een goed window. Meteen een goede afstelling gevonden op vrijdag. Nou, dat heeft alles wat makkelijker gemaakt. Zaterdag natuurlijk die slipstream van Hadja, die toch al een gridstraf had. Dus die kon Max ook nog een beetje helpen. En zondag, Max was niet helemaal tevreden over de laatste stint, maar was het ook beter dan verwacht. Dus ja, zeker naar Silverstone, waar de emoties overkookten, waarover teambaas Laurent Mercier zei van ja, ook logisch dat een sportman als Max zo emotioneel betrokken is. Maar na Silverstone hadden ze dit wel even nodig. En nou ja, Max en Laurent liepen samen van het circuit af. En er werd in ieder geval wat meer gelachen dan dat in Silverstone het geval was.
0: Ja, dan toch even de grootste pechvogel van het weekend. Toch wel George Russell. Had natuurlijk een klein beetje een kleine opsteker natuurlijk met het wegvallen van Antonelli aan het einde van de race. Kon weer wat punten inlopen in de strijd om het kampioenschap. Maar hij had echt een volledig off weekend in Spa.
1: Ja, wat dus voor een deel waarschijnlijk terugslaat op wat we net besproken hebben over dat zelflerende aspect van de power unit. Maar dat zou ook te makkelijk zijn om daar alles op te gooien. Want het heeft ook met rijstijl te maken. Dat sommige mensen in de paddock zeggen van hè, soms moet je ook wat agressiever zijn. Die auto wat meer erin smijten in de bochten. En daar heeft Kimi met zijn rijstijl veel meer dan George. Dus ja, misschien past deze auto ook gewoon beter bij Antonelli. Wat er op zondag gebeurde, die snelle DNF, dat was wel interessant. Dat eigenlijk George Lewis Hamilton niks kwalijk nam, ondanks dat Lewis wel die tijdstraf kreeg. Maar Russell zei na afloop van ja, dat vond ik eigenlijk een race-incident, zei hij. En ik ben veel geïrriteerder over wat er daarvoor gebeurde. Want er was, ja, het wordt een beetje battle of the batteries op deze manier. Maar er was nog een ander motorprobleem. Dat bijna alle Mercedes-coureurs hadden te weinig batterij bij de start. En daardoor verloor George Russell 3 plekken op dat eerste rechte stuk naar Eau Rouge Radion op Campbell Strait. En hij zei dat had al nooit mogen gebeuren. En daardoor zat ik in de positie waarin ik zat en waarin ik nooit had mogen komen. Dus hij was meer kwaad op Mercedes, op het team eigenlijk. Ondanks dat Toto meteen zei, ik sla wel een arm om hem heen. Maar daar was hij meer geïrriteerd over dan over Lewis Hamilton, zullen we maar zeggen.
0: Ja, want uiteindelijk als je ook de beelden terugkijkt. Hij onderstuurt ook een klein beetje in de zijkant van Russell. Hè? Dus ja. Ik snap dat hij wel ergens zegt van ja, het was misschien meer een racing incident.
1: Ja, precies. Kijk, en hij is natuurlijk vooral geïrriteerd. Maar ik moet zeggen, Kimi heeft ook zijn pech gehad. Hij is vooral geïrriteerd dat er aan zijn kant veel dingen fout gaan. Maar tegelijkertijd, als we een beetje uitzoomen, is dat ook nog een beetje het geluk van dit kampioenschap. Dat Mercedes zo heel veel betrouwbaarheidsproblemen heeft. Want anders was de voorsprong natuurlijk al vele malen groter geweest in beide kampioenschappen. Dus dat is ook wel een verhaal van dit seizoen. Dat ja, Mercedes heeft by far het beste pakket. Maar iedere race is heel onvoorspelbaar, omdat er zeker motorisch nog alles wat stuk gaat bij Mercedes. Toto Wolff zei daar dit weekend over van ja, ik sta nog steeds achter onze keuze. We hebben in de winter alles op performance gezet en wat minder op betrouwbaarheid. Maar dat is wel een dingetje, het kan in de kampioenschap, want normaal zeg je 50 punten, best veel. Maar 2026 is zo'n tombola dat er het eigenlijk per weekend op basis van wie dan weer een DNF krijgt, dat de boel weer om kan slaan. Dus dat is wel een factor die waarschijnlijk het hele jaar een grote rol blijft spelen.
0: Ja, en dan ja, de grote winnaar natuurlijk Andrea Kimi Antonelli. Want die wint de race, had natuurlijk ook pole. Heeft sowieso ja, op zich een fantastisch seizoen tot nu toe. Dan ja. Gaat het weliswaar mis in Barcelona en en op Silverstone. Maar het gat is weer 50 punten.
1: Nou ja, en al die raceweekenden waarin het misging, was hij ook sneller natuurlijk. Hè? Want kijk, Oostenrijk won die dan niet. Maar zeiden ze ook van ja, eigenlijk had hij wel de snelste racetijd. Daar won dan Russell. Maar had eigenlijk misschien Kimi qua pure pace ook wel kunnen winnen. Nou ja, Silverstone, Barcelona, al die momenten. Was hij eigenlijk ook de snellere van de twee Mercedes-coureurs. En dat baat denk ik Russell het meeste zorgen. Dat zelfs weekenden waarin het kwartje dan zijn kant op viel, dat hij natuurlijk niet achterlijk is en dat hij op zo'n maandag na de race ook wel denkt van verrek, maar dat jonge ventje naast mij was wederom sneller. Dus als ik dit niet ga omdraaien, ja, dan heb ik wel een serieus probleem. En dat serieuze probleem heeft hij natuurlijk al, want als we een jaar teruggaan, was deze fase van het seizoen, namelijk het Europese deel, was de grootste handicap hè, van Kimi, want hier worstelde die enorm. En nu lijkt het wel een andere Kimi Antonelli, heeft hij alles in één keer onder controle. Dus ja, de volwassenheid die hij toont dit jaar had denk ik niemand, inclusief ikzelf, had denk ik niemand in de paddock verwacht. En dat is denk ik wel het meest, ja, als we de batterijen even buiten beschouwing laten, is dat wel het meest fascinerende aspect van dit jaar om te zien.
0: Als je verder nog kijkt naar al hetgeen afgelopen weekend is gebeurd in de Formule 1, in het paddock en op de baan. Wat is nou het meest onder de radar gebleven in jouw ogen?
1: Nou, er zijn in het middenveld wel een paar dingetjes die eruit springen. Bijvoorbeeld Audi. Ja, ik krijg niet veel headlines, maar best wel knap wat die dit weekend hebben gedaan. Ook met de auto in Q3. Want Audi natuurlijk nieuwe motor, maar die zijn heel erg nog een beetje underpowered. Dus die hebben gewoon met Arduo en zo nog meer updates nodig. Maar dan toch op een circuit als Spa boven komen drijven. Dat is knap. Racing Bulls blijft natuurlijk ook wel redelijk imponeren in dat middenveld. Er zit een grappig verhaaltje achter, omdat ze een update hadden. Maar die hadden ze maar voor één auto. En toen was die teambaas een beetje nerveus van ja, wie geef ik hem nou? En hij zei, in Oostenrijk hadden we een goede kwalificatie. Toen durfde ik dat gesprek over Spa wel aan te gaan. En toen heb ik ze voorgesteld van of we gaan gewoon een muntje opgooien. Maar dat vond niemand een goed idee. Of we doen het, we geven hem aan wie zich als eerste kwalificeert in Silverstone. En dat bleek Lindblad te zijn. En dus mocht Lindblad nu met de update rijden en krijgt Lawson me pas in Hongarije. Dus ja, dat zijn wel de twee teams in het middenveld die eruit springen. Twee andere dingetjes nog bij Red Bull en bij Max is dat ze met Gwen Lagree een opvolger van Helmut Marko hebben gevonden die het opleidingsproject gaat leiden. En dat ze met Tom Hart een opvolger voor Lambiase hebben gevonden. Dat is niet nog nu, maar als Lambiase, die gaat natuurlijk in 2028 naar McLaren en voor die tijd met Gardening Leave. De verwachting is dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Als hij dan terzijde wordt geschoven, dan wordt Tom Hart de nieuwe race engineer. Als hij blijft, wordt hij dat van Max Verstappen. Als hij niet blijft, wordt hij dat van een andere coureur. Maar hij wordt sowieso de race engineer bij Red Bull. En dat is wel een apart verhaal. Want die Tom Hart was eigenlijk al op weg naar de uitgang. Die had al min of meer bij Williams getekend om de race engineer van Alexander Albon te worden. Maar goed, Max Verstappen zei, intern heb ik iemand gevonden die ik het liefst als race engineer zou willen hebben. Dat zei hij een paar weken geleden. Toen noemde die geen naam, maar dat bleek om deze Tom Hart te gaan. En dus is die transfer met Williams ongedaan gemaakt en blijft hij toch bij Red Bull. En nogmaals, als Max blijft, dan wordt hij Max Verstappen zijn nieuwe race engineer.
0: Ja, en plus daarnaast die andere naam die je noemde, dat is volgens mij ook was dat niet de ontdekker ook van Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes?
1: Ja, absoluut. Van de hele Mercedes line-up zo'n beetje. Want Antonelli inderdaad, die heeft hij ontdekt. En bij Russell, zijn eerste werkdag, toen was het idee dat Russell eerst DTM zou gaan rijden bij BMW. Maar zijn eerste werkdag met Mercedes was zijn taak om dat ongedaan te maken en om toch op het single-seater pad te houden. Dus hij heeft een heel goed track record. Dus dat is Red Bull, is er wel meteen zijn nopjes. Ik moet zeggen, ook vanochtend was wel grappig vlak voor dit belletje. Wat vrij ongebruikelijk was, benaderden ze mij van ja, wil je nog wat extra achtergrond daarbij? Want ze zijn vrij opgebrand om dat narratief natuurlijk te pushen. Ook omdat Red Bull veel mensen verliest en nu trekken ze eindelijk een grote naam aan. Dus ja, dat is wel iemand. Hè. Na Helmut Marko hadden ze natuurlijk eigenlijk niemand meer om dat juniorenproject voor het jonge talent echt te leiden. Dus dat is wel een aanwinst waar ze redelijk, redelijk mee met de borst vooruit willen lopen.
0: Tot slot, we gaan dit weekend alweer door met Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Kunnen we daar nou veel van verwachten, ook qua updates en dergelijke?
1: Ja, maar dan moeten we denk ik vooral, oké, dat is heel erg in de marge, maar daar gaan vooral heel veel ogen op Aston Martin. Want dat is natuurlijk het meest pijnlijke verhaal van dit hele jaar. Hè? Aston Martin, ja, Newey, Honda, hele hoge verwachtingen. En dan rijden ze in Spa letterlijk in de Formule 1.5. Want ze zaten in de kwalificatie precies tussen de Formule 1 en Formule 2 poltijd in. Nou, vreselijk pijnlijk. Maar die komen in Hongarije met een nagenoeg nieuwe auto. Een compleet B-spec van Adrian Newey. Dus iedereen is er enorm op gebrand om te zien hoe die auto er op vrijdag precies uit gaat zien in de pitlane. De Honda update, want die komen ook met een verbeterde motor, die komt pas in Zandvoort. Maar ja, ondanks de los van de strijd vooraan, waar ook wat teams zoals Aaron met updates komen, maar denk ik dat er heel veel ogen op Aston Martin gaan, waarbij het eerste doel is om in ieder geval die seconde achterstand richting Cadillac weer een beetje, dat klinkt mega pijnlijk, maar om die weer ongedaan te maken. In ieder geval, we hoorden Viva España, maar dat ook Fernando Alonso zelf weer een klein beetje de Spaanse trots kan hooghouden en niet alleen maar als een soort rijdende chicane mee hoeft te doen.
0: Ja, precies. Nou ja, desondanks, hij heeft wel natuurlijk het enige punt van Aston Martin dit seizoen gescoord.
1: Ja, dat is absoluut waar. Ja.
0: Nou, top. We zijn weer helemaal bijgepraat. Ronald Voording van motorsport.com. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Absoluut. Tot de volgende.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, hoorde hier bij All Sports Radio Live. De tweede rustdag in de Tour is aangebroken. En het is een dag die vooral bij Visma Leasebike gebruikt zal gaan worden om eens te kijken naar hoe men nu eigenlijk verder gaat. Zondag werd namelijk een gitzwarte dag voor de Nederlandse formatie. En nou ja, laten we eerlijk zijn, de Tour aan zich met het uitvallen van Jonas Vingegaard. De Deen gleed onderuit en had daar niet meer kon corrigeren met uitwijken voor een middengeleider bij een rotonde. Ja, met het wegvallen van Vingegaard is de voorsprong van Tadej Pogacar nu precies 5 minuten. Op Remco Evenepoel, die morgen trouwens zijn tweede etappe op rij kan winnen als topfavoriet voor de tijdrit. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Zo zaten we eigenlijk nog zaterdag te kijken naar in eerste instantie een ijzersterke Vingegaard die toch tempo heel erg hard erop legde. Waar in eerste instantie misschien Poggi moeite mee leek te hebben, maar toch nog wegsprong. En een dag later kunnen we eigenlijk Pogacar nu al gewoon de gele trui aan zich gewoon qua eindoverwinning geven.
1: Ja, ligt alles in duigen hè, bij Visma Leasebike. Ja, zonde. Het is zonde dat zoiets moet gebeuren in de sport. Dat is inherent aan het wielrennen. Het is een cliché van je welste, maar zo gebeurt dat nou eenmaal in die sport. En daar zal, wat je net in de inleiding ook zegt, Visma Leasebike een ander plan mee moeten verzinnen om nog wat van deze Tour te maken. En voor de Tour is het natuurlijk, en voor ons als toeschouwer is het natuurlijk vervelend. Ja, en voor Vingegaard het ergst.
0: Ja, want die had flink wat pijn. Blijkt ook gebroken sleutelbeen te hebben natuurlijk. Die crash aan zich. In hoeverre had dat voorkomen kunnen worden? Want er wordt natuurlijk heel veel gewezen naar die middengeleider die er lag. Onbewaakt vooral. Geen signaleur erbij. Je wil bijna eigenlijk een schuldige gaan zoeken. Er zijn heel veel factoren die meespelen. Dit had voorkomen kunnen worden, toch?
1: Ja, kijk, weet je, alles is te voorkomen als je stopt met wielrennen. Zo simpel ligt het. Maar zo ver gaan we natuurlijk niet. Kijk, er is heel veel wordt er gesproken over wat er daar anders had kunnen gebeuren. Dat is allemaal achteraf kijken, koe in de kont. Wat er in werkelijkheid volgens mij aan de hand is. Frans Maassen zei het mooi. Dit soort rotondes pakken ze in de Tour de France wel 1000 keer. Dus daar moet je gewoon altijd alert zijn. En moet daar een signaleur staan? Dus dat kan niet op al die duizenden rotondes die ze tegenkomen. Natuurlijk is dit een gevaarlijk punt. Maar je hebt als renner ook een zekere verantwoordelijkheid. Zeker degene die op kop rijdt op zo'n moment. En als je goed naar de beelden kijkt, gaan ze er wel heel risicovol in die rotonde. Het is een onoverzichtelijke rotonde. Dat kun je aanvoelen als renner. Is het risico waard om er zo hard in te gaan? Nou ja, achteraf kun je natuurlijk heel eenvoudig zeggen dat dat niet zo is. Maar dat moet je de kunst is om dat van tevoren in te schatten. En ik vind dat, je kunt nu focus leggen op die rotonde en dat er een signaleur had moeten staan, zoals Tom Dumoulin in al zijn emotionele boosheid doet. Maar ja, dat laat onverlet dat je die andere 999 rotondes in Frankrijk die je in zo'n Tour de France doet, die neem je gewoon. En je kunt niet overal signaleurs hebben staan. Dat is nou eenmaal niet te doen. Dan zul je daar als renner een beetje mee moeten mee leren omgaan. Dus ik vind dit is wel een fout van de ploeg, van de renners. En wellicht had dat met een fluit voorkomen kunnen worden, maar dan weet je het ook nog niet. Want dan gaan ze er ook nog steeds hard in en dan zie je ook nog steeds die middengeleider. Dat is een situatie die niet geweest is en die je dus ook niet zo kunt beoordelen. Wat je wel ziet is dat ze gewoon te hard die bocht ingaan. En dan is de eerste die gaat al. Als je goed naar die beelden kijkt, zie je al dat Kampenaert ze heel veel moeite mee heeft om die bocht goed te houden. En dan weet je gewoon dat nummer 4, 5 het nog veel moeilijker heeft. En nu gaat alleen Vingegaard op zijn snuffert en ligt uit de Tour. Maar voor hetzelfde geld ligt Pogacar zit er twee posities achter. En voor hetzelfde geld ligt hij er ook bij. En dan heb je helemaal een onthoofde Tour. Ja, en dat is gewoon, ja, het is gewoon link. Kun je dit voorkomen? Ja, dan moet je met z'n allen gaan zwiften.
0: Ja, precies. Ja, dan krijg je valpartijen meer in ieder geval. Maar
1: nee.
0: Je kunt inderdaad ook wel wat voor zeggen. Kijk, bijvoorbeeld, volgens mij was het een kilometertje eerder op het parcours. Zag je al dat Schmid, die toen aan de leiding reed, ook al bijna bij een sectie onderuit ging. Ja, daar stond ook geen signaleur. Maar goed, daar is dat peloton wel weer goed doorheen gekomen. Ja. Dus het daar valt natuurlijk ook weer wat voor te zeggen.
1: Ja, dat is een van die 999 andere situaties die je dan in zo'n weg. En ze doen hun best. Hè. Je ziet overal van die gekleurde signalementen van obstakels. Er ligt er zo'n kleine middenscheiding waar je overheen kan springen. Die zetten ze niet af, maar die kleuren ze in zodat je hem kunt zien. Ze hebben ongelooflijk goede pijlen. Je ziet, als je die profs die weten precies waar ze naartoe rijden. En die zien dan voor, pak het beter, 100 meter voordat die bocht eraan komt, zien ze of het een rotonde is, aan welke kant ze van die rotonde moeten rijden, welke kant ze moeten blijven van die rotonde. Dat staat allemaal op pijlen en borden aangegeven voor de koers. Kan je dat missen? Ja, natuurlijk kun je dat missen met 50, 60 kilometer per uur, met bij wijze van spreken beslagen glazen van de inspanning van je bril. Ja, natuurlijk kun je dat missen, maar toch. Je moet er gewoon op letten. Je rijdt op de openbare weg. En niet alles kan weggehaald worden. Niet alles kan beschermd worden. Het is geen 100% maakbare sport. Dus er ligt gewoon een verantwoordelijkheid ook bij de renners om voorzichtiger te zijn. En je kunt, natuurlijk waren ze in volle vaart bezig om de kopgroep binnen te halen. Ze hadden allemaal snode plannen op die laatste klim. Maar je kunt beter een seconde verliezen in die bocht dan dat je je kopman verliest.
0: En dat is in ieder geval nu gebeurd. Ja, die rustdag. Wat voor een dag gaat dat worden bij Visma Lease Bike? Want ja, die zullen toch wel eens even goed met elkaar in gesprek gaan over hoe nu verder eigenlijk voor die laatste week.
1: Nou ja, zeker weten dat ze dat moeten doen. En kijk, weet je, het zijn topsporters. En topsporters hebben één ding gemeen. Dus dat ze niet door een tegenslag uit het veld laten slaan. En proberen van zo'n tegenslag een voordeel te maken. Dat klinkt een beetje belegen. Maar ze zullen anders gaan koersen. En dat opent ook weer voor renners als Jurgensen Koers, Picanzoli, om in de aanval te gaan. En daar dan proberen iets moois van te maken. En natuurlijk wordt het een stuk moeilijker om te presteren als ploeg. Omdat je je kopman kwijt bent. Dat is helder. Maar je zult wel moeten. Ik bedoel, het is al gebeurd. Je kunt het niet meer terugdraaien. Dus je zult wel moeten met de ploeg. En het is ook, weet je, voor de hele inspanning is het ook waard. Hè? Ze zijn maanden bezig. Het is een investering van miljoenen budget. Hè? De hele ploeg is daarop afgestemd. Ja, daar moet je gewoon respect voor hebben. En proberen er nog wat van te maken van die laatste week.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nog het ding. Nog geen etappe-overwinning behaald deze Tour. Als het natuurlijk
1: jawel, de eerste. De eerste,
0: oh, ja, met,
1: eerste.
0: Ja, met de tijd, ja, met de tijdrit, ja. Inderdaad. De ploegentijdrit. Ja. Maar zeg maar even, rit in lijn. Nog geen overwinning behaald deze Tour. Ja, ik neem aan dat ze daar dan nog ook wel verandering in willen brengen. Volgens op die laatste week. Zeker omdat er nog in ieder geval drie prachtige bergetappes op ze liggen te wachten.
1: Ja, exact. En ze hebben daar natuurlijk ook wel de renners voor om dat te doen. Hè. Ik noemde ze net Koers, Jurgensen, Picanzoli. Dat zijn gewoon jongens die in een vlucht het af kunnen maken. En ze zullen anders moeten rennen dan dat we van ze gewend en zijn en gezien hebben deze Tour. Maar ja, dat is ja, wat ze aan de Tour en aan de ploeg en aan de mensen rond de ploeg een beetje verplicht zijn om te doen. En ook aan Vingegaard zou een mooi eerbetoon zijn aan de verloren kopman als ze een rit weten te pakken. Of in ieder geval aantrekkelijk te koersen. Dat is weerbaarheid tonen. Dat is wat je nu als ploeg moet gaan doen. Bij de pakken neerzitten, dat is daar heeft niemand wat aan.
0: Nee, precies. Ook niet aangezien dat natuurlijk een heel lang traject is vooraf aan zo'n tour waar zo'n ploeg mee bezig is. Dus ja, dan wil je er natuurlijk ook wel nog wat van maken. Als we kijken naar het algemeen klassement. Nou ja, Pogacar, tenzij er iets heel geks gebeurt, zal ongetwijfeld de tour wel winnen. Strijd om plek 2, des te spannender. Momenteel staat daar Remco Evenepoel. Wat kunnen die laatste week nog verwachten in die strijd?
1: Nou ja, kijk, ik ben benieuwd hoe het morgen is. Hij heeft een uitgelezen kans om de deur in het slot te gooien voor die tweede plek. Hè? In die tijdrit, als hij daar 2 minuten pakt op zijn volgers. Ja, wat niet onrealistisch is. Dan is dat ook beslecht, dat pleit. En dan gaat het om 3, 4, 5 die plekken. En om de witte trui. En natuurlijk een prachtige strijd om... om de groene trui, die formeel nog niet beslist is, maar dat is bijna niet te doen als je het parcours nog ziet. Dat is voor Philipsen lastig om die achterstand in te halen nog. Maar het is wel, het ligt nog open. Je moet ook als liefhebber naar kijken naar wat er aan strijd nog geleverd kan worden. Maar die eerste plek is wel beslist. Maar eerlijk gezegd was dat eigenlijk ook al voor de val van Vingegaard het geval.
0: Ja, na etappe 6 eigenlijk al.
1: weet je, zo'n Tour de France is natuurlijk eigenlijk een soort van... hoe heet het? Een soort van processie van dingen die in de toekomst moeten gaan gebeuren, maar die eigenlijk bij de start al vaststaan. Ik bedoel, Pogacar was toen al beter dan Vingegaard, alleen moest het nog gebeuren. En dat gebeurde dan in etappe 6. En dan gaat iedereen roepen van ja, misschien is er wel verval. Ja, de kans dat het verval bij nummer 2 komt is eigenlijk groter dan bij nummer 1, omdat die altijd wat makkelijker fietst. Die is wat beter en die heeft wat meer rustmomenten. Dus het verval bij 2 is groter dan bij 1 over het algemeen. Leg ik dit goed uit of niet? maar ja, achterin hebben ze vaker een slechte dag dan als je op kop rijdt. Zo simpel ligt het eigenlijk wel. Want die jongen die is gewoon beter. Die heeft meer herstel in zo'n wedstrijd. Want die hoeft niet zo diep te gaan. Dus... Ik zag dat niet zo. Ik zag dat gespeculeerd over. Oh, hij trekt wel een beetje wietjes weg. En dan vervolgens poef rijdt die 40 seconden bij elkaar. Ja, zo wil ik ook wel wietjes wegtrekken, zeg. Hey. Dus ik denk dat dat wel beslist was. Het is wel wezen. Pogacar is gewoon de betere wielrenner in die Tour de France. En ik moet zeggen dat ik dan. Ik kan daar wel een beetje om lachen. Want dan gaat dat hele geriedel van. Het is toch wel erg dat het allemaal zo saai wordt door Pogacar. Maar dat is allemaal focus natuurlijk gewoon van de volgers op de Tour de France. Maar in de Giro was het niet anders met Vingegaard, die 5 etappes won. En zomaar koers een etappe kon weggeven en al dat soort dingen meer. Dus dit is inherent aan een grote ronde dat de. Dat, ja, de kans dat de beste wint is veel groter dan in een andere wedstrijd. Zo simpel ligt het daar. Dus dat vind ik wel... het is gewoon logisch dat Poggi wint. Want dat is de beste. Zo simpel ligt het.
0: Nou ja, nog 6 etappes te gaan in de laatste week. En we weten hoe we er aan het einde voor staan. Ook natuurlijk met de andere posities in de top 10. Voor nu mag ik je hartelijk danken, Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. En ik zou zeggen nog veel volgplezier ook in de laatste week.
1: Ja, dankjewel.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: We gaan het hebben over tennis. Want voor het eerst sinds Tellen Griekspoor in 2022 heeft een Nederlander weer eens het Dutch Open Tournament gewonnen. Guy den Oude versloeg zondag in de finale de Duitser Tom Gensch met 2-1. En zette zodoende de ATP Challenger in Bunschoten-Spakenburg op zijn naam. En voor de Breukelaar was het dan weer zijn derde toernooizege op Challenger niveau. Wat voor week was het eigenlijk daar bij Eemslag Tennis en Padel? Nou, ik ga erover in gesprek met de toernooidirecteur himself, Tom Nijssen. Tom, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Volgens mij is het als Nederlands toernooi altijd wel heel erg fijn als een Nederlander wint, toch?
2: Ja, zeker. Kijk, dit soort toernooien zijn er niet zoveel van in Nederland. We hebben er maar eentje eigenlijk op dit challenge niveau. We hebben natuurlijk het ABN AMRO in Rotterdam, we hebben Rosmalen op gras. En dit is het derde grootste toernooi dat er is. Dus het is heel fijn als we Nederlandse tennissers... Zo bovenaan zien we waarschijnlijk helemaal mooi met een toernooiverwinning natuurlijk. Voor veel punten voor die wereldranglijst halen.
1: Ja, deze hele week, als je gewoon kijkt naar de tennissers en bijvoorbeeld naar de vorm van Guy, had je het verwacht?
2: Ja, vorig jaar had hij het ook al aardig naar zijn zin. Haalde halve finales hier. Verloor hij in 3 sets net aan. Ja, en hier, het niveau ligt heel erg dicht bij elkaar. In de breedte supersterk. En hij stond goed te spelen, zat goed in zijn vel. Hij vindt het altijd heel prettig om eigenlijk ook in Nederland te spelen. Eigen omgeving, in zijn eigen bedje te kunnen slapen. Dus dat zijn ook allemaal onderdelen die hem heel erg fijn liggen. En zijn vorm bleek groeiende en hield hem heel mooi vast tot en met het einde.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat dat soort relatief kleine dingen voor de buitenwacht. Maar dat het toch wel verschil maakt in hoe lekker je erin zit tijdens zo'n toernooi.
2: Helemaal waar. Een tennisser moet lekker in zijn vel zitten. Het moet allemaal passen. Het heeft af te maken vaak met afstanden. Ja, proberen zo min mogelijk ruis naast de tennis te hebben. Waardoor hij zijn concentratie goed kan blijven opbrengen om daar te presteren.
1: Nou ja, Guy even daar gelaten. Die pakken we zo meteen weer op. Hoe was sowieso de week daar zo in Bunschoten-Spakenburg voor jullie?
2: Ja, punt 1, we hebben veel Nederlands aan de start mogen zien verschijnen. Ik mag dan zelf als toernooidirecteur wildcards weggeven voor mensen die een ranking niet goed genoeg is om direct deel te nemen. Dus we zaten in totaal iets van 12 Nederlanders in het toernooi. Het weer was fantastisch. We hebben er 3 in de kwartfinales gehad. Max Houkers heeft het net niet gered om ook de finale te halen. Maar er waren toch wel hele mooie uitslagen voor Nederland waar ze echt goed gepresteerd hebben. En dat is natuurlijk heel fijn voor ons ook als toernooi.
1: Ja, en daarnaast daaromheen volgens mij ook nog wel wat extra bekijks getrokken met aardig wat aardige grote namen op sportief vlak en het padellen.
2: Ja, we hebben op vrijdagavond hebben we Frank en Ronald de Boer gehad. En daar hebben we een aantal partijtjes tegen gespeeld waar ik zelf ook nog met Dennis Cox tegen heb gespeeld. We hebben 2 supertuipjes gespeeld en hebben er eentje van ze af kunnen snoepen. Dus dat was hartstikke leuk. Het was helemaal vol eromheen. Dus en padel is natuurlijk in Nederland aardig in opkomst nog steeds. Steeds meer mensen doen die sport. Het is een hele leuke afwisseling. En bij de Eemslag liggen een aantal padelbanen sinds 5 jaar. En dat zorgt ervoor dat we dat een beetje willen combineren. Dus hartstikke leuk. Maar tennis blijft natuurlijk de hoofdmode. En dit is wel zo'n leuke toegift.
1: Ja, de finale speelde hij dus tegen Tom Gensch, Duitser, 50 geplaatst het toernooi. Op voorhand, wat zegt dat eigenlijk tijdens een toernooi op challenger niveau als je het hebt over de seeded players? En wat zij kunnen laten zien ten opzichte van unseeded players?
2: Ja, kijk, in deze regio zitten we net buiten de top 100 tot net buiten de top 250, 300. Dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar. We hebben natuurlijk een heel groot voorbeeld gehad van een Engelse speler, Arthur Ferry, in Wimbledon. die eigenlijk in de halve finales is gekomen, een aantal grote mensen uitgeschakeld heeft. Zelfs top 10 spelers. En hij zat zelfs stond eens buiten de top 100. Dat is een beetje uitzonderlijk natuurlijk. Maar bij ons was ook voor Thijs Bogaert aanwezig. En die schakelde de eerste ronde meteen de tweede geplaatst in, die 130 in de wereld staat. Dus ja, de vorm van de dag is bepalend. En ja, je zag ook een Niels Visker, die schakelde zelfs de oud-winnaar en Chileen Thomas Barrios Vera uit in de eerste ronde. Dus ja, goede dag hebben op het juiste moment bepaalt vaak de uitslag.
1: Ja, de finale won hij uiteindelijk Guy met 2-1 in sets. 6-4, 4-6, 6-0. Hij zei zelf over dat hij misschien toch een klein beetje slordig werd in die tweede set. Hij had een 3-1 voorsprong. Maar uiteindelijk, ja, hoe die dan ook terugkomt in die derde set is ongelooflijk. Ja, zo'n 6-0, die zie je zelden.
2: Ja, zeker. Hij stond inderdaad voor. Misschien is hij een beetje gaan denken van, nou, ik ben al halverwege, dus ik had de kans om 4-1 te maken. Lukte niet. En toen kwam die Tom Gensch, die kwam er wat beter in. Guy ging ietsje behoudender spelen. Ja, dan zag je meteen dat die Tom dat overnam. En dat had hij in het begin van de derde set, heb ik helaas dat eerste twee games heb ik niet gezien. Hij heeft het meteen weer goed opgepakt. Snel een breakje voor en dan maakte hij de dubbele break. En toen ging het eigenlijk heel hard, ja, op het eind.
1: Ja, en het feit dat hij dan ook weer een aardig eindje stijgt op de wereldranglijst. Want hij staat nu op nummer 192, dus hij is weer terug in de top 200.
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En dat heeft ook directe oorzaken. Bijvoorbeeld dat je definitief mee kan doen aan de US Open kwalificatie. Dat zijn natuurlijk de grote toernooien van het ATP Tour. Daar zijn heel veel punten te verdienen. Daar is ook heel veel prijzengeld voor die spelers. Dat natuurlijk heel erg belangrijk is om hun onkosten te blijven betalen. Met de coaches te reizen en met de fysio te blijven reizen. Dus hij is goed. Ik hoop dat hij deze vorm kan volhouden en vasthouden. Dat hij ook de komende weken nog even een paar extra puntjes haalt. En dan kan hij richting die 150 gaan komen. En dan sta je ook nog geplaatst in de kwalificatie. Dat heeft alleen maar voordelen natuurlijk.
1: Nou, absoluut. Zo stond hij vorig jaar nog 147. Dus hij weet in ieder geval hoe het is om aardig op te schieten op die wereldranglijst. Tot slot, Tom. Voor jullie zit het toernooi natuurlijk er nu ook op. Wat wacht jullie nu eigenlijk? Ik denk een kwestie van evalueren en dan weer hop door met volgend jaar.
2: Ja, ik ben net weggereden bij de Eemslag. Dus volop al vanaf 7 uur afbouw. Morgen bijvoorbeeld komen om 6:30 komen de tribune. Bouwers, de afbouwers. Ook weer om alles weer netjes in orde te maken voor de vereniging zelf. Dat de leden weer aan de slag kunnen met tennis en padel. Evalueren gaan we zeker doen. We hebben hier nog wel wat telefoontjes. Maar ja, we zitten natuurlijk in vakantietijd nu. Dus veel mensen gaan nu weg. Maar als de vakanties af zijn gelopen, zijn we al aan het plannen om met de bepaalde partijen even in gesprek te gaan. Om hoe kunnen we dingen nog een tikje beter doen voor het volgend jaar. En even terugkijken natuurlijk naar de afgelopen editie.
1: Ja, en die afgelopen editie is op sportief vlak in ieder geval een hele mooie geworden. Met natuurlijk Guy den Oude als eerste Nederlandse winnaar sinds 2022. Tom Nijssen, toernooidirecteur van de Dutch Open Championship. Dank voor je tijd, dank voor deze terugblik. En alvast heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, graag gedaan. Jij succes verder met het programma.
0: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live voor deze maandag 20 juli. Als je iets hebt gemist van deze uitzending, is het natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen. En dan zijn we er woensdag weer met een nieuwe uitzending. Dan natuurlijk ook weer onder meer Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour, waar we inmiddels over het halverwege punt van de kalender van dit jaar heen zijn. En midden tussen de twee weekenden in Huizen inzitten. En nog veel en veel meer, want er is zo ontzettend veel sport, zelfs met het wegvallen van het WK voetbal, geloof ik toch niet. Dat is allemaal voor komende woensdag. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne resterende maandag en dinsdag. En ik zeg tot de volgende dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
4: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, hij is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een eind terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Ja, frisse tegenwind. Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam... van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging... die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan de samenwerking met Topsport Amsterdam zit er ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU, noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek, bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een

0: kwalificatie wedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Als, hoe heet dat? Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad. En besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
0: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Yuna Ilje geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over 2 weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Yuna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken, nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
0: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt en dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met, in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes, de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Yuna om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
0: Ja, met dit soort wedstrijden is... Kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Yuna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Yuna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek. Maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een

0: Het is een hectische periode waarbij dit soort keuzes, hè, waarbij je zegt, ja, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk, maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ja, ervaring opdoen en kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Natuurlijk, nou ja, dus veel succes ook met Juna. Natuurlijk veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een, nou ja, een mooie kwalificatie verder.
0: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet, onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd, hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat de allereerste kennismaking van sport, denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school zwemmen. Dus ook ik. Dus dat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen school zwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: dat is een hele... Het is één onderdeel.
2: Daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat, waar ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar 1,5 arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baanwielrenfiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die partner speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi, je dat brengt inderdaad dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielenbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar, dus dat weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu al een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus ja. Ja, ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon, nou, een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar, ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een, ja, soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam dat je, wanneer je in de baan rijdt, natuurlijk tegen de klok in. Ja. En word je dus natuurlijk naar rechts, naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom, dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van, je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, nou, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus nou, wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, dat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat, ja, dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Nou, ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, nou, weet je, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen, dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en nou ja, jij bent dus in die serie te zien. Dat betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, nou, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus nou, ik vind dat een beetje gek om mezelf inspiratie te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sport natuurlijk een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Ik weet niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische Spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg daar naartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para-wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu, zeg maar, de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unixport ook heel druk bezig met Unixport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Uniek Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat? Dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anna-Marta Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. 1, 2.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie pur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten, dus ik beweegde altijd heel graag, ik rende graag, ik deed mijn voetbal, ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk

0: en jou steunen?
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Come on, guys.

0: Sport Radio Live.
1: Het Formule 1 circus was afgelopen weekend in België te vinden voor de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat was allemaal het weekend van onze jonge Italiaanse kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Nadat de Silverstone helemaal misging in de slotfase en zijn teamgenoot George Russell weer behoorlijk inliep, waren de rollen ditmaal omgedraaid. Al in de eerste ronde werd de Brit geëlimineerd door zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor het gat tussen de twee nu inmiddels 50 punten bedraagt. Ook Max Verstappen heeft het pechweekend in Engeland achter zich weten te laten. Hij kwalificeerde in België nog als tweede en wist, ondanks misschien een klein beetje pech met een virtual safety car, toch nog als derde op het podium te eindigen. Ik ga erop terugblikken met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij was er ook bij daar in Spa. Hoe was het weekend?
2: De Formule 1 wil waarschijnlijk dat ik een politiek correcte versie deel. Maar het eerlijke verhaal is dat Spa wel heel anders was. Niet qua beleving. En ik denk ook voor mensen die er zaten, dan merk je er niet zo heel veel van. Dat heb ik ook iedere keer als ik met een fotohesje meteen achter de vangrail sta, weet je wel. Dan, het voelt nog steeds snel. Optisch zie je die verschillen niet zo. Maar als je dan wel naar de data gaat kijken, dan is Spa gewoon heel anders geweest dan de afgelopen jaren. Ik heb toevallig de polrondjes van 2025 en 26 voor een data-analyse over elkaar heen gelegd. En die polronde was 4 seconden langzamer. Dat is in principe niet zo'n probleem. Maar er zaten wel hele pijnlijke momenten natuurlijk in. Hè, dat je halverwege Campbell Straight, dat de clipping al begint en dat dan de snelheid, ondanks dat ze vol gas blijven geven, gewoon terugloopt. Poehon, wat altijd een van de meest uitdagende bochten van de kalender is. Ik sprak daar met Lando Norris en Oscar Piastri over. Die zeiden allebei van, het is geen bocht meer. Het is gewoon een little bend in a straight, want de hele uitdaging is weg. Dus ik moet zeggen, Spa optisch, het blijft een fenomenaal circuit. Dus het probleem zit absoluut niet in de baan, maar wel in de 2026 auto's. En dat is op een circuit als Spa extreem pijnlijk blootgelegd. Dus het was op zondag, en dat is eigenlijk de hele samenvatting van dit hele jaar. Het is als kijkspektakel, zeker voor een jongere generatie, misschien nog niet zo slecht. Maar als je iets meer in de details gaat kijken, dan zie je wel wat pijnlijke dingen. En dat was dit weekend in Spa zeker het geval.
1: Ja, want dat was natuurlijk wel een dingetje. Dat was vooraf ook al iets wat uitermate veel besproken werd. Dat werd gedurende het weekend natuurlijk alleen nog maar heftiger. Hoe zit dat dan eigenlijk met toch in de toekomst met dit soort banen? Met toch veel lange rechte stukken, veel snelheid en dat clipping verhaal. Want volgens mij werd er ook al gezegd dat er toch ook weer volgend jaar weer iets gaat veranderen.
2: Dus het gaat wel een klein beetje beter worden. Hè? We gaan langzaamaan in twee stappen. Richting 2028 gaan we naar de zogenaamde 60-40 split. Dus dan 60% verbrandingsmotor, 40% elektrisch vermogen. Komt er, en nu is het bijna 50-50, dus komt er iets minder nadruk op dat elektrische deel. Dat moet het wel ietsje verbeteren, maar dat neemt niet alle problemen weg. Want zonder het al te ingewikkeld te maken, maar los van die clipping en die energiemanagement waar we het net over hadden, is het dit weekend nog een ander aspect naar voren gekomen waar de coureurs enorm gefrustreerd over waren. En dat is dat Andrea Stella noemde dat op zaterdagavond, voor het eerst eigenlijk, toen ik hem daarna vroeg. Althans, ik stelde een vrij algemene vraag, maar toen kwam hij met de hele uitleg. Dat er een zelflerend element in de power unit zit. Dat eigenlijk de software als het ware leert van wat er in de ronde ervoor gebeurd is. En ook van wat er in de ronde zelf gebeurt. Dus als je een heel klein foutje maakt als coureur bijvoorbeeld, heeft dat effect op energiemanagement later in de ronde. Dan krijg je bij het uitkomen van sommige bochten in één keer bijvoorbeeld minder vermogen dan dat je had verwacht, of op rechte stukken minder vermogen. En dat zelflerende klinkt bijna een beetje als AI. Maar dat heeft coureurs best wel negatief verrast. Dat zit er deels achter dat George Russell het hele weekend zo worstelde. En bij McLaren ook dat Piastri zo worstelde. Want Stella zei, de motorinstellingen van Oscar en Lando waren identiek. Maar Oscar verloor heel veel tijd op rechte stukken. Puur door dingen die wij ook eigenlijk nog niet kunnen verklaren. Waarbij zij nu ook hun hersenen kraken. Ik vroeg Oscar daar op zondag naar. Ik zei, hoe is dat dan? Dat je eigenlijk door een soort zelflerend element van de power unit, door hele kleine details, driver input speelt wel een rol, maar het kan ook bijvoorbeeld een enorme tegenwind zijn op rechte stuk, waardoor de motor als het ware verrast wordt. Ik zei, hoe frustrerend is dat? En toen wachtte Oscar een seconde, toen keek hij me aan en zei hij, It sucks. Dat was wel vrij helder. Maar ja, dat leidt wel tot frustraties. En ja, Max Verstappen werd er ook naar gevraagd. Want Max is de frustratie al min of meer voorbij. Want die weet wel dat ja, dit jaar gewoon uitzitten wordt. Dus toen Max ernaar werd gevraagd in de persconferentie, zei hij met een lach, en dat vond ik eigenlijk de beste quote, zei hij: "Welcome to F1 2026. It can be a jungle out there," zei hij. Maar goed, Max heeft dit weekend de jungle in ieder geval zelf vrij goed overleefd.
1: Ja, want uiteindelijk wist hij zich als tweede te kwalificeren. Reed uiteindelijk nog naar een derde plaats in de race. Dat is toch ook wel een klein beetje een opsteker, toch? Zeker na het weekend op Silverstone.
2: Ja, 100%. En ook echt wat ze nodig hadden. Hè? Silverstone, heel veel frustratie natuurlijk in het team. Ook bij Max, die toen op Silverstone zei van ja, ik hoef ook even een paar dagen niet met het team te praten. Ik ben er wel even klaar mee. En bij Red Bull waren ze wel een klein beetje bang dat ja, Spa hetzelfde zou worden. Hè? Wat jij al aangaf aan het begin. Weer een lastig circuit qua energiemanagement. Red Bull denkt dat dat vooral de banen zijn waarop ze heel veel moeite hebben. Dus ja, er leefde wel een beetje een soort van sentiment van oh nee, hier gaan we weer. Weer een heel pijnlijk weekend. En dat werd het niet. En ja, dat heeft een paar redenen. Ten eerste dat Red Bull voor de verandering, want dat is niet vanzelfsprekend, maar ze kregen de auto meteen in een goed window, meteen een goede afstelling gevonden op vrijdag. Nou, dat heeft alles wat makkelijker gemaakt. Zaterdag natuurlijk die slipstream van Hadja, die toch al een gridstraf had, dus die kon Max ook nog een beetje helpen. En zondag, Max was niet helemaal tevreden over de laatste stint, maar was het ook beter dan verwacht. Dus ja, zeker naar Silverstone, waar ja, de emoties overkookten, waarover teambaas Laurent Mekies zei van ja, ook logisch dat een sportman als Max zo emotioneel betrokken is. Maar na Silverstone hadden ze dit wel even nodig. En nou ja, Max en Laurent liepen samen van het circuit af. En er werd in ieder geval wat meer gelachen dan dat in Silverstone het geval was.
1: Ja, dan toch even de grootste pechvogel van het weekend. Toch wel George Russell. Had natuurlijk een klein beetje een kleine opsteker natuurlijk met het wegvallen van Antonelli aan het einde van de race. Kon weer wat punten inlopen in de strijd om het kampioenschap. Maar hij had echt een volledig off weekend in Spa.
2: Ja, wat dus voor een deel waarschijnlijk terugslaat op wat we net besproken hebben over dat zelflerende aspect van de power unit. Maar dat zou ook te makkelijk zijn om daar alles op te gooien. Want het heeft ook met rijstijl te maken. Dat sommige mensen in de paddock zeggen van hè, soms moet je ook wat agressiever zijn. Die auto wat meer erin smijten in de bochten. En daar heeft Kimi met zijn rijstijl veel meer dan George. Dus ja, misschien past deze auto ook gewoon beter bij Antonelli. Wat er op zondag gebeurde, die snelle DNF, dat was wel interessant. Dat eigenlijk George Lewis Hamilton niks kwalijk nam, ondanks dat Lewis wel die tijdstraf kreeg. Maar Russell zei na afloop van ja, dat vond ik eigenlijk een race incident, zei hij. En ik ben veel geïrriteerder over wat er daarvoor gebeurde. Want er was, ja, het wordt een beetje battle of the batteries op deze manier. Maar er was nog een ander motorprobleem. Dat bijna alle Mercedes-coureurs hadden te weinig batterij bij de start. En daardoor verloor George Russell 3 plekken op dat eerste rechte stuk naar Eau Rouge Radio op Campbell Strait. En hij zei dat had al nooit mogen gebeuren. En daardoor zat ik in de positie waarin ik zat en waarin ik nooit had mogen komen. Dus hij was meer kwaad op Mercedes, op het team eigenlijk. Ondanks dat Toto meteen zei, ik sla wel een arm om hem heen. Maar daar was hij meer geïrriteerd over dan over Lewis Hamilton, zullen we maar zeggen.
1: Ja, want uiteindelijk als je ook de beelden terugkijkt. Ja, hij onderstuurt ook een klein beetje in de zijkant van Russell. Hè? Dus ja. Ik snap dat hij wel ergens zegt van ja, het was misschien meer een racing incident.
2: Ja, precies. Kijk, en hij is natuurlijk vooral geïrriteerd. Maar ik moet zeggen, Kim heeft ook zijn pech gehad. Hij is vooral geïrriteerd dat er aan zijn kant veel dingen fout gaan. Maar tegelijkertijd, als we een beetje uitzoomen, is dat ook nog een beetje het geluk van dit kampioenschap. Dat Mercedes zo heel veel betrouwbaarheidsproblemen heeft. Want anders was de voorsprong natuurlijk al vele malen groter geweest in beide kampioenschappen. Dus dat is ook wel een verhaal van dit seizoen. Dat ja, Mercedes heeft by far het beste pakket. Maar iedere race is heel onvoorspelbaar, omdat er zeker motorisch nog alles wat stuk gaat bij Mercedes. Toto Wolff zei daar dit weekend over van ja, ik sta nog steeds achter onze keuze. We hebben in de winter alles op performance gezet en wat minder op betrouwbaarheid. Maar dat is wel een dingetje, dat het kan in de kampioenschap, want normaal zeg je 50 punten, best veel. Maar 2026 is zo'n tombola dat er ja, eigenlijk per weekend op basis van wie dan weer een DNF krijgt, dat de boel weer om kan slaan. Dus dat is wel een factor die waarschijnlijk het hele jaar een grote rol blijft spelen.
1: Ja, en dan ja, de grote winnaar natuurlijk, Andrea Kimi Antonelli. Want die wint de race, had natuurlijk ook pole. Heeft sowieso ja, op zich een fantastisch seizoen tot nu toe. Dan ja. Gaat het weliswaar mis in Barcelona en en op Silverstone. Maar nou ja, het gat is weer 50 punten.
2: Nou ja, en al die raceweekenden waarin het misging, was hij ook sneller natuurlijk. Hè? Want kijk, Oostenrijk won die dan niet. Maar zei dus ook van ja, eigenlijk had hij wel de snelste racetijd. Daar won dan Russell. Maar had eigenlijk misschien Kimi qua pure pace ook wel kunnen winnen. Nou ja, Silverstone, Barcelona, al die momenten was hij eigenlijk ook de snellere van de twee Mercedes-coureurs. En dat baat denk ik Russell het meeste zorgen. Dat zelfs weekenden waarin het kwartje dan zijn kant op viel, dat hij natuurlijk niet achterlijk is en dat hij op zo'n maandag na de race ook wel denkt van verrek, maar dat jonge ventje naast mij was wederom sneller. Dus als ik dit niet ga omdraaien, ja, dan heb ik wel een serieus probleem. En dat serieuze probleem heeft hij natuurlijk al, want als we een jaar teruggaan, was deze fase van het seizoen, namelijk het Europese deel, was de grootste handicap hè, van Kimi, want hier worstelde die enorm. En nu lijkt het wel een andere Kimi Antonelli, heeft hij alles in één keer onder controle. Dus ja, de volwassenheid die hij toont dit jaar had denk ik niemand, inclusief ikzelf, had denk ik niemand in de paddock verwacht. En dat is denk ik wel het meest, als we de batterijen even buiten beschouwing laten, is dat wel het meest fascinerende aspect van dit jaar om te zien.
1: Als je verder nog kijkt naar al hetgeen afgelopen weekend is gebeurd in de Formule 1, in het paddock en op de baan. Wat is nou het meest onder de radar gebleven in jouw ogen?
2: Nou, er zijn in het middenveld wel een paar dingetjes die eruit springen. Bijvoorbeeld Audi. Ja, ik krijg niet veel headlines, maar best wel knap wat die dit weekend hebben gedaan. Ook met de auto in Q3. Want Audi natuurlijk nieuwe motor, maar die zijn heel erg nog een beetje underpowered. Dus die hebben gewoon met Aduo en zo nog meer updates nodig. Maar dan toch op een circuit als Spa boven komen drijven. Dat is knap. Racing Bulls blijft natuurlijk ook wel redelijk imponeren in dat middenveld. Er zit een grappig verhaaltje achter, omdat ze een update hadden. Maar die hadden ze maar voor één auto. En toen was die teambaas een beetje nerveus van ja, wie geef ik hem nou? En hij zei, in Oostenrijk hadden we een goede kwalificatie. Toen durfde ik dat gesprek over Spa wel aan te gaan. En toen heb ik ze voorgesteld van of we gaan gewoon een muntje opgooien. Maar dat vond niemand een goed idee. Of we doen het, we geven hem aan wie zich als eerste kwalificeert in Silverstone. En dat bleek Lindblad te zijn. En dus mocht Lindblad nu met de update rijden en krijgt Lawson me pas in Hongarije. Dus ja, dat zijn wel de twee teams in het middenveld die eruit springen. Twee andere dingetjes nog bij Red Bull en bij Max is dat ze met Gwen Lagree een opvolger van Helmut Marko hebben gevonden die het opleidingsproject gaat leiden. En dat ze met Tom Hart een opvolger voor Lambiase hebben gevonden. Dat is niet nog nu, maar als Lambiase, die gaat natuurlijk in 2028 naar McLaren en voor die tijd met Gardening Leave. De verwachting is dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Als hij dan terzijde wordt geschoven, dan wordt Tom Hart de nieuwe race engineer. Als hij blijft, wordt hij dat van Max Verstappen. Als hij niet blijft, wordt hij dat van een andere coureur. Maar hij wordt sowieso de race engineer bij Red Bull. En dat is wel een apart verhaal. Want die Tom Hart was eigenlijk al op weg naar de uitgang. Die had al min of meer bij Williams getekend om de race engineer van Alexander Albon te worden. Maar goed, Max Verstappen zei, intern heb ik iemand gevonden die ik het liefst als race engineer zou willen hebben. Dat zei hij een paar weken geleden. Toen noemde hij geen naam, maar dat bleek om deze Tom Hart te gaan. En dus is die transfer met Williams ongedaan gemaakt en blijft hij toch bij Red Bull. En nogmaals, als Max blijft, dan wordt hij Max Verstappen zijn nieuwe race engineer.
1: Ja, en plus daarnaast die andere naam die je noemde, dat is volgens mij ook was dat niet de ontdekker ook van Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes?
2: Ja, absoluut. Van de hele Mercedes line-up zo'n beetje. Want Antonelli inderdaad, die heeft hij ontdekt. En bij Russell, zijn eerste werkdag, toen was het idee dat Russell eerst DTM zou gaan rijden bij BMW. Maar zijn eerste werkdag met Mercedes was zijn taak om dat ongedaan te maken en om toch op een single seater pad te houden. Dus die heeft een heel goed track record. Dus dat is Red Bull, is er wel met in zijn nopjes. Ik moet zeggen, ook vanochtend, was wel grappig, vlak voor dit belletje, wat vrij ongebruikelijk was, benaderden ze mij van ja, wil je nog wat extra achtergrond daarbij? Want ze zijn vrij opgebrand om dat narratief natuurlijk te pushen. Ook omdat Red Bull veel mensen verliest en nu trekken ze eindelijk een grote naam aan. Dus ja, dat is wel iemand. Hè. Na Helmut Marko hadden ze natuurlijk eigenlijk niemand meer om dat juniorenproject voor het jonge talent echt te leiden. Dus dat is wel een aanwinst waar ze redelijk, redelijk mee met de borst vooruit willen lopen.
1: Tot slot, we gaan dit weekend alweer door met Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Kunnen we daar nou veel van verwachten, ook qua updates en dergelijke?
2: Ja, maar dan moeten we denk ik vooral, oké, dat is heel erg in de marge, maar daar gaan vooral heel veel ogen op Aston Martin. Want dat is natuurlijk het meest pijnlijke verhaal van dit hele jaar. Hè? Aston Martin, ja, Newey, Honda, hele hoge verwachtingen. En dan rijden ze in Spa letterlijk in de Formule 1.5. Want ze zaten in de kwalificatie precies tussen de Formule 1 en Formule 2 poltijd in. Nou, vreselijk pijnlijk. Maar die komen in Hongarije met een nagenoeg nieuwe auto. Een compleet base spec van Adrian Newey. Dus iedereen is er enorm opgebrand om te zien hoe die auto er op vrijdag precies uit gaat zien in de pitlane. De Honda update, want die komen ook met een verbeterde motor, die komt pas in Zandvoort. Maar ja, ondanks de los van de strijd vooraan, waar ook wat teams zoals Aaron met updates komen. Maar denk ik dat er heel veel ogen op Aston Martin gaan. Waarbij het eerste doel is om in ieder geval die seconde achterstand richting Cadillac weer een beetje. Dat klinkt mega pijnlijk. Maar om die weer ongedaan te maken. In ieder geval, we hoorden Viva España. Maar dat ook Fernando Alonso zelf weer een klein beetje de Spaanse trots kan hoog houden. En niet alleen maar als een soort rijdende chicane mee hoeft te doen.
1: Ja, precies. Nou ja, desondanks, hij heeft wel natuurlijk het enige punt van Aston Martin dit seizoen gescoord.
2: Ja, dat is absoluut waar. Ja, ja.
1: Nou, top. We zijn weer helemaal bijgepraat. Ronald Voording van motorsport.com. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Absoluut. Tot de volgende. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: buiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten, want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parahockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, winnen is al, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste hockeydag verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland, al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ja, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, ja, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, ja, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, okay, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon, ja, een soort van ja, rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Of hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, nou, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden dus van, ja, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, ja, oké, okay, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou, hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste, volgens mij, ben je aan het hockey? Of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En ja, gewoon heel veel verschillende sporten, zodat ik toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ja, ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En nou ja, dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maak niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, ja, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En nou ja, ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerderwaardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen, gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook, ja, plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is, is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Judito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de Hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar ook die andere jongeren, die ja, we hebben ze zien opgroeien, ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub, maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie je alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bardiensten meedraaien? Of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een ja, heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook ja, drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de senioren teams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En ja, daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik voor hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Want ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club.

0: me tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen. Maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast, ja, gewoon zorg dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welke sport er dan ook is, dat daar gewoon heel veel mensen met een beperking daar gewoon mee kunnen doen. Op hun eigen manier, op hun eigen tempo. En dat daar ook gewoon alle aandacht en tijd en moeite voor in wordt gestoken.
1: Ja, en nu kan dat natuurlijk in de loop der jaren alleen nog maar beter worden. Jij gaat denk ik ook nog de komende jaren nog wel wat door met sporten. Wat zit er voor jou nog aan te komen? Waar kijk je nou echt nu naar vooruit bijvoorbeeld op hockeyvlak?
2: Ja, er komen nog genoeg toernooien en evenementen aan. Dus ik hoop inderdaad ook zeker door te blijven gaan als hockeyer. En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersport editie, toch?
3: Ja, zeker. Dus ook elk jaar is hier, hè? Dus, ja,
1: als er is, stel, is dat er niet. En dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
3: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
2: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parenhockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
3: Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
3: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames. Hè? Dus,
2: wie weet,
3: dus
2: wie
3: fantastisch.
2: Weet.
3: Dus, en de zomergames, de volgende, zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
0: Ik denk dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
3: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
2: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Damloop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen? Als volger. Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat, daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, ik vind dat het mooi. Eigenlijk, journalistiek is altijd de beste optie als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Zijn. Ja, zeker. Ja, het is toch wel mooi. Hè? Dan ben je dichter bij dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, ik deed dus commentaar. Dat was één van mijn werkzaamheden. Een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet. Natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning. Contact met bonden, met de NPO. Dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Dus het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in een onderhandeling over de marathon, de NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had, of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin en vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner, maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat de Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel, maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet en degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper en dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennen was dat.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft de Running Blind twee hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Je kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn. Hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje. Hoeft niet eens hard te lopen. Maar ga een stukje de stoep af. Of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal. Door soms een kort rukje te geven. Allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig. Om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt. Hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Oh, misschien is bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Want als ik dan naar zo'n groot evenement kijk, doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch, want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ja, ik weet het.
3: Heel mooi. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk, dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, hey, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Kijk, wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook al even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, nou, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dat kan je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Je kan me aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Die oproep is voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicaptsport Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicaptsport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam-te-Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicaptsport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het grootste en langst durende WK-voetbal in de geschiedenis is na 6 weken ten einde gekomen. Afgelopen weekend werd het toernooi afgesloten met een spectaculaire 10-klapper van een troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. En met een, niet alleen een schaak, misschien meer een schaakboxfinale tussen Spanje en Argentinië. Ik ga erop terugblikken met Jesper Langbroek, die als voetbalverslaggever namens Elf Voetbal een aantal weken in Mexico en de VS heeft doorgebracht dit toernooi. En ook schrijver is van de hoek Viva Voetbal. Jesper, hele goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw ervaringen. Jij bent een heel tijdje aan die kant van de wereld geweest. Hoe was het eigenlijk?
2: Zo, een heel avontuur weer. Wij hebben natuurlijk net na de openingswedstrijd gebeld. Hè. Toen was het voor mij nog 's avonds, voor jou de ochtend erna. En nou, dat voelt echt alweer als bijna 2 maanden geleden. En dat is het ook, want het WK dat duurde zo lang en er is zoveel gebeurd. Ja, veel mooie dingen mee mogen maken. Nederlands elftal mogen volgen. Mexico meerdere wedstrijden gezien. Mexico-Engeland denk ik een van de hoogtepunten. Een van de mooiste wedstrijden waar ik ooit bij ben geweest in dat Estadio Azteca. Dus ik ben op een gegeven moment tevreden naar huis gegaan. Niet tot de finale gegaan, maar wel mooie dingen meegemaakt.
1: Ja, toch even terugkomend op dat boek. Want jij hebt natuurlijk sowieso een heel speciale band met het land Mexico. Het was ook misschien wel een logische dat je met Viva Voetbal wat dat betreft een boek schreef over het Mexicaanse voetbal.
2: Ja, ik heb daar een tijdje gewoond. Mijn vrouw die komt daar vandaan. En dat was eigenlijk een van mijn doelen toen ik zag dat het WK in Mexico zou zijn. Dacht ik, daar moet ik bij zijn. Dus die openingswedstrijd, dat was voor mij eigenlijk al het hoogtepunt. Heel vroeg in het toernooi natuurlijk. Maar om daarbij te zijn in Estadio Azteca, waar nu 3 WK's zijn gehouden. Dat is ook geen ander stadion gegund. Dus die historische voetbalgrond en de beleving van de Mexicanen, die natuurlijk ook anders is dan Amerikanen of Canadezen. Die echte voetbalbeleving, zoals we dat in Europa ook graag zien. En wat Latijns-Amerikanen natuurlijk goed kunnen, dat was hartstikke mooi om dat mee te maken. En ja, zo'n WK, dat geeft die mensen gewoon heel veel vreugde. En op een gegeven moment kregen ze ook hoop en vertrouwen, de Mexicanen, dat zij het goed konden gaan doen in het toernooi. Dan is het jammer dat je tegen Engeland komt. Maar die wedstrijd hebben ze volgens mij ook van genoten. En ze zijn een ronde verder gekomen dan Nederland. Dat is natuurlijk mijn echte thuisland. Maar ja, toen die 2 uitgeschakeld waren, toen ben ik toch maar naar huis gegaan.
1: Nee, niet met de staart tussen de benen, hoop ik.
2: Nee, ik vond het eigenlijk allemaal hartstikke mooi om mee te maken. Ik had wel verwacht dat Nederland iets verder zou komen. Ja, dan je gaat een beetje rekenen van tevoren in dat schema. Hè. Dus op een gegeven moment denk je, dan halen ze misschien het zou de kwartfinale zijn volgens mij tegen Frankrijk. Nou, dan vliegen ze daar een beetje eruit. Gebeurde nu iets eerder, maar dat kwam mij eigenlijk wel goed uit. Want dan kon ik daarna nog door naar Mexico. Toen ben ik meteen na die wedstrijd in Monterrey tegen Marokko, ben ik in een nachtbus gestapt naar Mexico stad. 14 uur in de bus gezeten en nog moeten liften om op tijd bij het stadion te zijn. Maar toen kon ik meteen Mexico-Ecuador zien. En nog even een weekje in Mexico blijven hangen voor Mexico-Engeland. Dus voor mijn reisschema kwam het perfect uit. En ik wist toch wel ergens dat Nederland niet het WK zou winnen dit keer. Het kan natuurlijk altijd. Maar als je daar van tevoren een beetje rekening mee houdt, dan is de teleurstelling wel minder groot, hè?
1: Ja, nee, dat is dan wel weer zo inderdaad. Voordat we het over de troostfinale en finale gaan hebben, wat is nou je meest bijzondere ontmoeting het afgelopen toernooi geweest? Want je hebt best wel wat grootheden van dichtbij kunnen bonden.
2: Ja, zo, dat is een goede vraag. Met Mateo Chaves heb ik een paar keer leuk gesproken na wedstrijden. Die kende ik ook al, omdat ik hem had geïnterviewd voor het boek. Hij speelt natuurlijk bij AZ, de enige Mexicaanse voetballer momenteel in Nederland. En dat vond ik wel heel mooi dat hij mij ook daar na dat WK herkende. En dan zocht hij me op om een praatje te maken. En dan kon ik daar een leuk artikel over schrijven voor Elf Voetbal. Dus dat kon ik wel heel erg waarderen. Die jongen die is natuurlijk hartstikke druk met zijn eigen WK. En de eerste wedstrijd had hij ook niet gespeeld. Maar toen kwam hij alsnog naar me toe. En die scoorde later ook nog. De enige wedstrijd die hij gespeeld heeft. Als verdediger. Maar die stond in 1 keer rechtsbuiten. En die schoot die bal heel beheerst binnen. En er zit wel een mooi verhaal achter. Omdat zijn vader in 98 bij het WK zou zijn met Mexico in Frankrijk. En die was daar al in het spelershotel en zo, maar er moest nog 1 speler afvallen en dat werd hij. Dus die heeft net het WK niet meegemaakt en dat is een soort familietrauma. Maar zijn zoon heeft nu dus wel het WK gespeeld in eigen land. En die scoorde ook nog. Dus toen ik dat zag gebeuren, toen dacht ik, ja, wat een mooi verhaal voor die jongen en voor die vader.
1: Ja, dat is inderdaad wel een prachtig, prachtig verhaal. Daarnaast denk ik ook jongens als Messi volgens mij ook van dichtbij gezien. Die heeft de finale nog gehaald uiteindelijk.
2: Ook geen kleine jongen, wel letterlijk wel klein, maar figuurlijk een van de grootste. En als je daar dan voor staat, zo, die geeft dan een kleine persconferentie eigenlijk, omdat hij man van de wedstrijd wordt en dan moet hij de pest te woord staan. Ja, dan gaat je hart wel even sneller kloppen als je binnenkomt lopen. Je hebt hem wel eens op tv gezien en je hebt het gevoel dat je hem kent, maar als hij zo voor je staat, dan, ja, dan zit ergens toch die voetballiefhebber ook. Je bent journalist, je moet professioneel zijn, maar je bent ook liefhebben van het spelletje en van de grote spelers en wat ze allemaal bereikt hebben. Dus ja, dat komt op zo'n moment wel even mooi samen. En die dag daarna stond ik bij Ronaldo. Hetzelfde scenario met zo'n persconferentie. Dus ja, dat kan alleen maar op het WK. Dat je in 48 uur, misschien nog wel minder, misschien wel in 24 uur, Messi en Ronaldo kan zien. En die scoorden ook allebei 2 keer op hun laatste WK waarschijnlijk. Zeg nooit nooit, maar daar mogen we nu toch wel een beetje van uitgaan. Nou, dat zijn momenten die ik niet had willen missen.
1: Nou ja, zo heb je dus fantastische momenten beleefd. Laten we, nou ja, teruggaan naar afgelopen weekend, het slot. Ja, die troostfinale. Vooraf was dan altijd de vraag, hè, moet je die nou wel spelen? Nou, gelukkig is die wel gespeeld, want wat een spektakelstuk was dat.
2: Ja, hele gekke wedstrijd natuurlijk. Ja, moet je die wedstrijd heel serieus nemen? Ja, misschien uiteindelijk wel, want je kan nog derde worden en kun je toch met een iets positiever gevoel dat toernooi verlaten. Ja, maar het werd gewoon een hele gekke wedstrijd met heel veel doelpunten in het begin voor Engeland en daarna heel veel doelpunten voor Frankrijk en daarna weer voor Engeland. En met al die wisselspelers die speelden, ja, dan kan dat een beetje gebeuren natuurlijk. En je weet ook niet hoe ze mentaal in die wedstrijd zitten, maar ja. Van mij zouden ze zo'n wedstrijd niet per se meer hoeven spelen, eerlijk gezegd. Want ja, doe je die spelers daar een plezier mee en je ziet nu wat je voor wedstrijd krijgt, ja, is dat serieus te nemen op een WK dat je dan zo'n uitslag hebt? Het gaat toch weer mee in de statistieken. Mbappé die scoort 2 keer, nou die wordt dan WK-topscorer. Maar ja, ik vind zo'n wedstrijd, dat weegt toch anders dan een echte knock-out-wedstrijd. Het is een beetje mosterd naar de maaltijd, voor mijn idee. Ik weet niet, hoe zie jij dat eigenlijk?
1: Nou ja, normaal gesproken zou ik daar wel inderdaad hetzelfde antwoord op geven. Maar ze maakten er wel een spektakelstuk van. Wat dat betreft,
2: Ja,
1: het
2: dat is
1: was een
2: waar.
1: lekker open wedstrijd. Lekker aanvallend. Nou ja, Engeland komt natuurlijk bij rust 4-0 voor. Dan denk je na de rust, oh, dan gaan ze toch bijna weggeven. Met dat het uiteindelijk 4-3 wordt. En dan loopt Engeland weer uit. Het is, nou ja, wat dat betreft, het was voor de neutrale kijker wel een feestje.
2: Het was wel vermakelijk, ja, dat zeker. En nog veel doelpunten kunnen zien en op het puntje van die stoel. Eigenlijk was het spannender wat dat betreft dan de finale. Er staat minder op het spel, maar het was wel vermakelijker om naar te kijken dan de finale. Dat zie je ook. Zo'n finale is natuurlijk vaak heel verdedigend en allebei bang om niet te verliezen. En in zo'n troostfinale maakt het misschien net wat minder uit, inderdaad. Want je zegt grote ruimtes en een beetje een open schietend. Dus ja. Is ook leuk, kan ook leuk zijn om naar te kijken.
1: Nou ja, laten we het dan maar snel over de finale hebben. Want het was inderdaad een tactisch schaakspel. Zeker vergeleken met die troostfinale. Je zag eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde gebeuren als ja, tot nu toe eigenlijk alle landen die tegen Spanje hebben gespeeld. Het is dat positiespel, die driehoekjes die gemaakt worden, waar eigenlijk gewoon niet tegen op te boksen is. Bijna elk land verzuipt er eigenlijk in.
2: Ja, Spanje is gewoon te goed, denk ik, als collectief. En dat heeft die coach Lafuente ook heel goed neergezet, natuurlijk. En ook ja, keuzes daarin gemaakt. Bewust voor spelers die daarin mee kunnen en die het team voorop zetten. We dachten eerst dat dit het WK van de grote sterren zou worden. En dat werd het ook wel in het begin met Mbappé en Haaland en Messi en Ronaldo en Kane. En die leverden allemaal. Maar ik denk dat uiteindelijk het beste team wel gewonnen heeft. Gewoon die als collectief het beste spelen. Juist in balbezit. En nou ja, gewoon rustig die bal rond laten gaan. En kijken wie die kans af kan maken. Niet te afhankelijk van één sterspeler. Dus ik denk dat dat misschien wel een grote les is. Dat dat uiteindelijk toch de beste tactiek is. Je moet natuurlijk wel de kwaliteit hebben om dat collectief te smeden. En die tactiek zo erin te krijgen. Dus ja, alleen compliment voor Spanje eigenlijk. Argentinië die. Die kon amper een schot op doel krijgen in de hele wedstrijd. Alleen op het einde zie je dan weer dat Spanje wat terug ging lopen. Nadat ze gescoord hadden. En dat hebben we natuurlijk ook vaker gezien in dit toernooi. Dat het dan een beetje inzakt na een voorsprong. En dan krijgt de tegenstander toch weer kansen. Die gaan natuurlijk wat opportunistischer spelen. Dus toen kwam Argentinië weer erin in 1 keer in de extra tijd. Toen werd het nog even spannend. Maar ja, ik denk uiteindelijk voor het verhaal was het leuk geweest dat Messi nog een keer wereldkampioen was geworden. Maar Spanje verdiende het wel meer in mijn ogen.
1: Ja, maar ik denk dat op de Argentijnen na voor de rest ook niemand voor Argentinië was.
2: Nee, op deze dat planeet. Sentiment, dat leeft ook wel heel erg in Nederland nu. Hè? Dat komt nu in één keer naar boven. Dat dat 2022, dat best wel diep zit. Nou, die Paredes, die was ook wel echt weer irritant ook. Tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd. Dan liep hij weer om zich heen te slaan en spelers te duwen. Slechte verliezer ook. Dus wat dat betreft hebben de Argentijnen zichzelf wel weer bevestigd als, ja, hoe zou je het noemen? Als een irritant voetballand om tegen te spelen. Laten we het op die manier omschrijven.
1: Ja, precies. Maar ik denk dat het dan voor Nederland ook tijd is om eens te gaan scouten bij het Pieter Baan Centrum. Of kijken of ze nog van dat soort gekke...
2: Ja, ik dacht gisteren, nou wil ik niet zeggen dat hij daar thuis hoort. Maar het waren allemaal Wout Weghorstjes eigenlijk bij Argentinië. Die gewoon volle bak erin gaan. En ik kan dat juist wel waarderen. Maar ja, is het mooi voetbal? Dat niet. Maar heb je het nodig om te winnen? Dat soms wel. En dat zie je ook als Wout Weghorst het veld in komt. Hij gaat als een beest gaat hij tekeer. Maar hij heeft ook dit WK gewoon weer die kopbal op Summerfield. En dan doelpunt van Gakpo tegen Marokko veroorzaakt als invallen. Dus ja, met een hoop inzet kun je ook een heel eind komen.
1: Ja, dat blijkt dan normaal. Voor Argentinië in dit geval zelfs de finale meermaals vanuit de geslagen positie. Toch wonnen de Spanjaarden uiteindelijk. Hoe belangrijk is toch die rode kaart voor Argentinië nog geweest daarin?
2: Ja, dat heeft wel meegeholpen. Ik denk ook wel dat dat een mentale klap was zo vlak voordat ze de verlenging in extra tijd. Dan sta je in één keer met 10 man. Ja, dat geeft Spanje moed. En Argentinië moet dan eigenlijk nog meer naar achter lopen. Dat deden ze al. Dus met 10 man wordt het nog moeilijker natuurlijk om al die ruimtes te verdedigen. En Spanje kon dan lekker op toek gaan naar 1-0. Ik denk eigenlijk dat Argentinië nog wel goed weg is gekomen. Want ze hadden ook nog wel een vroege, vlak na die tweede gele kaart. Nee, was het in het begin van de wedstrijd hadden ze ook nog een keer een tweede gele kaart. Ik denk dat het Paredes was zelfs. Weet ik niet meer zeker. Die had ook rood kunnen krijgen. Dus ze hadden ook zomaar met 9 man die verlenging in kunnen gaan. Ze werden toch wel een beetje gematst. Hè? Die complottheorie die blijft rondgaan. Maar het is uiteindelijk niet gebeurd dat Messi die beker heeft gekregen. Wat ook veel mensen vermoeden. Dat hij weer wereldkampioen zou moeten worden. En dat Trump hem dan die beker kon geven. Hè? Dat zijn ook weer mooie beelden die we daarna gezien hebben.
1: Ja, was ook wel mooi. De helft van dat Spaanse helftal negeerde Trump ook volledig.
2: Ja, en Marino, die deed nog dat dansje na, hè, met die handen zo.
1: Ja.
2: Het is een bizar WK, toch? Als je erop terugkijkt wat er allemaal gebeurd is. Om het toernooi heen met Iran, die niet welkom waren in Amerika. En dan gisteren voor dat finale begint, dan hebben ze het hoogste woord over... eenheid en peace en weet ik het allemaal. Maar ja, in de daden van Trump die daar vrolijk zat te doen, zie je dat weinig terug natuurlijk. Dus dat heeft uiteindelijk wel een smetje gehad misschien op het hele toernooi. Maar ja, sportief gezien zijn we ook weer vermaakt met allerlei mooie wedstrijden. Dus het was een lang en bijzonder toernooi.
1: Nou ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten bij die woorden. Jesper Langbroek, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Hopelijk heb jij inderdaad ook een fantastisch toernooi gehad. En spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Over 4 jaar worden we wereldkampioen.
1: Ja, want de ploeg die door, wat was het ook weer? Die verliest van Marokko penalties, die wordt het 4 jaar later wereldkampioen, toch?
2: Oh, nou kijk, er is altijd weer hoop, hè? Dus dat is mooi aan voetbal, omdat we mooi. Dit gaat de geschiedenis boeken en we krijgen weer een nieuwe kans.
1: Precies, daarom. Nee, daar gaan we maar eens voor. Jesper, dankjewel voor je tijd en fijne dag nog.
2: Jij ook, succes. Hoi, hoi.
0: All Sports Radio Live.

0: Akkerman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio Live.
1: Voor het eerst sinds Stellan Griekspoor in 2022 heeft een Nederlander weer eens het Dutch Open Tournament gewonnen. Guy den Oude versloeg zondag in de finale de Duitser Tom Gensch met 2-1 en zette zodoende de ATP Challenger in Bunschoten-Spakenburg op zijn naam. En voor de Breukelaar was het dan weer zijn derde toernooizege op Challenger niveau. Wat voor week was het eigenlijk daar bij Eemslag Tennis en Padel? Nou, ik ga erover in gesprek met de toernooidirecteur himself, Tom Nijssen. Tom, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Volgens mij is het als Nederlands toernooi altijd wel heel erg fijn als een Nederlander wint, toch?
2: Ja, zeker. Kijk, dit soort toernooien zijn er niet zoveel van in Nederland. We hebben er maar eentje eigenlijk op dit challenge niveau. We hebben natuurlijk het ABN AMRO in Rotterdam, we hebben Rosmalen op gras. En dit is het derde grootste toernooi dat er is. Dus het is heel fijn als we Nederlandse tennissers zo bovenaan zien verschijnen. Helemaal mooi met een toernooiverwinning natuurlijk. Voor veel punten voor die wereldranglijst halen.
1: Ja, deze hele week, als je gewoon kijkt naar de tennissers en bijvoorbeeld naar de vorm van Guy, had je het verwacht?
2: Ja, vorig jaar had hij het ook wel aardig naar zijn zin. Haalde halve finales hier. Verloor hij in 3 sets net aan. Ja, en hier, het niveau ligt heel erg dicht bij elkaar. In de breedte supersterk. En hij stond goed te spelen, zat goed in zijn vel. Hij vindt het altijd heel prettig om eigenlijk ook in Nederland te spelen. Eigen omgeving, in zijn eigen bedje te kunnen slapen. Dus dat zijn ook allemaal onderdelen die hem heel erg fijn liggen. En zijn vorm bleek groeiende en hield een heel mooi vast tot en met het einde.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat dat soort relatief kleine dingen voor de buitenwacht, maar dat het toch wel verschil maakt in hoe lekker je erin zit tijdens zo'n toernooi.
2: Helemaal waar. Een tennisser moet lekker in zijn vel zitten. Het moet allemaal passen. Het heeft af te maken vaak met afstanden. Ja, proberen ze min mogelijk ruis naast de tennis te hebben. Waardoor hij zijn concentratie goed kan blijven opbrengen om daar te presteren.
1: Nou ja, Guy even daar gelaten. Die pakken we zo meteen weer op. Hoe was sowieso de week daar zo in Bunschoten-Spakenburg voor jullie?
2: Ja, punt 1, we hebben veel Nederlanders aan de start mogen zien verschijnen. Ik mag dan zelf als toernooidirecteur wildcards weggeven voor mensen die een ranking niet goed genoeg is om direct deel te nemen. Dus we zaten in totaal iets van 12 Nederlanders in het toernooi. Het weer was fantastisch. We hebben er 3 in de kwartfinales gehad. Max Houkers heeft het net niet gered om ook de finale te halen. Maar er waren toch wel hele mooie uitslagen voor Nederlands waar ze echt goed gepresteerd hebben. En dat is natuurlijk heel fijn voor ons ook als toernooi.
1: Ja, en daarnaast daaromheen volgens mij ook nog wel wat extra bekijks getrokken met aardig wat aardige grote namen op sportief vlak en het padellen.
2: Ja, we hebben op vrijdagavond hebben we Frank en Ronald de Boer gehad. En daar hebben we een aantal partijtjes tegen gespeeld waar ik zelf ook nog met Dennis Cox tegen heb gespeeld. We hebben 2 supertuipjes gespeeld en hebben er eentje van ze af kunnen snoepen. Dus dat was hartstikke leuk. Het was helemaal vol eromheen. Dus ja, en padel is natuurlijk in Nederland aardig in opkomst nog steeds. Steeds meer mensen doen die sport. Het is een hele leuke afwisseling. En bij de Eemslag liggen een aantal padelbanen sinds 5 jaar. En dat zorgt ervoor dat we dat een beetje willen combineren. Dus hartstikke leuk. Maar ja, tennis blijft natuurlijk de hoofdmode. En dit was een leuke toegift.
1: De finale speelde hij dus tegen Tom Gensch, Duitser. 50 geplaatst het toernooi. Op voorhand, wat zegt dat eigenlijk tijdens een toernooi op challenger niveau? Als je het hebt over de seeded players. En wat zij kunnen laten zien ten opzichte van unseeded players.
2: Ja, kijk, in deze regio zitten we net buiten de top 100 tot net buiten de top 250, 300. Dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar. We hebben natuurlijk een heel groot voorbeeld gehad van een Engelse speler, Arthur Ferry, in Wimbledon. Die eigenlijk in de halve finales is gekomen, een aantal grote mensen uitgeschakeld heeft. Zelfs top 10 spelers. En hij stond dus buiten de top 100. Dat is een beetje uitzonderlijk natuurlijk. Maar bij ons was ook voor Thijs Bogaert aanwezig. En die schakelde de eerste ronde meteen de tweede geplaatst in. Die 130 in de wereld staat. Dus de vorm van de dag is bepalend. En je zag ook een Niels Visker, die schakelde zelfs de oud-winnaar en Chileen Thomas Barrios Vera uit in de eerste ronde. Dus goede dag hebben op het juiste moment bepaalt vaak de uitslag.
1: Ja, de finale won hij uiteindelijk, Guy, met 2-1 in sets. 6-4, 4-6, 6-0. Hij zei zelf over dat hij misschien toch een klein beetje slordig werd in die tweede set. Hè. Hij had een 3-1 voorsprong. Maar uiteindelijk, hoe hij dan ook terugkomt in die derde set is ongelooflijk. Ja, zo'n 6-0, die zie je zelden.
2: Ja, zeker. Hij stond inderdaad voor. Misschien is hij een beetje gaan denken van, nou, ik ben al halverwege, dus ik had de kans om 4-1 te maken. Lukte niet. En toen kwam die Tom Gens, die kwam er wat beter in. Guy ging ietsje behoudender spelen. Ja, dan zag je meteen dat die Tom dat overnam. En dat had hij in het begin van de derde set. Heb ik helaas dat eerste twee games heb ik niet gezien. Heeft hij meteen weer goed opgepakt. Snel een breakje voor en dan maakte hij de dubbele breken. Toen ging het eigenlijk heel hard, op het eind.
1: Ja, en het feit dat hij dan ook weer een aardig eindje stijgt op de wereldranglijst. Want hij staat nu op nummer 192. Dus hij is weer terug in de top 200.
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. En dat heeft ook directe oorzaken. Bijvoorbeeld dat je definitief mee kan doen aan de US Open kwalificatie. Dat zijn natuurlijk de grote toernooien van het ATP Tour. Daar zijn heel veel punten te verdienen. Daar is ook heel veel prijzengeld voor die spelers. Dat natuurlijk heel erg belangrijk is om hun onkosten te blijven betalen. Met de coaches te reizen en met de fysio te blijven reizen. Dus hij is goed. Ik hoop dat hij deze vorm kan volhouden en vasthouden. Dat hij ook de komende weken nog even een paar extra puntjes haalt. En dan kan hij richting die 150 gaan komen. En dan sta je ook nog geplaatst in de kwalificatie. Dat heeft alleen maar voordelen natuurlijk.
1: Nou, absoluut. Ze stond hier vorig jaar nog 147. Dus zij weet in ieder geval hoe het is om aardig op te schieten op die wereldranglijst. Tot slot, Tom. Voor jullie zit het toernooi natuurlijk er nu ook op. Wat wacht jullie nu eigenlijk? Ik denk een kwestie van evalueren en dan weer hop door met volgend jaar.
2: Ja, ik ben net weggereden bij de Heemslag. Dat is volop al vanaf 7 uur afbouw. Morgen bijvoorbeeld komen om 6:30 komen de tribune. Bouwers, de afbouwers. Ook weer om alles weer netjes in orde te maken voor de vereniging zelf. Dat de leden weer aan de slag kunnen met tennis en padel. Evalueren gaan we zeker doen. We hebben hier nog wel wat telefoontjes. Maar we zitten natuurlijk in vakantietijd nu. Dus veel mensen gaan nu weg. Maar als de vakanties af zijn gelopen, zijn we al aan het plannen om met de bepaalde partijen even in gesprek te gaan. Om hoe kunnen we dingen nog een tikje beter doen voor het volgend jaar. En even terugkijken natuurlijk naar de afgelopen editie.
1: Ja, en die afgelopen editie is op een sportief vlak in ieder geval een hele mooie geworden. Met natuurlijk Guy den Oude als eerste Nederlandse winnaar sinds 2022. Tom Nijssen, toernooidirecteur van de Dutch Open Championship. Dank voor je tijd, dank voor deze terugblik. En alvast heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, graag gedaan. Jij succes verder met het programma.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een spannende periode voor de topturners en turnsters in Nederland. Afgelopen weekend is namelijk de reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK-selectie begonnen. Wie gaat het lukken zich te knokken in de groep die Nederland straks van 13 tot en met 23 augustus zal gaan vertegenwoordigen op onze continentale kampioenschappen in het Kroatische Zagreb? Ook een groep atleten van Turns Amsterdam, overigens ook regerend Nederlands kampioen bij de teams, is in de running hier zich voor te plaatsen. Ik ga erover in gesprek met Wolter Kooistra, is oprichter van en trainer bij Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Dankjewel, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik wel benieuwd, jij bent de oprichter ook van Turns Amsterdam. Hoe fantastisch is het dat toch een groep van jouw pupillen überhaupt in aanmerking komt voor EK-kwalificatie?
2: Dat is wel het doel van de manier waarop we het sport bedrijven, zeg maar, hier in Amsterdam. Dus als we niet zouden meedoen aan dit soort kwalificaties, dan is er iets mis in ons systeem, zeg maar.
1: Ja, want jullie...
2: Het is gewoon de bedoeling dat we topsporters leveren. En de ene keer zit je erbij, de andere keer hang je er tegenaan. Maar dat is wel uiteindelijk de inzet van Turns Amsterdam.
1: Ja, want jullie doen natuurlijk al jaren wat dat betreft heel erg goed. Zeker ook op teamsvlak. Hè. Nu volgens mij al twee keer op rij het Nederlands kampioenschap teams ook gewonnen. Afgelopen jaar in november, afgelopen november nog ook organisator van dat NK teams. Je zegt al, past ook bij de manier waarop wij de sport bedrijven. Kun je eens uitleggen met wat voor een idee je daarmee ook, zeg maar, Turns Amsterdam begonnen bent?
2: Oh, daar gaan we wel een eind terug hoor. In 1987 hebben wij Turning Spirit Amsterdam opgericht. En dat was een soort tegenbeweging tegen het toenmalige internaat van Papendal. Daar woonden de meisjes vanaf 13 jaar middelbare school, gingen ze in een internaat of gingen bij gastgezinnen. En dan overdag trainen, 's avonds naar het gastgezin. En in de weekenden weer naar huis. En wij zagen dat niet als een constructief model, zeg maar, voor de toenmalige jeugd. En wij dachten dat we dat eigenlijk in Amsterdam op een andere manier konden doen. We noemden dat toen, zeg maar, pedagogisch verantwoord topsportbedrijven. En dat hebben we opgezet met 4 coaches. Waarvan er 2 toentertijd werkzaam waren op de hogeschool. Toen ALO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam. En de andere was net afgestudeerde studenten. Dat is Claudia Werkhoven. En mijn persoontje, ik was nog aan het studeren. En ja, werd meegevraagd als een van de oprichters. En daar hebben we eigenlijk steeds al de droom gehad om aan te haken bij de toenmalige topsportcultuur in Nederland.
1: Ja,
2: frisse tegenwind, frisse tegenwind.
1: Ja, tegenover het Papendalse dus. Hoe heeft dat zich in de loop der jaren ontvouwen, zeg maar?
2: Nou, kijk, Papendal ging uiteindelijk... Het bleek dat dat systeem ook niet meer houdbaar was. Dus dat is volgens mij in 96, dus dat duurde wel eventjes. Maar dat is in 95, 96 gestopt met bestaan. En toen kwamen er meer van dit soort initiatieven als in Amsterdam... van zelfstandige turninstituten, stichting of vereniging die dat topsport gingen bedrijven op hun eigen manier, zeg maar. Dus uiteindelijk is dat wel wat overgenomen.
1: Ja, vooruitspoelend dan naar de afgelopen jaren. Hoe ziet dat er nu uit bij Turns?
2: Bij Turns werken we nu met een vrij brede selectie. Hè. We zijn dus in 87 begonnen met, 12 meisjes en 4 coaches. Dus dat was 1 op 3. Dat was echt een hele luxe omstandigheid. Maar we hebben nu een wat grotere selectie. Inmiddels werken we met een 18 meisjes. Variërend van leeftijd van 12, 13 tot en met de oudste is 32. Daar zit veel variatie in, maar wel junior en senior. Dat is, zeg maar, wat we nu in huis hebben. En daarnaast hebben we binnen Turns Amsterdam natuurlijk ook een jeugdopleiding. En in de hoop dat daar vandaan ook dan doorstroming komt naar onze topsportploeg.
1: En de eigen jeugdopleiding, heeft dat al veel moois mogen brengen de afgelopen jaren?
2: Ja, dat gaat eigenlijk net zoals altijd binnen de sport, toch met pieken en dalen. En op dit moment is het dun gezaaid. Er zijn ook jaren geweest dat we wat meer talent in huis hadden, zeg maar. En tegenwoordig is het iets even zoeken.
1: Nee, dan heb je het altijd over lichtingen en jaren. Wie weet dat er natuurlijk weer gewoon ergens een toplichting aan zit te komen. Hè? Dat kan zomaar.
2: Precies, precies, precies. En ja, ook wel gezien het feit dat we in de regio, maar vooral ook wel nationaal, toch wel wat bekendheid genieten, hebben we ook wel vaak toch instroom van andere clubs, zeg maar. Waar dames dan wel een jeugd- of junioropleiding gehad hebben en dan uiteindelijk toch kiezen voor een plek in Amsterdam. Ook al omdat Turns Amsterdam is naast een mooie stichting ook heel erg goed aan het samenwerken met Topsport Amsterdam. En met alle benefits die daar aanhangen. En met de Gymnastiek Unie hebben we ook een goede relatie, net als de gemeente Amsterdam eigenlijk.
1: Ja, want ik neem aan dat de samenwerking met Topsport Amsterdam zit dan ook natuurlijk in de sportvoorzieningen, de trainingslocaties, topsportklimaat, de professionalisering, zeg maar, voor de sport. Is dat ook iets waar je ook best wel een spreekwoordelijke stok mee hebt om te slaan richting toekomstige talenten om ze binnen te halen? Is dat een overtuigende factor?
2: Nou, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het vooral over. Huisvesting natuurlijk is niet onbelangrijk. Hè. Voor ons is een senioren. School, onderwijs, duale carrière richting UvA, VU. Noem maar op. Al die voordelen, HVA hier om de hoek. Bij het sportcentrum ook meer. Ja, dat zijn allemaal wel trekpleisters die ervoor kunnen zorgen dat getalenteerde gymnasten toch uiteindelijk de keus maken om aan te sluiten bij onze ploeg.
1: Nu doorspoelend naar het hier en nu. We zijn dus afgelopen weekend begonnen met het EK-kwalificatietraject. Hoe zit het met de atleten vanuit Turns Amsterdam? Hoe groot is die groep die zich probeert een plekje te bemachtigen in die EK-selectie?
2: Nou, dat waren er nog twee. Eigenlijk drie. We hebben we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we samenwerken met Luxemburg. Dus we hebben een gymnaste die bij ons traint, onder Claudia Werkhoven. Die gaat uitkomen voor Luxemburg. Dus dat is een meisje wat sowieso altijd naar de EK en de WK gaat. Want niet zoveel. Dus zij sturen altijd één turnster en dat is in dit geval altijd Celeste. Is overigens ook, moet ook wel voldoen aan allerlei kwalificaties, maar dat haalt ze met gemak. En dus kan zij sowieso naar het EK gaan. En de andere twee, Elze Geurts en Juna Ullier, die hebben ook afgelopen weekend gestreden voor de eerste kwalificatiewedstrijd. Dus dat zijn er twee. Waarvan ook in alle eerlijkheid gezegd moet worden dat Elze Geurts een lastige periode achter de rug heeft, als in een volle baan. Hè. Geen A-status, wel een volle baan bij het VUMC. Zij is aan het studeren voor doctor. En ze doet dus een wetenschappelijk onderzoek. En dat is een volle baan. En daarnaast probeert zij dan een volle trainingsweek te krijgen. Nou, dat is geen sinecure. En we hebben na de eerste kwalificatie goed overleg gehad en besloten dat toch nog even te vroeg komt. En dat we doorzetten richting de kwalificatie voor de WK. En die gaat plaatsvinden in september.
1: En op een bekend gebied natuurlijk, want dat is redelijk dicht bij huis.
2: Precies, dat is lekker in Rotterdam. Dat gaat heel goed. En voor Juna Ullier geldt dat ze afgelopen weekend een niet al te beste dag had op zaterdag. En hoopt dat ze over twee weken beter voor de dag komt. Zodat ze wellicht een plekje kan bemachtigen. Van de 11 zijn er dus nu nog 10 over. Want Elze heeft zich gisteren teruggetrokken. En Juna moet dus een plaatsje krijgen binnen die 5 of de 2 reserveplekken. Nummer 6 en 7. Het is best wel heftig. Het is een zware kwalificatie dit jaar.
1: Ja, want dat doen natuurlijk ook niet de minste namen aan mee. Hè? Want het is de top van het Nederlandse turnen. Nu zeg je al over 2 weken gaan we dus weer verder met het volgende deel van het EK-kwalificatietraject. Hoe ziet dat eigenlijk voor de turners eruit?
2: Nou, wij hebben eigenlijk gekozen samen met alle coaches om 2 dagen voorafgaand een stage te doen. Dus elke donderdag en vrijdag voor dat soort kwalificaties komen we bij elkaar. We trainen samen, we eten samen, we overleggen samen. We hebben meetings met de gymnasten en we hebben meetings met de coaches. En op de zaterdag is dan zo'n dag dat je gezamenlijk opwarmt. En dan wordt er een loting gedaan. En gaan we met in dit geval dan nog 10 meisjes verspreid over 2 rondes de wedstrijd aan. Toevallig is aanstaande vrijdag de loting ook voor het aanstaande EK in Kroatië, in Zagreb. En dan weten we ook hoe laat wij moeten turnen. En aan de hand van die loting zullen we dan ook over 2 weken diezelfde wedstrijdtijden proberen aan te houden. En dan heb je als het ware een kwalificatie gedaan met ook een soort, soort generale repetitie richting het EK.
1: Ja, daar is dus nog wel een wereld te winnen dan voor Juno om zich proberen te plaatsen. Is dat EK nou een must? Of hebben jullie ook zoiets van, als dat EK dan niet lukt, we hebben altijd nog het WK?
2: Ja, met dit soort wedstrijden is... kijk, je moet aan de ene kant je moeilijkheid goed op orde hebben. Dus je moet kunnen strijden met die gearriveerde gymnasten. Hè. We hebben het inderdaad niet over de minste. Sanne Wevers is weer terug. Nou, die is nu inmiddels 34, 35. Dus die heeft wel heel veel ervaring en is ook goed in vorm. Sanna Veerman, ook uiteindelijk afkomstig uit Amsterdam, traint nu in Rotterdam. Maar was zeer goed en heeft daar een goede score van 52 plus neergezet. En ja, dat soort meisjes, of deze vrouwen moet ik zeggen, die passeer je natuurlijk niet 1, 2, 3 als tweedejaars senior. Dus Juna moet dit soort wedstrijden ook zien als een soort ervaringsmoment. En natuurlijk is het fantastisch als je dan het EK wel binnenrolt. Maar dit soort ervaringen moet je als eerste, tweede, derdejaars senior, meedoen. Om te leren hoe dat proces richting zo'n groot toernooi gaat. Dat is eigenlijk de grootste boodschap voor Juna. En laat haar nou bijvoorbeeld een reserveplek krijgen, optimaal. Of het beste natuurlijk een EK-plek, maar laat haar nou een reserveplek krijgen. Dan mag ze ook direct meestrijden voor de kwalificaties van de WK. Wel weer over een week of 6 gaan we alweer beginnen met de kwalificaties voor de WK. Dat is op 4 september de eerste instroomtest. En dan 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. En dan weer 2 weken later weer een kwalificatiewedstrijd. Dus het is een hectische periode. Waarbij dit soort keuzes. Waarbij je zegt, is het nou heel belangrijk? Ja, het is belangrijk. Maar zie het vooral als ervaringsmoment. En voor zo'n jonge senior is het ervaring opdoen. En kijken of je aan kan hangen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat is wel gelijk inderdaad met de neus in de boter vallen. Hectiek en spanning dus. Wolter Kooistra van Turns Amsterdam, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Dus veel succes ook met Juna natuurlijk. Veel succes toegewenst met de komende periode. En ik zou zeggen, laten we hopen op een mooie kwalificatie verder.
2: Ja, dat gaan we zeker ons best voor doen. Dankjewel voor je tijd en het interview. En wellicht tot een andere keer. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: sporten vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels ook aangeschoven bij ons in de studio Anna-Marthe Blok. We kennen haar als para-triatleet. Onlangs ook nog Nederlands kampioen geworden. Maar we gaan veel meer van haar zien. Want de eerste keer is een videoserie van Uniek Sporten. En daarin is zij momenteel te zien op alle social media kanalen. Anna-Marthe, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Inmiddels denk ik dat we jou veel beter kennen dan we vooraf hadden verwacht natuurlijk met de videoserie. Hoe is dat allereerst om centraal te staan in zo'n serie?
2: Ja, een soort gek. Ik vind mezelf niet heel bijzonder in de zin dat ik natuurlijk eigenlijk al wel hartstikke vreemd ben wat dat betreft. Maar het was wel een soort vreemd om opeens centraal te staan in een serie met een cameraploeg en al dat soort dingen. Dat is niet de normale kost inderdaad in mijn dagelijkse leven.
1: Nee, wat dacht je toen ze bij je aanklopten van we willen met een cameraploeg jou gaan volgen?
2: Ja, in eerste instantie oké, leuk. En daarna als het inderdaad echt zo'n camera en nog een camera en nog 3 microfoons voor je staan, denk je wel van help, waar ben ik aan begonnen, zeg maar.
1: Ja, volgende stap een eigen Netflix-serie?
2: Nou, focus me nu op hard fietsen.
3: Ja, en de eerste keer. En dan word je tegengevraagd. Hoe was het dan de eerste keer met sport? Wat is jouw eerste kennismaking met sport?
2: Ik denk dat allereerste kennismaking van sport. Dat denk ik een beetje dezelfde is geweest als die iedereen misschien wel hier in de ruimte heeft. Want dat was schoolzwemmen.
3: Ja.
2: Iedereen moet, ja, of iedereen die wil, die gaat natuurlijk op school schoolzwemmen. Dus ook ik. Dus wat was denk ik mijn eerste aanraking met echt een sport, zeg maar, die ik als allereerste beoefende.
3: En wat zit er tussen schoolzwemmen en paratriathlon?
2: Ja, daar zit
1: dat is een hele... Dat is één onderdeel.
2: Nee, daar zit wel heel veel tussenin. Dus ik zwemmen was dan de allereerste. Om ervoor te zorgen dat wanneer ik ooit in een sloot beland, dat ik niet verdrink. En daarna heb ik ook wat andere sporten ontdekt. Zoals bijvoorbeeld voetballen, snowboarden, hardlopen, sportschool. En wat andere dingen die er tussenin zaten. Dus dat zijn een beetje de sporten die tussenin nog de revue gepasseerd hebben, denk ik.
3: Ja, en dan de keuze. Ja, volgens mij gaf je net al een beetje aan wielrennen. Vind je wel ontzettend leuk. En paratriathlon wil je ook. Maar er zitten nog wat, eigenlijk wat uitdagingen daar.
2: Ja, dus de uitdaging met zo'n sport en het niet hebben van zeg maar anderhalve arm is natuurlijk dat de normale racefiets bijvoorbeeld niet echt werkt. En dat het ook gewoon wat anders is om überhaupt natuurlijk te zwemmen en te lopen. En de dingen die gemaakt zijn voor een valide sporter, zoals bijvoorbeeld een baan wel een fiets, om jezelf daar zeg maar behendig op te maken. Dus er komen wel wat creatieve uitvindingen aan te pas inderdaad.
3: Ja. Lijkt me toch geen enkel probleem. Je komt ook met de auto van Rotterdam naar Hilversum zelfstandig.
2: Dus, ja, precies. Gelukkig zit er tussen mijn beperking en inderdaad wat er mogelijk is heel veel creatieve koppen die heel veel kunnen bedenken. Dus ja. Klopt.
1: Ja, want in dit geval is het voor de sport, het wielrennen aan zich is het eigenlijk totaal niet eens jouw fysieke beperking die parten speelt. Maar het is eigenlijk gewoon de mechanische aanpassing en de regels die daarop zijn, wat het gewoon lastig maakt.
2: Wel mooi hoe je dat brengt inderdaad, dat het hun schuld is en niet mijn schuld inderdaad. Maar klopt. Dus de mechaniek is inderdaad niet op mij gemaakt. En het is niet zo dat ik niet gemaakt ben op de mechaniek inderdaad. Ja. Dus klopt. Dus de fietsen die nu zeg maar bij de fietsenmaker te koop zijn, die zijn niet helemaal op mij afgesteld. Dus vandaar inderdaad dat ik nu bezig ben met mensen die daar heel veel verstand van hebben gelukkig. Om ervoor te zorgen dat wanneer je dus op een fiets stapt en je geen arm hebt, dat je dan wel kan remmen, schakelen. Om ervoor te zorgen dat je natuurlijk gewoon veilig kan fietsen. Ja.
1: Ja, want hoe zit dat eigenlijk met de regeltjes? Want we weten ook de UCI, de Internationale Wielerbond, het zit in Zwitserland. Nu weten we dat er wel meer wereldsportbonden in Zwitserland zitten die er regeltjes op nahouden. Ik noem geen namen, FIFA. Maar hoe zit dat met die regeltjes voor jou? En wat in het voor jou dan zo lastig maakt? Want je hebt het al over schakelen en remmen bijvoorbeeld.
2: Ja, dus wat natuurlijk het doel van de UCI is om ervoor te zorgen dat natuurlijk iedereen in zo'n wedstrijd veilig kan racen. Waaronder ik, waaronder andere mensen zeg maar die natuurlijk ook meedoen en waarvoor je natuurlijk geen gevaar wil zijn. Dus ik durf niet helemaal te zeggen wat er in het boekwerk van de UCI staat, want volgens mij is dat echt een hele dikke bijbel. Maar een van de dingen die je in ieder geval moet hebben is een rem. Om ervoor te zorgen dat je tot stilstand kan komen. Dus dat gaat dus ergens op een punt of op een plek zeg maar, van de fiets moeten zitten. Waar weten we ook nog niet helemaal. Dus dat is ook een knutselwerkje wat we nog aan het doen zijn. Maar dat is er in ieder geval één die wel echt een harde is om erop te hebben in ieder geval.
1: Ja, nou, laat ik maar even een balletje opgooien en die ga jij ongetwijfeld kaart binnenkoppen. Maar is baanwielrennen dan niet iets voor jou? Want daar heb je geen rem op.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, baanwielrennen, dat is natuurlijk het makkelijkst in de zin van, je hebt geen remmen nodig, want er zitten geen remmen op zo'n fiets. Dus dat scheelt inderdaad. Ja, dus baanwielrennen is nu wel een van de eerste stappen die ik aan het ontdekken ben. Die gelukkig ook heel erg leuk is. Dus nee, klopt.
1: Ja, dus er komt volgens mij voor jou iets leuks aan wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Dus onderdeel van de aanpassing op de fiets is natuurlijk deels de remmen versnellen. Maar deels natuurlijk ook ervoor zorgen dat, nou, wanneer je op een fiets zit, dat je wanneer je alleen een halve arm hebt, dat je er niet afglijdt. Of dat je er niet af gaat vallen. Dus
3: ja.
2: Ze zijn nu ook bezig met een stuur maken.
3: Ja, precies. Want dat vroeg me ook. Het remmen is één. Maar hoe stuur jij of hoe hou jij het stuur vast? Je hebt natuurlijk wel een halve arm. Maar doe je dat allemaal met die ene arm dan? Of heb jij een hulpmiddel nog vanuit het stuur naar je arm?
2: Ja, ik heb een hulpmiddel inderdaad. Dus ik heb vroeger gewoon geleerd om op een stadfiets te fietsen met één arm. Dus wat dat betreft ben ik dat gewend. Maar ik fietste gewoon een half uur naar school en een half uur weer terug. Zeg maar, ik zat niet nog twee uur daarna op een fiets te rijden. Dus wat ze nu gemaakt hebben, wat je soort voor je moet zien, is dat wanneer je dan aan de linkerkant een arm hebt, dat daar dan een koker zit. En aan de rechterkant heb ik dus niks, zeg maar, tot mijn schouder. En hebben ze een soort afdruk gemaakt van mijn schouder, dat met een stang naar het stuur zit, waardoor ik dus met mijn linkerarm in een koker zit op het stuur en aan de rechterkant soort kan leunen op een soort kom, moet je een beetje voorstellen. Zodat je wel evenwichtig druk kan zetten. Ook omdat ik er in de baan achter kwam, dat je wanneer je in de baan rij je natuurlijk tegen de klok in.
3: Ja.
2: En word je dus natuurlijk naar rechts naar buiten geduwd, wanneer je wat snelheid hebt, wat je in ieder geval het liefst wel wil hebben, zeg maar. En wat je dus waarschijnlijk doet wanneer je dus ook op de fiets is, dat je natuurlijk met rechts vooral terugstuurt wanneer je ook überhaupt door een bocht gaat. En dat het dus ook wel handig is daarom dus om aan de rechterkant ook iets te hebben. Dus dat ik dan nu inderdaad ook aan het leren ben om dan opeens met twee kanten te sturen, ja.
3: Ja, dat heb ik bij de Paralympische Spelen wel gezien. Dat is heel belangrijk. Of je voor amputee twee linksbeen en arm kwijt bent. Of twee of rechtsarm en rechtsbeen. Dat maakt een heel groot verschil uit.
2: Ja, op de baan wel.
3: Want rechts is veel belangrijker dan. En dan kan je wel hard. Tenminste, dat heb ik gezien dat ze heel hard gingen. Dat ze wel het rondje maken. Ja.
1: Ja. Terug even naar de serie, hè, de eerste keer. Ook wel heel belangrijk om het daar nog even over te hebben. Wat kunnen mensen daarin zien van jou? Wat gebeurt er allemaal met je in die serie?
2: Ja, wat mensen kunnen zien is hoe een normale dag met trainer, denk ik, uitziet. Dus wat je in de serie ziet is dat Unique Sporten meegaat met een zwemtraining. Dus vanaf van je begint thuis, je pakt in, hoe ziet het eruit, wat neem je mee tot aan, hoe ziet zo'n training er eigenlijk uit? Zonder armen, zwemmen met andere para-triatleten, zeg maar, die ook wat missen. Dus wat je daar ziet is gewoon dat je dingen inpakt om naar die training te gaan, hoe je daarheen gaat, maar ook dat er dan een training is waar er benen aan de kant staan, omdat er ook iemand is die zonder benen daar zwemt en dat dat je een beetje ziet hoe dat er eigenlijk uitziet.
1: En waarom is het nou zo belangrijk dat mensen dit zien?
2: Ik denk vooral om te zien hoeveel support er is om überhaupt te gaan sporten. Dus al zou je nu aan mij, zeg maar, of had je 10 jaar geleden aan mij gevraagd, hoe zou jij kunnen wielrennen of hoe zou jij een triathlon kunnen doen, dan had ik het zelf echt niet kunnen verzinnen, denk ik. Maar dat het eigenlijk een stuk minder moeilijk is dan je denkt, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, zeg maar, die je kunnen helpen om dat gat te dichten. Dus dat het eigenlijk misschien wat minder eng of minder moeilijk is dan je in eerste instantie zou denken om toch aangepaste sporten, denk ik.
1: Ja, en jij bent dus in die serie te zien. Betekent dus ook dat je ter inspiratie kan dienen voor anderen. Is dat iets waar je zelf nog bij stilstaat?
2: Ja, niet in het begin niet bewust. Later wel, omdat de video's die ik origineel had gemaakt voor de tantes en ooms en de vrienden en de nichten, zeg maar, dat meer mensen daarnaar gekeken hadden dan alleen de ooms en de tantes. Dus dat een beetje gek om mezelf inspiratie te te noemen. Ik denk dat het misschien een soort fijn is, al kan je iemand anders meegeven. Nou, dat wanneer ze mij zien, dat ze dan bij zichzelf denken, nou, bij mij is het zo erg nog niet. Dat misschien ook al de mooie bijvangst mag zijn, inderdaad, ja.
1: Als we nog verder kijken naar de toekomst. Je zult ongetwijfeld natuurlijk ook een hele hoop sportieve ambities hebben in het leven. Waar denk je aan als je kijkt naar je toekomst in de sport? Waar droom jij van?
2: Ja, het is uiteindelijk denk ik wel dat elke sporter nu een beetje hetzelfde ambieert. Ik ben ook wel redelijk groen in de sport, denk ik. Als ik net hoor dat 10 jaar in een sport heel erg kort is, zeg maar. Dan denk ik, ja. Ik weet ik niet wat ik hier nu doe. Maar ik denk dat elke atleet wel droomt van een Olympische of een Paralympische spelen. Maar dat denk ik ook wel. Elke atleet weet dat daar bepaalde meetmomenten en andere events tussen horen, zeg maar, om daar überhaupt gewoon te genieten van de sport, zeg maar, in de weg naar daartoe. Gewoon een beetje te kijken van hoe je beter kan worden en überhaupt een beetje hoe ver je zou kunnen komen.
1: En heb je al gekozen in welke sport je dan ook echt daadwerkelijk dat hoogste niveau wil aantikken?
2: En nog niet. Ik ben dus nu bezig met en paratriathlon en dus para wielrennen. Ergens hoop ik ook dat komende tijd dat zelf uit gaat wijzen in welke ik wat meer aan het accelereren ben in plaats van de andere. Ik vind het voor nu allebei heel erg leuk. Maar weet dat voor nu zeg maar de kortste klap zit in het wedstrijden kunnen doen op de baan. Omdat de fiets natuurlijk nog gemaakt moet worden. Dus dat voor nu de focus iets meer ligt op het wielrennen.
3: Ja, en nou is Unique Sport ook heel druk bezig met Unique Sport, een centraal loket. Dat betekent dat we sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking mogelijk willen maken. Of via de gemeente of via de zorgverzekeraar. Hoe gaat dat bij jou? Hoe krijg jij je aangepaste materiaal?
2: Ja, ik was een soort een beetje geschrokken van wat er eigenlijk uiteindelijk toch wel echt allemaal aangepast moest worden. Omdat ik eigenlijk gewend ben om niks aangepast te doen. Ik ben denk ik de normale route gaan volgen via dan en Unique Sporten en dan startend bij de gemeente zelf waar ik, ja. Waar ik woonde. Dus dat betekende dat ik de WMO aan heb geschreven met de aanvraag van dus de fiets. Maar dat ik dus echt het soort wonderlijke meevallertje heb gehad dat zij dus de vergoeding op zich nemen. Wat betekent dat dat zij gewoon de aanvraag vergoeden.
3: Dat is dus, mooi.
2: Dat is prachtig inderdaad. Ja,
3: daar werken we ook heel hard voor.
2: Ja.
1: Nou, dat is goed om te horen.
3: Absoluut.
1: Voor nu, Anna-Martha Blok, mag ik je hartelijk danken dat je hier naar de studio wilde komen. Heel veel succes natuurlijk ook op de baan en alles wat er aankomt. En wie weet dat we jou ergens over een aantal jaar terug gaan zien op een Paralympische Spelen. Want dan weet ik één ding, dan ben je ongetwijfeld hier weer te gast. Dus dat zou leuk zijn.
2: Leuk.
1: En succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtst bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het Formule 1 circus was afgelopen weekend in België te vinden voor de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat was allemaal het weekend van onze jonge Italiaanse kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Nadat de Silverstone helemaal misging in de slotfase en zijn teamgenoot George Russell weer behoorlijk inliep, waren de rollen ditmaal omgedraaid. Al in de eerste ronde werd de Brit geëlimineerd door zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor het gat tussen de twee nu inmiddels 50 punten bedraagt. Ook Max Verstappen heeft het pechweekend in Engeland achter zich weten te laten. Hij kwalificeerde in België nog als tweede en wist, ja, ondanks misschien een klein beetje pech met een virtual safety car, toch nog als derde op het podium te eindigen. Ik ga erop terugblikken met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij was er ook bij daar in Spa. Hoe was het weekend?
2: De Formule 1 wil waarschijnlijk dat ik een politiek correcte versie deel. Maar het eerlijke verhaal is dat Spa wel heel anders was. Niet qua beleving. En ik denk ook voor mensen die er zaten, dan merk je er niet zo heel veel van. Dat heb ik ook iedere keer als ik met een fotohesje meteen achter de vangrail sta, weet je wel. Dan, het voelt nog steeds snel. Optisch zie je die verschillen niet zo. Maar als je dan wel naar de data gaat kijken, dan is Spa gewoon heel anders geweest dan de afgelopen jaren. Ik heb toevallig de polrondjes van 2025 en 26 voor een data-analyse over elkaar heen gelegd. En die polronde was 4 seconden langzamer. Dat is in principe niet zo'n probleem. Maar er zaten wel hele pijnlijke momenten natuurlijk in. Hè, dat je halverwege Camel Straight, dat de clipping al begint en dat dan de snelheid, ondanks dat ze vol gas blijven geven, gewoon terugloopt. Poehon, wat altijd een van de meest uitdagende bochten van de kalender is. Ik sprak daar met Lando Norris en Oscar Piastri over. Die zeiden allebei van, het is geen bocht meer. Het is gewoon a little bend in a straight, want de hele uitdaging is weg. Dus ik moet zeggen, Spa optisch, het blijft een fenomenaal circuit. Dus het probleem zit absoluut niet in de baan, maar wel in de 2026 auto's. En dat is op een circuit als Spa extreem pijnlijk blootgelegd. Dus het was op zondag, en dat is eigenlijk de hele samenvatting van dit hele jaar. Het is als kijkspektakel, zeker voor een jongere generatie, misschien nog niet zo slecht. Maar als je iets meer in de details gaat kijken, dan zie je wel wat pijnlijke dingen. En dat was dit weekend in Spa zeker het geval.
1: Ja, want dat was natuurlijk wel een dingetje. Dat was vooraf ook al iets wat uitermate veel besproken werd. Dat werd gedurende het weekend natuurlijk alleen nog maar heftiger. Hoe zit dat dan eigenlijk met toch in de toekomst met dit soort banen? Met toch veel lange rechte stukken, veel snelheid en dat clipping verhaal. Want volgens mij werd er ook al gezegd dat er toch ook weer volgend jaar weer iets gaat veranderen.
2: Dus het gaat wel een klein beetje beter worden. Hè. We gaan langzaamaan in twee stappen. Richting 2028 gaan we naar de zogenaamde 60-40 split. Dus dan 60% verbrandingsmotor, 40% elektrisch vermogen. Komt er, en nu is het bijna 50-50, dus komt er iets minder nadruk op dat elektrische deel. Dat moet het wel ietsje verbeteren, maar dat neemt niet alle problemen weg. Want zonder het al te ingewikkeld te maken, maar los van die clipping en die energiemanagement waar we het net over hadden, is er dit weekend nog een ander aspect naar voren gekomen waar de coureurs enorm gefrustreerd over waren. En dat is dat Andrea Stella noemde dat op zaterdagavond, voor het eerst eigenlijk, toen ik hem daarna vroeg. Althans, ik stelde een vrij algemene vraag, maar toen kwam hij met de hele uitleg. Dat er een zelflerend element in de power unit zit. Dat eigenlijk de software als het ware leert van wat er in de ronde ervoor gebeurd is. En ook van wat er in de ronde zelf gebeurt. Dus als je een heel klein foutje maakt als coureur bijvoorbeeld, heeft dat effect op energiemanagement later in de ronde. Dan krijg je bij het uitkomen van sommige bochten in één keer bijvoorbeeld minder vermogen dan dat je had verwacht, of op rechte stukken minder vermogen. En dat zelflerende klinkt bijna een beetje als AI. Maar dat heeft coureurs best wel negatief verrast. Dat zit er deels achter dat George Russell de hele weekend zo worstelde. En bij McLaren ook dat Piastri zo worstelde. Want Stella zei, de motorinstellingen van Oscar en Lando waren identiek. Maar Oscar verloor heel veel tijd op rechte stukken. Puur door dingen die wij ook eigenlijk nog niet kunnen verklaren. Waarbij zij nu ook hun hersenen kraken. Ik vroeg Oscar daar op zondag naar. Ik zei, hoe is dat dan? Dat je eigenlijk door een soort zelflerend element van de power unit, door hele kleine details, driver input speelt wel een rol, maar het kan ook bijvoorbeeld een enorme tegenwind zijn op een rechter stuk, waardoor de motor als het ware verrast wordt. Ik zei, hoe frustrerend is dat? En toen wachtte Oscar een seconde, toen keek hij me aan en zei hij, it sucks. Dat was wel vrij helder. Dat leidt wel tot frustraties. En Max Verstappen werd er ook naar gevraagd. Want Max is de frustratie al min of meer voorbij. Want die weet wel dat dit jaar gewoon uitzitten wordt. Dus toen Max ernaar werd gevraagd in de persconferentie, zei hij met een lach, en dat vond ik eigenlijk de beste quote, zei hij, Welcome to F1 2026. It can be a jungle out there, zei hij. Maar goed, Max heeft dit weekend de jungle in ieder geval zelf vrij goed overleefd.
1: Ja, want uiteindelijk wist hij zich als tweede te kwalificeren. Reed uiteindelijk nog naar een derde plaats in de race. Dat is toch ook wel een klein beetje een opsteker, toch? Zeker na het weekend op Silverstone.
2: Ja, 100%. En ook echt wat ze nodig hadden. Hè? Silverstone, heel veel frustratie natuurlijk in het team. Ook bij Max, die toen op Silverstone zei van ja, ik hoef ook even een paar dagen niet met het team te praten. Ik ben er wel even klaar mee. En bij Red Bull waren ze wel een klein beetje bang dat ja, Spa hetzelfde zou worden. Hè? Wat jij al aangaf aan het begin. Weer een lastig circuit qua energiemanagement. Red Bull denkt dat dat vooral de banen zijn waarop ze heel veel moeite hebben. Dus ja, er leefde wel een beetje een soort van sentiment van oh nee, hier gaan we weer. Weer een heel pijnlijk weekend. En dat werd het niet. En ja, dat heeft een paar redenen. Ten eerste dat Red Bull voor de verandering, maar dat is niet vanzelfsprekend. Maar ze kregen de auto meteen in een goed window. Meteen een goede afstelling gevonden op vrijdag. Nou, dat heeft alles wat makkelijker gemaakt. Zaterdag natuurlijk die slipstream van Hadja, die toch al een gridstraf had. Dus die kon Max ook nog een beetje helpen. En zondag, Max was niet helemaal tevreden over de laatste stint, maar was het ook beter dan verwacht. Dus ja, zeker naar Silverstone, waar de emoties overkookten, waarover teambaas Laurent Mercier zei van ja, ook logisch dat een sportman als Max zo emotioneel betrokken is. Maar na Silverstone hadden ze dit wel even nodig. En nou ja, Max en Laurent liepen samen van het circuit af en er werd in ieder geval wat meer gelachen dan dat in Silverstone het geval was.
1: Ja, dan toch even de grootste pechvogel van het weekend. Toch wel George Russell. Had natuurlijk een klein beetje een kleine opsteker natuurlijk met het wegvallen van Antonelli aan het einde van de race. Kon weer wat punten inlopen in de strijd om het kampioenschap. Maar hij had echt een volledig off weekend in Spa.
2: Ja, wat dus voor een deel waarschijnlijk terugslaat op wat we net besproken hebben over dat zelflerende aspect van de power unit. Maar dat zou ook te makkelijk zijn om daar alles op te gooien. Want het heeft ook met rijstijl te maken. Dat sommige mensen in de paddock zeggen van hè, soms moet je ook wat agressiever zijn. Die auto wat meer erin smijten in de bochten. En daar heeft Kimi met zijn rijstijl veel meer dan George. Dus ja, misschien past deze auto ook gewoon beter bij Antonelli. Wat er op zondag gebeurde, die snelle DNF, dat was wel interessant. Dat eigenlijk George Lewis Hamilton niks kwalijk nam, ondanks dat Lewis wel die tijdstraf kreeg. Maar Russell zei na afloop van ja, dat vond ik eigenlijk een race incident, zei hij. En ik ben veel geïrriteerder over wat er daarvoor gebeurde. Want er was, ja, het wordt een beetje battle of the batteries op deze manier. Maar er was nog een ander motorprobleem. Dat bijna alle Mercedes-coureurs hadden te weinig batterij bij de start. En daardoor verloor George Russell 3 plekken op dat eerste rechte stuk naar Eau Rouge Radion op Campbell Strait. En hij zei dat had al nooit mogen gebeuren. En daardoor zat ik in de positie waarin ik zat en waarin ik nooit had mogen komen. Dus hij was meer kwaad op Mercedes, op het team eigenlijk. Ondanks dat Toto meteen zei, ik sla wel een arm om hem heen. Maar daar was hij meer geïrriteerd over dan over Lewis Hamilton, zullen we maar zeggen.
1: Ja, want uiteindelijk als je ook de beelden terugkijkt. Hij onderstuurt ook een klein beetje in de zijkant van Russell. Hè? Dus ja. Ik snap dat hij wel ergens zegt van ja, het was misschien meer een racing incident.
2: Ja, precies. Kijk, en hij is natuurlijk vooral geïrriteerd. Maar ik moet zeggen, Kim heeft ook zijn pech gehad. Hij is vooral geïrriteerd dat er aan zijn kant veel dingen fout gaan. Maar tegelijkertijd, als we een beetje uitzoomen, is dat ook nog een beetje het geluk van dit kampioenschap. Dat Mercedes zo heel veel betrouwbaarheidsproblemen heeft. Want anders was de voorsprong natuurlijk al vele malen groter geweest in beide kampioenschappen. Dus dat is ook wel een verhaal van dit seizoen. Dat ja, Mercedes heeft by far het beste pakket. Maar iedere race is heel onvoorspelbaar, omdat er zeker motorisch nog alles wat stuk gaat bij Mercedes. Toto Wolff zei daar dit weekend over van ja, ik sta nog steeds achter onze keuze. We hebben in de winter alles op performance gezet en wat minder op betrouwbaarheid. Maar dat is wel een dingetje, dat kan in de kampioenschap, want normaal zeg je 50 punten, best veel. Maar 2026 is zo'n tombola dat er het eigenlijk per weekend op basis van wie dan weer een DNF krijgt, dat de boel weer om kan slaan. Dus dat is wel een factor die waarschijnlijk het hele jaar een grote rol blijft spelen.
1: Ja, en dan ja, de grote winnaar natuurlijk, Andrea Kimi Antonelli. Want die wint de race, had natuurlijk ook pole. Heeft sowieso op zich een fantastisch seizoen tot nu toe. Dan gaat het weliswaar mis in Barcelona en en op Silverstone. Maar het gat is weer 50 punten.
2: Nou ja, en al die raceweekenden waarin het misging, was hij ook sneller natuurlijk. Hè? Want Kijk, Oostenrijk won die dan niet, maar zei dus ook van ja, eigenlijk had hij wel de snelste racetijd. Daar won dan Russell, maar had eigenlijk misschien Kimi qua pure pace ook wel kunnen winnen. Nou ja, Silverstone, Barcelona, al die momenten was hij eigenlijk ook de snellere van de twee Mercedes-coureurs. En dat baat denk ik Russell het meeste zorgen, dat zelfs weekenden waarin het kwartje dan zijn kant op viel, dat hij natuurlijk niet achterlijk is en dat hij op zo'n maandag na de race ook wel denkt van verrek, maar dat jonge ventje naast mij was wederom sneller. Dus als ik dit niet ga omdraaien, ja, dan heb ik wel een serieus probleem. En dat serieuze probleem heeft hij natuurlijk al, want als we een jaar teruggaan, was deze fase van het seizoen, namelijk het Europese deel, was de grootste handicap hè, van Kimi, want hier worstelde die enorm. En nu lijkt het wel een andere Kimi Antonelli, heeft hij alles in één keer onder controle. Dus ja, de volwassenheid die hij toont dit jaar had denk ik niemand, inclusief ikzelf, had denk ik niemand in de paddock verwacht. En dat is denk ik wel het meest, ja, als we de batterijen even buiten beschouwing laten, is dat wel het meest fascinerende aspect van dit jaar om te zien.
1: Als je verder nog kijkt naar al hetgeen afgelopen weekend is gebeurd in de Formule 1, in het paddock en op de baan. Wat is nou het meest onder de radar gebleven in jouw ogen?
2: Nou, er zijn in het middenveld wel een paar dingetjes die eruit springen. Bijvoorbeeld Audi. Ja, krijgt niet veel headlines, maar best wel knap wat die dit weekend hebben gedaan. Ook met de auto in Q3. Want Audi natuurlijk nieuwe motor, maar die zijn heel erg nog een beetje underpowered. Dus die hebben gewoon met Aduo en zo nog meer updates nodig. Maar dan toch op een circuit als Spa boven komen drijven. Dat is knap. Racing Bulls blijft natuurlijk ook wel redelijk imponeren in dat middenveld. Er zit een grappig verhaaltje achter, omdat ze een update hadden. Maar die hadden ze maar voor één auto. En toen was die teambaas een beetje nerveus van ja, wie geef ik hem nou? En hij zei, in Oostenrijk hadden we een goede kwalificatie. Toen durfde ik dat gesprek over Spa wel aan te gaan. En toen heb ik ze voorgesteld van of we gaan gewoon een muntje opgooien. Maar dat vond niemand een goed idee. Of we doen het, we geven hem aan wie zich als eerste kwalificeert in Silverstone. En dat bleek Lindblad te zijn. En dus mocht Lindblad nu met de update rijden en krijgt Lawson me pas in Hongarije. Dus ja, dat zijn wel de twee teams in het middenveld die eruit springen. Twee andere dingetjes nog bij Red Bull en bij Max is dat ze met Gwen Lagree een opvolger van Helmut Marko hebben gevonden die het opleidingsproject gaat leiden. En dat ze met Tom Hart een opvolger voor Lambiase hebben gevonden. Dat is niet nog nu, maar als Lambiase, die gaat natuurlijk in 2028 naar McLaren en voor die tijd met Gardening Leave. De verwachting is dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Als hij dan terzijde wordt geschoven, dan wordt Tom Hart de nieuwe race engineer. Als hij blijft, wordt hij dat van Max Verstappen. Als hij niet blijft, wordt hij dat van een andere coureur. Maar hij wordt sowieso de race engineer bij Red Bull. En dat is wel een apart verhaal. Want die Tom Hart was eigenlijk al op weg naar de uitgang. Die had al min of meer bij Williams getekend om de race engineer van Alexander Albon te worden. Maar goed, Max Verstappen zei, intern heb ik iemand gevonden die ik het liefst als race engineer zou willen hebben. Dat zei hij een paar weken geleden. Toen noemde hij geen naam, maar dat bleek om deze Tom Hart te gaan. En dus is die transfer met Williams ongedaan gemaakt en blijft hij toch bij Red Bull. En nogmaals, als Max blijft, dan wordt hij Max Verstappen zijn nieuwe race engineer.
1: Ja, en plus daarnaast die andere naam die je noemde, dat is volgens mij ook was dat niet de ontdekker ook van Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes?
2: Ja, absoluut. Van de hele Mercedes line-up zo'n beetje. Want Antonelli inderdaad, die heeft hij ontdekt. En bij Russell, eigenlijk zijn eerste werkdag, toen was het idee dat Russell eerst DTM zou gaan rijden bij BMW. Maar zijn eerste werkdag bij Mercedes was zijn taak om dat ongedaan te maken en om toch op een single seater pad te houden. Dus hij heeft een heel goed track record. Dus dat is Red Bull, is er wel met in zijn nopjes. Ik moet zeggen, ook vanochtend was wel grappig, vlak voor dit belletje. Wat vrij ongebruikelijk was, benaderden ze mij van ja, wil je nog wat extra achtergrond daarbij? Want ze zijn vrij opgebrand om dat narratief natuurlijk te pushen. Ook omdat Red Bull veel mensen verliest en nu trekken ze eindelijk een grote naam aan. Dus ja, dat is wel iemand. Hè. Na Helmut Marko hadden ze natuurlijk eigenlijk niemand meer om dat juniorenproject voor het jonge talent echt te leiden. Dus dat is wel een aanwinst waar ze redelijk, redelijk mee met de borst vooruit willen lopen.
1: Tot slot, we gaan dit weekend alweer door met Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Kunnen we daar nou veel van verwachten, ook qua updates en dergelijke?
2: Ja, maar dan moeten we denk ik vooral, oké, dat is heel erg in de marge, maar daar gaan vooral heel veel ogen op Aston Martin. Want dat is natuurlijk het meest pijnlijke verhaal van dit hele jaar. Hè? Aston Martin, ja, Newey, Honda, hele hoge verwachtingen. En dan rijden ze in Spa letterlijk in de Formule 1.5. Want ze zaten in de kwalificatie precies tussen de Formule 1 en Formule 2 poltijd in. Nou, vreselijk pijnlijk. Maar die komen in Hongarije met een nagenoeg nieuwe auto. Een compleet B-spec van Adrian Newey. Dus iedereen is er enorm opgebrand om te zien hoe die auto er op vrijdag precies uit gaat zien in de pitlane. De Honda update, want die komen ook met een verbeterde motor, die komt pas in Zandvoort. Maar ja, ondanks de los van de strijd vooraan, waar ook wat teams zoals Aaron met updates komen, maar denk ik dat er heel veel ogen op Aston Martin gaan, waarbij het eerste doel is om in ieder geval die seconde achterstand richting Cadillac weer een beetje, dat klinkt mega pijnlijk, maar om die weer ongedaan te maken. In ieder geval, we hoorden Viva España, maar dat ook Fernando Alonso zelf weer een klein beetje de Spaanse trots kan hooghouden en niet alleen maar als een soort rijdende chicane mee hoeft te doen.
1: Ja, precies. Nou ja, desondanks, hij heeft wel natuurlijk het enige punt van Aston Martin dit seizoen gescoord.
2: Ja, dat is absoluut waar. Ja, ja.
1: Nou, top. We zijn weer helemaal bijgepraat. Ronald Voording van motorsport.com. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Absoluut. Tot de volgende. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Annabel Tammer. Zij hockeyt bij DHC Hudito en was afgelopen juni aanvoerder tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. En bij ons in de studio aangeschoven haar moeder Alexander. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Begin ik bij jou, Annabel. Jij was deze zomer aanvoerder. Hoe kijk je terug op dat weekend, die Special Olympics Nationale Spelen?
2: Ja, het was heel groot. Het was zo ongelooflijk leuk om iedereen weer te zien. En ook om er met z'n allen zo naartoe te leven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de grote hal inliepen om de openingsceremonie te doen, was die sfeer al gewoon aan. En die sfeer is gewoon gebleven tot het eind van het toernooi. En het was zo groot, maar ook zo leuk om mee te maken.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, die openingsceremonie is toch stiekem altijd wel ook een hoogtepuntje. Hè? Je gaat dan met z'n allen, kom je op voor alle publiek. Hoe is dat om dat mee te maken vanaf de kant van een sporter?
2: Ja, heel, heel groot, maar ook heel gaaf. Want je bent natuurlijk wel even aan het wachten, want ja, zie maar eens even al die duizenden sporters in één keer de zaal in te krijgen. Ja. Maar een moment dat je naar binnen loopt, wordt er voor iedereen gejuicht. Ongeacht of het nou je familie is of niet. En de sfeer die blijft gewoon altijd leuk erin zitten. En blijft gewoon leuk.
3: Ja, en dit was je derde keer dat je volgens mij aan de Nationale Spelen hebt meegedaan. En was dit de mooiste?
2: Dat durf ik nog niet te zeggen, maar het is wel een van de leukste. Want ik had ook een dubbele rol hierbij. Omdat ik ook als, ik noem het mijn jurylid was. Want bij de wedstrijden had je zeg maar ook een wedstrijdtafel. Daar zat iemand telkens dan aan. Die ging dan kijken of de wedstrijd in de gaten houden. En de stand bij te houden voor de scheidsrechters. Zodat die dat zelf niet hoefde te doen. En dat is als inkoppertje voor het aankomende WK parenhockey in Nederland en in België, dat tijdens het gewone WK plaatsvindt.
3: Ja.
2: En daar ben ik dus ook aanwezig als official.
3: Kijk eens, nou, dat is fantastisch. Maar je bent hartstikke druk, want je bent ook aanvoerder van je team.
2: Ja, ik ben heel druk, maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
3: En hoe is het gegaan? Was het een mooi evenement? Hebben jullie, meedoen is winnen, hè, zeggen wij. Maar volgens mij is dat het ook. Maar stiekem, want ik heb heel wat Paralympische Spelen meegemaakt. Die medaille is ook wel belangrijk. Dus vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou ja, de eerste hockeydag verliep in de ochtend niet heel soepel. Goed, je moet dan even wennen aan het spel en het veld en teams tegen wie je staat. En in de middag werd de draad opgepakt en waren we zo doorgestoten naar de finale.
3: Kijk.
2: En na 2-0 achterstand, omdat we nog niet echt realiseerden van we staan in de finale, konden we uiteindelijk 2-2 maken. En dat doorgetrokken tot het eind, dat we zelfs shoot-outs moesten nemen. En nou ja, we hebben helaas die verloren, maar wel met een prachtige zilveren plak naar huis gegaan.
1: Nou, ik denk al dat het sowieso natuurlijk een overwinning is. Als je een 2-0 achterstand in ieder geval weet goed te maken en het weet door te trekken tot shootouts, dat moet natuurlijk eigenlijk al een klein beetje als een overwinning voelen.
2: Ja, maar we hadden ook echt ontzettend veel publiek langs de lijn die ons telkens bleef aanmoedigen. En daardoor ging het in ons spel ook gewoon heel veel mooie kansen. Niet alleen wij, maar ook de tegenstander. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd.
1: Nu speel jij bij DHC Hudito. Wat kan je vertellen over die club? Wat voor vereniging is het om daar te spelen?
2: Het is een van de meest gezellige verenigingen van Delft. Al niet van Zuid-Holland. Al niet van de rest van Nederland. Wij hebben 5 G-teams. En in alle G-teams is het altijd wel een echte sfeer, zeg maar. Of je nou in het hoogste team zit of in een van de lagere teams. De sfeer blijft altijd gewoon gezellig.
1: En hoe ziet jouw team er een beetje uit? Waar ben jij aanvoerder van?
2: Ik ben aanvoerder van een super gezellig en leuk team. Van heel veel jongeren die zeg maar ook wel iets bijzonders hebben, zeg maar wel gewoon leuk vinden om te hockeyen. En eigenlijk zijn niet eens mijn teamgenoot, maar ook mijn vrienden.
1: Ja, dus eigenlijk meer dan enkel gewoon een team om mee te sporten. Het is ook gewoon een hecht vriendenteam.
2: Ja, dat klopt.
1: Nu ben je dus ook aanvoerder. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar wat houdt die rol in de praktijk in voor jou?
2: Nee, op het veld ben ik vooral gewoon aanwezig. als een van, ja, ik help mee waar nodig is. En bij de line-ups, dan loop ik voorop en dan neem ik de rest van mijn team gewoon mee. Van, ja, volg Annabel, maar die weten wel waar we heen moeten, zeg maar. Dat is bij toernooien net zo. Ik ben altijd degene van, ja, om zo laat moeten we bij dat veld staan. Dus zorg dat je om zo laat bij dat veld bent. Oké, okay, Annabel zegt het, Annabel weet het wel. Dus eigenlijk ben ik gewoon, ja, een soort van ja, rode draad binnen het team. Maar ook om te zorgen dat iedereen het gewoon leuk heeft.
3: Ja, en heb je jezelf voorgedragen als aanvoerder? Hebben ze je gekozen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben het inmiddels al heel wat jaren.
3: Ja.
2: En toen ik werd gekozen, nou, ik ben gekozen door mijn team. Want we hadden toen dit team werd gevormd, hadden we nog niet echt een aanvoerder. Iedereen wilde wel aanvoerder zijn, zeg maar. Maar op een gegeven moment zeiden dus van, ja, Annabel, zou jij niet aanvoerder kunnen zijn? Want jij doet het zo leuk. Ik zei, ja, oké, okay, prima. En eigenlijk is dat nooit meer gestopt.
3: Ja, nou, hartstikke mooi. En je bent al vanaf je achtste, volgens mij, ben je aan het hockey? Of heb je ook andere sporten gedaan?
2: Ik heb heel veel sporten gedaan op school. Want ik had op een school gezeten waar je heel veel naschoolse sporten kon beoefenen. Ik heb een tijdje voetbal gedaan. Ik heb heel lang basketbal gedaan. Handbal, volleybal niet, maar wel klimmen. En ja, gewoon heel veel verschillende sporten, zodat je toch een beetje kan denken van, oh, is dat niet iets leuks voor mij? Maar uiteindelijk is hockey ook nog een van mijn grote sporten geweest. En daarnaast doe ik ook nog skiën met Stichting Skimaatjes. Dus ook inzet voor jongeren zoals mij om gewoon ook eens een keer lekker op wintersport te gaan.
3: Ja, fantastisch. Maar waarom is hockey zo leuk? En waarom zou jij echt iedereen die een beperking heeft willen aanraden om te gaan hockeyen? Want ja, ik begrijp ook wel, bij jullie zijn er veel teams, 4-5 teams. Maar er zijn ook nog clubs die hebben nog geen team. En ja, het zou mooi zijn als er natuurlijk ook veel meer mensen gaan hockeyen.
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe gezellig het is bij mij op de hockeyclub, dan zou ik zeggen van, ga het gewoon een keer proberen. Omdat het is zo leuk. Je krijgt er sociale contacten mee. Misschien komen er wel vrienden naar boven. En je bent ook tegelijkertijd gewoon echt aan het strijden voor die punten, zeg maar.
3: Ja.
2: Want op het hockeyveld zijn we niet alleen vrienden. Maar als we een wedstrijd tegen elkaar hebben, dan zijn we voor dat uurtje ook even gewoon echt de rivalen. Maar na dat uurtje zijn we gewoon weer vrienden.
3: Precies. En nou ja, dat is een mooi haakje ook van. Want in de wedstrijd gebeurde ook wat. Je hebt de keeper getroost. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, het was de finale wedstrijd. De grote finale wedstrijd. En je probeert natuurlijk voor het hoogst haalbare te gaan. En vlak voor de wedstrijd had ik gezegd als aanvoerder van Younes, maakt niet uit wat we vandaag voor resultaat halen. Wees trots op wat je hebt bereikt. En tegelijkertijd was het ook de laatste wedstrijd voor de keeper voorlopig. Maar daar hadden we helemaal niet bij stilgestaan. Omdat we gewoon meer bezig waren met de wedstrijd zelf. En zeg maar, na de wedstrijd ging iedereen een beetje zijn eigen kant op, gewoon spullen verzamelen. En ik zag dat de keeper nog op het veld stond. En ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er is. Misschien kan ik hem helpen, want niet iedereen is even spraakzaam zoals ik dat ben. En toen zei hij van, ja, het is mijn laatste wedstrijd geweest. En hij was daar super geëmotioneerd over. En nou ja, ik heb hem toen meteen naar ons team meegesleurd en even een flinke groepsknuffel gegeven. Want op dat moment was dat het enige wat hij even nodig had.
3: Ja, waarde aanvoerder, Robert.
1: Nou ja, absoluut. Ja, dat zijn de dingen die zeker aanvoerder waardig zijn. Nu doe je dit sinds je achtste natuurlijk. Wat betekent sporten voor jou in je leven?
2: Nou ja, het houdt me bezig. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En het maakt mij niet uit wat ik doe, als ik maar gewoon lekker kan bewegen en gewoon leuke vrienden kan hebben, zeg maar, tijdens sport. En gewoon ook, ja, plezier hebben. En of het nou binnen sporten is of buiten, dat maakt me niet uit.
1: Ja, dus het is naast het fysieke, wat natuurlijk logisch is sociaal ook gewoon heel belangrijk voor je.
2: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, Alexander, jij ook hier bij ons in de studio. Wat betekent zo'n vereniging als DHC Hudito voor Annabel, maar ook voor jullie gezin?
4: Heel veel eigenlijk, want we hebben gezien in de jaren dat Annabel de hockey, dat ze enorm gegroeid is, heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen en wat ze zelf al benadrukte, een hele grote sociale vriendenkring heeft gekregen, waarin ze een beetje het voortouw neemt, maar Ook die andere jongeren, die, ja, we hebben ze zien opgroeien. Ze waren eerst, kwamen ze tot mijn navel en nu zijn ze kop groter dan ik inmiddels, na zoveel jaar hockey. Ja, echt een hechte vriendenclub. Maar je ziet dat het sporten gewoon heel veel zelfvertrouwen geeft. Niet altijd alles lukt en het gaat niet altijd even perfect, maar dat maakt niet uit. Dat is het mooie van het G-hockey of het para-hockey. Dat doet er allemaal niet toe, uiteindelijk. Iedereen doet zijn best en dat respecteren ze allemaal van elkaar. Dus als een keertje iets misgaat, dan krijg je alleen maar positieve commentaar. En dat geeft die jongeren zoveel zelfvertrouwen en ze groeien daardoor. En dat heb ik gewoon in die afgelopen jaren gezien. Dus dat is, en dat zal niet alleen bij het hockey zijn, maar ook bij andere sporten. En nu dit, ja, het is gewoon geweldig dat er zoveel ruimte is voor de G-hockeyers. En dat er ontzettend intensief ook gelobbyd wordt om weer nieuwe leden te werven. Mensen zetten zich daar allemaal vrijblijvend voor in. En we hebben hockeyfeesten, jaarlijkse gala is een hoogtepunt. Dus hoe leuk is dat? Dat al die jongeren die normaal zie alleen in trainingspakken, nu ineens in de mooiste kleding een diner hebben en een galafeest. Ja, dat is geweldig dat dat kan. En dat moet ook gewoon kunnen. Dus voor gewone leden is dat zo. Maar voor de G-leden net zo goed.
3: En Annabel, moet je ook al bar diensten meedraaien of dat nog niet?
2: Nee, voor de gala's en dergelijke nog niet. Maar eens in het jaar hebben we een heel grote hockeyfeest op Hurito, dat wordt de Hurito Happy Hockey Days genoemd. En dat is eigenlijk een heel groot hockey toernooi. Maar tegelijkertijd ook drinken, feesten, alles erop en eraan. Het is dan wel voor de seniorenteams. Maar wij worden door mijn trainer worden wij ook uitgenodigd om dan een paar uur te helpen achter de bar. En daar sta ik dan 's ochtends vroeg om, weet ik veel hoe laat het ook mag zijn, biertjes in te schenken. Ja. Ze willen 's ochtends al een biertje.
3: Klinkt als hockey.
1: Dat klinkt als hockey.
4: Ja, klinkt als hockey. Ja.
1: Maar dat biertje stappen gaat je wel goed af dus?
2: Nou, ik sta gewoon veilig achter de kassa. Ik laat de rest het biertje doen.
1: Ik kan zeggen, ik moet ook toch elke keer als ik een bardienst moet draaien op de club, moet ik ook wel weer wennen hoe ik een biertje moet tappen, hoor. Dus het is echt, mij gaat het in ieder geval niet goed af. Dus dat kan ik in ieder geval wel vast verklappen. Alexander, nu zei jij, je hebt Annabel natuurlijk heel erg zien groeien in de loop der jaren. Hoe is dat om dat mee te maken van dichtbij?
4: Ja, hoe trots kan je zijn? Ik bedoel dat ze hier ook zit en dit kan verwoorden. Dat toen ze geboren werd, wisten we echt niet hoe haar leven zou verlopen. En hoe ze zich ontwikkelde. Mede ook door sport en op school. Zo'n klimwand, ik kom zelf uit een klimfamilie. Ik heb zelf ook geklommen tegen de wand. Toen boden ze het op school aan. Ik zei, nou, probeer maar. Kijk maar waar het schip strandt, weet je. Je hangt aan een touw, dus er kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat ging er hartstikke goed af. En ja, dan bereik je de top, wou ik zeggen, maar dat is dan het plafond in zo'n klimhal. Ja, dan kan je alleen maar heel erg trots zijn als moeder dat ze het kan en dat ze het doorzet. En ja, door dat sport heeft ze dat enorme doorzettingsvermogen ook gekregen. Ook door haar beperking die ze heeft met alles wat ze dan telkens overwint. Sport helpt daar natuurlijk enorm bij. Het is goed voor je lichaam, maar het is ook heel goed voor je geest.
1: Ja, Annabel, zelf heb je ook aangegeven dat jongeren met een beperking meer kansen moeten krijgen in de sport. Wat kan er volgens jou daarin nog beter?
2: Ja, gewoon nog meer aandacht krijgen ervoor. Want we hebben net de Special Olympics gehad, maar hoeveel media-aandacht is daar nou voor geweest? Volgens mij niet heel veel. Dus ik vind dat daar echt gewoon heel veel aandacht voor moet komen. En daarnaast gewoon zorgen dat alle G-teams, of nou hockey is, of voetbal, of paardrijden, of welk

0: En nou, mocht ik ooit zeggen van ik stop met hockey, dan ga ik zeker kijken of ik me dan nog op andere manieren me kan inzetten om wel bezig te blijven met de sport als ik hem niet beoefen.
1: Ja, want nu zit ik even te bedenken, skiën, er is een Special Olympics wintersporteditie, toch?
2: Jazeker, dus ook elk jaar is hier, hè? Dus,
1: ja, als er is, is dat er niet, dan ga je ook nog in de winter aan de Special Olympics meedoen.
2: Ja, dan kan je aan de internationale spelen meedoen, hè? Want hockey is denk ik nog niet internationaal, of wel?
0: Nou, hockey zelf nog niet, maar we hebben het WK Parahockey voor het eerst dit jaar dat eraan komt. Waar echt ook gewoon teams van over de hele wereld aanwezig zijn.
2: Ja, dat is heel mooi, ja.
0: Dus daar mogen zeker ook aandacht voor worden besteed. Ja, en skiën zelf. Ik ski nog niet zo heel lang. Ik ski nog, ik ski pas een jaar of 10, geloof ik. Dus ik moet eerst gewoon even daar gewoon wel beter in worden voordat ik aan zo'n groot evenement kan meedoen. Maar het blijft wel gewoon leuk om te doen.
2: Wel een mooie uitdaging kan je naar de wintergames, hè? Dus
0: wie weet,
2: dat is
0: wie weet.
2: Fantastisch. Dus, en de zomergames, de volgende zijn in Chili. Dus het is, ik weet niet of hockey op programma staat.
3: Ik denk
2: staat.
3: Dat we ons heel erg gaan inzetten nu, Annabel. Chili wil ik wel naartoe. Ja.
2: Hoef je geen bier, maar lekkere wijntjes kun je er ook drinken.
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Annabel en Alexander, dank voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes met alles wat eraan komt.
0: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Denneman en Nieke Boer.
1: Vandaag bij ons ook in de studio aangeschoven Stefan Verheij. En ik vind het heel fijn dat hij er is. Heel leuk dat hij er is. Want ik ken hem persoonlijk nog uit 2014. Liep ik ooit stage bij de NOS. Toen was jij daar actief, Stefan, als atletiek verslaggever. Inmiddels, jaren later, is hij bestuurslid geworden bij Stichting Running Blind. Met hem gaan we het ook hebben over de eerste NN Running Blind weekend. Tijdens de Dam tot Dam loop. Waar de vertrouwen tussen loper en buddy natuurlijk gewoon centraal staat. Stefan, welkom.
2: Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Leuk om je weer te zien. Veel mensen kennen je misschien nog als atletiek verslaggever. Kun je toch even kort vertellen wie je bent en hoe hardlopen eigenlijk voor jou in je leven een hele belangrijke rol heeft?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal proberen het kort te houden. Sport is altijd mijn lust in mijn leven geweest om te kijken en zelf te doen. En in 1988, ja, we gaan heel lang terug, was voor velen denk ik het EK voetbal het hoogtepunt. Maar voor mezelf eigenlijk de 100 meter finale van de atletiek. In Seoul was toen de Olympische Spelen. En toen mocht ik bij een vriendje dat kijken in een nacht. Dat vond ik geweldig met Ben Johnson, Carl Lewis, namen uit het verleden. En toen is bij mij het vuur wel gaan branden voor atletiek. Dan ben ik daarna op atletiek gegaan. Ja, en dan zit je op de club en dan vind je dat mooi. En dan ga je eens naar nationaal kijken. En ik had wel best wel snel in de gaten dat ik het zelf, dat toneel, niet zou halen als sporter. Helaas. Maar toen dacht ik, hoe kan ik er dan bij in de buurt komen als volger? Dat was de journalistiek een mooie optie. En dat daar heb ik hard voor gewerkt. En dat is toen gelukt.
1: Ja, dat is, ik vind dat het mooi. Eigenlijk journalistiek is altijd de beste optie als je heel erg van sport houdt, maar eigenlijk niet goed genoeg bent om op het hoogste niveau
2: herken je dat?
1: Te zijn. Ja, zeker. Ja, dat is toch wel mooi. Dan ben je dichterbij. Dan dat kom je eigenlijk niet.
2: Nee, precies.
1: Inmiddels heb je jarenlang dan de topsport van dichtbij gevolgd. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat je eigenlijk moest stoppen met televisie. Kun je eens uitleggen wat gebeurde er?
2: Ja, nou ja, ik deed dus commentaar. Dat was een van mijn werkzaamheden, een heel klein deel. Want bij de NOS ben je niet fulltime atletiek commentator. Want zo groot is die sport ook niet natuurlijk voor Nederland en televisie. Dus dat was een klein deel van mijn werkzaamheden. Daarnaast deed ik de planning, contact met bonden, met de NPO, dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is bij mij een oogziekte geconstateerd. Een progressieve oogziekte. En toen dacht ik in het begin, ja, dat zal wel. Maar omdat die progressief is, werd het steeds lastiger. En toen kon ik dus niet meer. Toch wel fijn als je commentaar geeft dat je ziet wat de afstand is, wat iemand springt of hoe de tijd is, wie het überhaupt is. Ja, en dat lukte dus niet meer. En in 2022, na het WK atletiek, ben ik gestopt, helaas. Maar ja, wel met heel veel liefde terugkijkend naar die sport. Dat nog altijd. Dus het is een mooie kans geweest, een hele mooie tijd geweest om atletiek te mogen volgen op die manier.
1: Ja, heb je het? Zat er veel tijd tussen, zeg maar, de diagnose Stargardt en het moeten stoppen? Heeft dat nog wel lang mogen duren, zeg maar?
2: 2018 is geconstateerd en 2022 ben ik gestopt als commentator. Want daar heb je specifiek op de goede momenten natuurlijk wel je zicht nodig. Daarna heb ik nog gewerkt. En nu ben ik sinds vorig jaar september afgekeurd. En werk ik niet meer bij NOS Sport. Het is een traject.
1: Ja, maar wel een hele mooie nieuwe uitdaging gevonden.
2: Zeker, zeker. En dat is ook het mooie. Dat je die sport die mij heel veel heeft gebracht. Vrienden, passie om zelf te doen, gezondheid, verbinding ook, dat je daar nu iets aan terug kunt geven.
3: Ja,
2: dat vind ik mooi.
3: Nee, dan zie je dat het werk heb je moeten afronden. Onderdeel van je leven was ook de atletiek nog zelf. Niet op het topniveau, maar ik neem aan dat je daar nog heel druk mee was door de week. Dan krijg je die fase dat je aan het afbouwen bent bij je werk. Maar je hoeft er niet af te bouwen bij het atletiek of bij het hardlopen. Hoe is dat gegaan? Want ben je al heel snel tegen Running Blind aangelopen? Of hoe is dat gegaan?
2: Nou ja, zeker. Ik kwam daarmee in aanraking. Ook omdat je het veel volgt. En dan zag ik wel eens toen nog filmpjes. Of iemand die met Running Blind liep. Maar eigenlijk concreet was het. Ik was in onderhandeling over de marathon. De NN-marathon van Rotterdam. Voor bij de NOS. En toen zei iemand die daar de leiding had. Of Mario Kadix, bekende figuur. Die zei, ja, is dat niet wat voor je? Zo is dat gekomen. En eerst ben ik toen wel een beetje op de achtergrond bezig geweest. Maar nu heb ik de tijd en heb ik de zin. En vind ik het mooi om iets terug te doen. Dus zodoende. Dus ik ken de Running Blind al wel.
3: Ja, dus je bent nu runner. Maar je bent ook bestuurslid geworden van Stichting Running Blind. Ik denk dat niet iedereen nog weet wat Stichting Running Blind is. Een aantal natuurlijk wel. Maar kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Running Blind is eigenlijk een stichting die ervoor zorgt dat mensen met een visuele beperking, slechtziend of blind, kunnen gaan lopen als ze dat niet zelf kunnen. Daarvoor worden de buddies ingeschakeld, dus mensen die wel zien. Er is een netwerk van om die buddies zeg maar te koppelen. En dat doen ze via regiogroepen. Dus er zijn om en nabij de 20 regiogroepen in Nederland, gekoppeld aan atletiekverenigingen, waar je ook clinics en trainingen kunt volgen. En in de landelijke Running Blind Stichting, waar ik in het bestuur zit, die zorgt ook voor wedstrijden. Dus dankzij NN Nationale Nederlanden, wat een geweldige sponsor is, mag iemand met een visuele beperking zich inschrijven voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop of Rotterdam of voor de NN Marathon Den Haag. En wordt die buddy gefaciliteerd en de lopen gefaciliteerd. Zo kunnen mensen met een visuele beperking gewoon nog lopen. En die loop, als je dat wil weten, wij lopen met een lintje. Een lintje wat je misschien nog wel van de gymles kan herinneren. Dat je zo'n groen of geel of rood lintje om had om bij een andere ploeg te zitten in de gymzaal. Wij lopen daarmee met degene die wel ziet. En degene die niet ziet hebben dat beet. Dus heel fijn dat kan.
1: Ja, want voor jou Running Blind, niet alleen als runner, maar dus ook nu bestuurslid. Is dat eigenlijk, als je gewoon kijkt naar jouw hele leven en jouw liefde voor de atletiek, het perfecte voorbeeld van 1 en 1 is 2?
2: Ja, zeker. Want ik ben nog steeds loper. En dat vind ik ook geweldig nog om te doen. Dus die connectie met Running Blind heb ik sowieso. En als je dan ook nog iets kan betekenen, dat is helemaal natuurlijk mooi.
1: Want Running Blind kennen we natuurlijk ook met fantastische grote namen als ambassadeurs. Ik noem Michel Butter als het grootste liggende voorbeeld. Hoe gaaf is het dat hij als toch hele grote meneer in de atletiek zich inzet voor Running Blind. En ook daar heel veel bekendheid aan geeft.
2: Dus dat is super. Michel is natuurlijk een fantastische loper geweest. En ook gewoon een mooi mens dat hij dit doet. Met de steun van NN en Le Champion. Mm-hmm. En als directeur dat hij het startschot straks wil geven. Want bij de Dam tot Damloop is dus ook het NK Running Blind. Hij geeft het startschot. Hij heeft zich ook beschikbaar gesteld om als buddy te lopen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee laat je wel zien dat het serieus genomen wordt. Want je zet wel een serieus boegbeeld in. En dat is hij, absoluut.
3: Maar volgens mij heb je zelf ook een buddy die ook een serieus boegbeeld is.
2: Ik?
3: Erben Wennemars.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, Erben die kan overal. Nee, absoluut. Met Erben en met Michel heeft Running Blind 2 hele mooie ambassadeurs. En dat is mooi qua volgers. Want daar, volgens mij gaat het daarom dat de mensen ook zien dat er mogelijkheden zijn om nog te lopen als je een visuele beperking hebt. Want dat is denk ik, je moet mensen erop attenderen, want niet iedereen weet dat.
3: Nee, en een buddy heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En je moet elkaar aanvoelen, neem ik aan. Dus trainen jullie ook samen?
2: Je hebt verschillende buddies. Want dat is het enige lastige natuurlijk. Kan niet elke keer logistiek. Ik heb ook een buddy, een hele goede vriend van mij die in de buurt woont. En dat is een stuk makkelijker. Maar dat is zo belangrijk dat die mensen er zijn. Want ga maar zelf een stukje lopen met je ogen dicht. Hoeft niet helemaal dicht te zijn, hè? Maar doe ze maar een klein stukje dicht. Ja. En ga dan een stukje, hoeft niet eens hard te lopen, maar ga een stukje de stoep af of ga proberen over te steken. En die buddies die begeleiden dat allemaal door soms een kort rukje te geven, allerlei dingen te zeggen. Dus die zijn fulltime bezig om dat om het voor de visueel beperkte mogelijk te maken.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu eigenlijk beide versies van hardlopen meegemaakt, hè? Met wat minder zicht, zeg maar. Waar heb jij je het meest over verbaasd? Waar ben je achtergekomen nadat je bent gaan rennen met een buddy waar je misschien vooraf eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan hebt?
2: Wat ik net zei, wat op die buddy afkomt en hoeveel je toch op je zicht doet zelf. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Opstapje, afstapje. Maar het gevoel van lopen, van vrijheid, je hoofd leegmaken, zelf iets kunnen doen, ondanks een handicap. Dat is precies hetzelfde. En daar gaat het om. Maar er moet dan wel gefaciliteerd worden. En dat hebben we met Running Blind. En dat, ja, nou ja, goed. Daar zijn jullie met Uniek Sporten. Dat is het natuurlijk ook. Daar gaat het om. Ik hoorde net, wat was jouw quote? Niet meedoen.
3: Meedoen is winnen.
2: Ja, nou ja. Oh, misschien is bewegen. Oh, bewegen is belangrijker dan winnen. En meedoen is winnen. Ja, weet je. Dat is het ook, absoluut.
3: Ja. Ja, want hoeveel zicht heb jij jezelf? Hoe moet ik dat zien?
2: Je hebt wel eens van die douchegordijnen waar je niet doorheen kunt kijken. Dat zie ik ongeveer. En dan heel af en toe zit er dan een stukje van dat matglas is dan weg. En dan kan ik dan nog wel iets doorheen zien.
3: Want als ik dan naar zo'n groot evenement kijk. Doe je marathons?
2: Ik ga de Marathon van Den Haag doen. Ja.
3: Kijk, heel fantastisch. Want daar zijn wij het goede doel weer van.
2: Ik weet het.
3: Heel mooi. Het lijkt mij heel ingewikkeld. Want je ziet bijna niets, om het maar zo te zeggen. En er zijn heel veel mensen om je heen, bijgeluiden. Hoe wordt dat georganiseerd?
2: Maar dat is dus dankzij, ik ga het nog een keer zeggen, het lijkt een sponsorpraatje, maar dankzij de sponsoring van NN kunnen wij bijvoorbeeld, hebben we een eigen ontvangstruimte. Dat is onwijs belangrijk. Dan kom je even tot rust, maar dan word je naar een startvak gebracht en je gaat starten. Na de toppers, gelukkig, want anders die lopen hier meteen voorbij. Na de teams ook, maar voor de massa. En dat is toch wel fijn dat je, want je loopt natuurlijk met dat lintje. En anders van links naar rechts stoep je op het midden. Want zeker bij de grote lopen is het natuurlijk druk. Dat wordt gewoon perfect gedaan. En voor sommige mensen is het misschien heel moeilijk om in een grote wedstrijd te lopen met een visuele beperking. Die lopen liever een klein loopje, dat kan ook. Maar het mooie van een groot evenement, dat we ook wel zichtbaar zijn voor mensen langs de kant. Dus mensen langs de kant zien zo, er doen 40 koppels mee. Ja. Dus het kan. 1, die vertellen dat aan hun mensen die ze kennen die ook een visuele beperking hebben. Of ze geven zich op als buddy. Wat wil je nog meer dan?
3: Ja, fantastisch.
1: Nou, dit jaar dan ook voor het eerst het NN Running Blind weekend tijdens de NN Dam tot Dam loop. Waar verheug jij het meest op?
2: Op de finish. Ja, ik ga zelf lopen. Dat wordt ook nog best pittig hoor. Wat ik net al zei, het is gewoon een spektakel, joh. Zoals we begonnen, dichter bij de Alpe d'Huez of de Elfstedentocht ga ik niet komen. Mensen langs de kant die je gaan aanmoedigen. Dat is toch mooi om daarmee deel uit te mogen maken.
3: Ik ben er in ieder geval bij de Dam tot Dam loop. Dus ik ga je aanmoedigen. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik moet je ook wel even zien in die drukte. Maar ik ga mijn best doen.
2: Ja, we lopen dus met een loper en een touwtje. Dus dat ga je zien. Wel. En mag ik nog één ding zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Want er is ook dus een goed initiatief. Dat heet de Backstory. Dus achter elke loper zit een verhaal. En nu is het dus mogelijk dat je... je hebt een startnummer aan de voorkant, maar je hebt ook een startnummer op de achterkant. En daar kan je een boodschap op laten zetten van ik loop voor mijn zieke oom, ik loop voor energie, ik loop whatever. Dat vind ik hem echt een heel mooi initiatief. En voor de Running Blind lopers hebben ze dat dan die boodschap in braille gezet. Dus je kan hem aan de voorkant zien. En ik ga ook doorgeven wat ik aan de achterkant erop ga zetten. Dus dan kan je me ook nog aan de achterkant zien als je me gemist hebt.
3: Ik ga je geloven wat er op de achterkant staat. Want braille gaat me nog niet lukken. Dus.
2: Nee, maar het staat ook gewoon, gewoon hoor.
1: Tot slot misschien nog even een klein oproepje. Want ik heb vernomen dat voor snelle lopers die luisteren er misschien nog een bijzondere kans is om als slechtziende loper mee te lopen met Michel Butter als buddy. Voor wie is zo'n oproep bedoeld en waar kunnen mensen zich melden?
2: Oproep is voor eigenlijk voor alle lopers met de visuele beperking bedoeld. En runningblind.nl is de website waar je moet zijn. Ik zou het zeker doen, want het is wel een hele gave ervaring. En ik hoop dat iemand dat tof vindt om met Michel te lopen. Want anders moet Michel achter mij aan lopen. Ik ben iets te traag voor hem. Maar dat gaat dan ook gebeuren. Dus ik hoop dat iemand zich nog meldt.
3: Ja, misschien ook nog een andere oproep. Als Fonds Gehandicapt Sport Uniek Sport hebben via Nationaal Nederland ook heel veel kaarten gekregen. En die zijn eigenlijk allemaal uitverkocht, ook bij ons. Maar 28 juli verloopt de deadline. En er moeten een aantal mensen ook zich ingespannen hebben voor Fonds Gehandicapt Sport. Als die deadline verloopt, komen er weer kaarten vrij. Dus denk je dat je nog mee wilt doen aan de Dam te Damloop? Meld je aan bij Fonds Gehandicapt Sport. En wie weet kunnen we nog een kaart verzorgen.
1: In het weekend van 19 en 20 september, volgens mij, is het zover. Stefan Verheij, dank voor je komst naar de studio. En alvast heel erg veel succes en plezier.
2: Jullie bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Dit is All Sport Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
4: Hallo, ik ben Joff van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
5: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sport Radio heel veel succes toe.
2: Welke sport er ook speelt. Your